0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat het risico op wereldwijde verspreiding van het ebola-virus klein is. Wel waarschuwt de WHO voor een snelle verspreiding in de regio van de Democratische Republiek Congo en Oeganda, waar het virus nu rondgaat. De ebola-uitbraak werd afgelopen weekend tot internationale noodsituatie uitgeroepen. Er zijn vermoedelijk meer dan 130 mensen aan het virus overleden en bij honderden wordt een ebola-besmetting vermoed. De WHO denkt dat de aantallen verder zullen oplopen. Congo verwacht binnenkort leveringen van een nieuw vaccin tegen deze ebola-variant. Relschoppers die worden opgepakt bij lokale asielprotesten zijn 4 van de 10 keer mensen van buiten die gemeente. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de NOS. Sommige demonstranten reisden zelfs meer dan 100 kilometer voor een AZC-protest. Soms na een oproep van landelijke organisaties of politici en soms op eigen houtje. De AIVD doet onderzoek naar de georganiseerdheid van deze protesten. De extreemrechtse organisatie Defend Netherlands zegt openlijk dat gemeenten hun beleid aanpassen door ongeregeldheden. Minister Van der Brink van Asiel en Migratie vindt het teleurstellend dat gemeenten te weinig noodopvang regelen om Ter Apel te ontlasten. Hij reageert daarmee op het besluit van het COA om alleen nog maar kwetsbare asielzoekers op te vangen. Van der Brink weet nog niet waar de mensen die nu worden geweigerd moeten overnachten. De Nederlandse opvarenden van de flotilla worden door het Israëlische leger naar de haven van Ashdod gebracht. De vloot wilde hulpgoederen naar Gaza brengen, waar ze werden in internationale wateren geënterd door de Israëlische marine, waarna opvarenden werden meegenomen. Dat is in strijd met het internationaal recht. Het weer, buien trekken naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen blijft het droog met meer zon en de temperatuur stijgt dan naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat het risico op wereldwijde verspreiding van het ebola-virus klein is. Wel waarschuwt de WHO voor een snelle verspreiding in de regio van de Democratische Republiek Congo en Oeganda, waar het virus nu rondgaat. De ebola-uitbraak werd afgelopen weekend tot internationale noodsituatie uitgeroepen. Er zijn vermoedelijk meer dan 130 mensen aan het virus overleden en bij honderden wordt een ebola-besmetting vermoed. De WHO denkt dat de aantallen verder zullen oplopen. Congo verwacht binnenkort leveringen van een nieuw vaccin tegen deze ebola-variant. Relschoppers die worden opgepakt bij lokale asielprotesten zijn 4 van de 10 keer mensen van buiten die gemeente. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de NOS. Sommige demonstranten reisden zelfs meer dan 100 kilometer voor een AZC-protest. Soms na een oproep van landelijke organisaties of politici en soms op eigen houtje. De AIVD doet onderzoek naar de georganiseerdheid van deze protesten. De extreemrechtse organisatie Defend Netherlands zegt openlijk dat gemeenten hun beleid aanpassen door ongeregeldheden. Minister Van der Brink van Asiel en Migratie vindt het teleurstellend dat gemeenten te weinig noodopvang regelen om Ter Apel te ontlasten. Hij reageert daarmee op het besluit van het COA om alleen nog maar kwetsbare asielzoekers op te vangen. Van der Brink weet nog niet waar de mensen die nu worden geweigerd moeten overnachten. De Nederlandse opvarenden van de flotilla worden door het Israëlische leger naar de haven van Ashdod gebracht. De vloot wilde hulpgoederen naar Gaza brengen, waar ze werden in internationale wateren geënterd door de Israëlische marine, waarna opvarenden werden meegenomen. Dat is in strijd met het internationaal recht. Het weer, buien trekken naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen blijft het droog met meer zon en de temperatuur stijgt dan naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat het risico op wereldwijde verspreiding van het ebola-virus klein is. Wel waarschuwt de WHO voor een snelle verspreiding in de regio van de Democratische Republiek Congo en Oeganda, waar het virus nu rondgaat. De ebola-uitbraak werd afgelopen weekend tot internationale noodsituatie uitgeroepen. Er zijn vermoedelijk meer dan 130 mensen aan het virus overleden en bij honderden wordt een ebola-besmetting vermoed. De WHO denkt dat de aantallen verder zullen oplopen. Congo verwacht binnenkort leveringen van een nieuw vaccin tegen deze ebola-variant. Relschoppers die worden opgepakt bij lokale asielprotesten zijn 4 van de 10 keer mensen van buiten die gemeente. Dat blijkt uit een analyse van politiecijfers door de NOS. Sommige demonstranten reisden zelfs meer dan 100 kilometer voor een AZC-protest. Soms na een oproep van landelijke organisaties of politici en soms op eigen houtje. De IVD doet onderzoek naar de georganiseerdheid van deze protesten. De extreemrechtse organisatie Defend Netherlands zegt openlijk dat gemeenten hun beleid aanpassen door ongeregeldheden. Minister Van der Brink van Asiel en Migratie vindt het teleurstellend dat gemeenten te weinig noodopvang regelen om Ter Apel te ontlasten. Hij reageert daarmee op het besluit van het COA om alleen nog maar kwetsbare asielzoekers op te vangen. Van der Brink weet nog niet waar de mensen die nu worden geweigerd moeten overnachten. De Nederlandse opvarenden van de flotilla worden door het Israëlische leger naar de haven van Ashdod gebracht. De vloot wilde hulpgoederen naar Gaza brengen, waar ze werden in internationale wateren geënterd door de Israëlische marine, waarna opvarenden werden meegenomen. Dat is in strijd met het internationaal recht. Het weer, buien trekken naar het oosten weg en vanuit het westen breekt de zon vaker door. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen blijft het droog met meer zon en de temperatuur stijgt dan naar een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs twee hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans. Alleen de prijs is anders.
6: Oma!
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
9: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
8: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
10: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
11: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
12: De hoofdpunten van het nieuws uit Overijssel. Bij een juwelier in Zwolle is vannacht een raamkraak gepleegd. Het is onbekend of er iets is buitgemaakt. Bij het LAX zijn er 18.000 klachten uit Overijssel over de eindexamens binnengekomen. En bij een ongeluk in Zwolle is een fatbiker gewond geraakt. Het slachtoffer kwam in botsing met een scooter. Dat en meer lees je op onze website rtvoost.nl of je ziet het in onze app.
13: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
14: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Speciale eenheden van de politie hebben de afgelopen weken twee keer op het punt gestaan om crimineel Jos Leidekkers te arresteren, meldt de Telegraaf. Leidekkers, ook bekend als Bolle Jos, zou in West-Afrika zitten. De acties zouden op het laatste moment zijn afgeblazen. Nederland zou Leidekkers hebben willen arresteren bij een boottocht in internationale wateren van Sierra Leone naar Liberia. Dat ging op het laatste moment niet door vanwege externe factoren. Welke dat waren is niet bekend. Leidekkers is in Nederland veroordeeld tot een jarenlange celstraf vanwege drugshandel. In de gemeente Stadskanaal hebben 50 asielzoekers overnacht die niet terecht konden in Ter Apel door de drukte daar. Volgens de burgemeester kan hij als buurgemeente niet wegkijken, maar is hij absoluut niet blij met de situatie.
15: Ik ben ook wel teleurgesteld in de rest van Nederland. Het komt inderdaad nu weer neer op een buurgemeente die de nek uitsteekt, zodat mensen vannacht niet buiten slapen.
14: Vanochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Tijdens een telefoongesprek tussen de Israëlische premier Netanyahu en president Trump heeft het flink geknetterd. Volgens Amerikaanse media waren de twee het oneens over Iran. Netanyahu wil de aanvallen hervatten, terwijl Trump de voorkeur geeft aan diplomatie en het staakt het vuren wil verlengen. Vanaf volgend jaar wordt het mogelijk om salarissen van collega's in vergelijkbare functies op te vragen. Met die nieuwe wet hoopt het kabinet het verschil in inkomen tussen mannen en vrouwen te dichten, zegt minister Velbrief van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
16: Dat geeft vrouwen een veel sterkere positie en ook organisaties natuurlijk die zich hiermee bezighouden, vakbeweging, et cetera, om dit aan hard te maken bij hun werkgever. Te zeggen, ja, voor hetzelfde werk moet je hetzelfde betaald krijgen.
14: De invoering maakt deel uit van een EU-richtlijn die de loonkloof tussen mannen en vrouwen moet dichten. Het weer, eerst nog wat wolken. Later vandaag breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS.

0: NOS Journaal.
1: En dit, de verkeersinformatie voor in en rond Overijssel. Het is een redelijk drukke ochtendspit aan het worden. A1 staat vast. Duitse grens richting Hengelo tussen Oldenzaal en knooppunt Buren. 1 kilometer door een ongeluk. Maar je moet wel via de vluchtstrook. En dus gaat die vertraging wel oplopen. Die is inmiddels 7 minuten. Dan de A28 van Groningen richting Zwolle. Vanaf Staphorst de afrit rij je in 16 kilometer file. Dwars door Zwolle heen tot knooppunt Hattemerbroek. 25 minuten vertraging heb je ervan. Bijna een half uur dus. Er liggen voorwerpen op de weg. De rechte rijstrook is daar dicht. A35 Enschede richting Zwolle tussen Almelo en Wierden. Dat is dan weer een dagelijkse file. 2 kilometer in 6 minuten. N35 vanaf de Duitse grens richting Enschede. Rij in 2 kilometer file en bijna 20 minuten aan vertraging. N35 is dan weer dagelijks. Zwolle richting Almelo tussen de tunnel en Wierden. 4 kilometer, maar wel een kwartier aan vertraging. En de N50 Emmeloord richting Zwolle. Vanaf Kampen tot aan de A28. Ja, daar kun je dus lastig de snelweg op. 5 kilometer file dient ten gevolge. En een kleine 10 minuten aan vertraging. We praten zo door over de overdracht van de provincie van Twente Airport aan ondernemers.
2: Ja, want de provincie gaat de handen ervan aftrekken. Ondernemers gaan het vliegveld runnen. Zo eens even vragen aan een luchtvaartdeskundige wat dat allemaal betekent. En of de ondernemers wel groene cijfers kunnen schrijven.
1: We hebben een nieuwe burgemeester. Het wordt een debuut.
3: Oh-oh.
1: Een maiden-interview voor Annemiek Jetten, de waarnemend burgemeester van Ommen. Zo dadelijk. Muziek straks van Olivia Dean en de Four Tops.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
5: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
6: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
7: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
8: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
9: Radio Oost, Marcel Oosten.

0: Marcel Oosten.
1: Ja, goedemorgen, de 21ste van mei. Je bent wakker geworden met de Four Tops. En it's the same old song. Goedemorgen, Job.
2: Goedemorgen.
1: Fijn dat je er bent. We gaan ons zo afvragen of Twente Airport rendabel te maken is. Maar eerst over een ramkraak.
2: Want bij een juwelier in de binnenstad in Zwolle is vannacht een ramkraak geweest. Met een auto reden de daders tegen de pui van het pand aan in de binnenstad. En daarna sloegen ze meerdere vitrines kapot. Of er iets is buitgemaakt naar die ramkraak is niet bekend. De winkel blijft voorlopig dicht.
1: En verder in het nieuws vanochtend. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens Sociaal en Cultureel Planbureau is het aantal mantelzorgers in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Het zijn vooral vrouwen die mantelzorg verlenen. Maar volgens het planbureau neemt het aantal mannen ook toe.
3: Wij denken zelf dat het ligt aan dat mannen zich ook meer en meer bewust worden van het feit dat mensen in hun omgeving ook hulpbehoevend zijn. En daardoor dat ze ook actief daar hulp gaan geven.
1: Ja, inmiddels zijn dus 4 op de 10 mensen mantelzorger.
2: Ja, precies. En bij het LAX, dat is het Landelijk Actiecomité Scholieren, zijn er tot nu toe 18.000 klachten uit Overijssel binnengekomen over de eindexamens.
4: De meeste klachten die gaan eigenlijk over dat het examen te lastig was. Daar vullen de meeste klachten zich mee op. En 355 daarvan die gaan over geluidsoverlast. Dus dat zijn er eigenlijk ook niet opvallend veel. En daarin zijn er niet echt opvallende klachten die er echt uitspringen. Voornamelijk dingen zoals grasmaaiers die geluidsoverlast veroorzaken of vogels.
2: Ja, de eindexamens duren nog tot en met dinsdag. Vandaag op de planning Frans voor het VMBO, aardrijkskunde voor HAVO en economie voor VWO.
1: En dan werd gisteren bekend dat een groep ondernemers Twente Airport overneemt. Het vliegveld bij Enschede, daar raait al jaren verlies. Provincie Overijssel trekt de handen er dus grotendeels vanaf, zegt verantwoordelijk gedeputeerde Hoogland.
5: Ik ben blij dat we eindelijk tot een punt komen waar ook een stevig besluit genomen gaat worden over de toekomst. Zodat we eindelijk een keer uit die impasse komen voor wat we er nu wel of niet mee gaan doen. Nou, dit schept helderheid voor iedereen, voor de gemeente Enschede, voor de provincie, voor de omwonenden, voor de ondernemers. Dus ik denk dat het alleen maar een win-win situatie voor iedereen is. En ik ben daar best wel enthousiast over.
1: Ja, het is een slepend proces. De toekomst van het vliegveld. Deze overdracht, zoals we het nu hebben geregeld, zegt Hoogland, is in ieders belang.
5: Daar zou ik hartstikke blij mee dat zij die stap naar voren maken. Omdat het ook gewoon van belang is. Zoals zij dat zelf ook heel vaak hebben aangegeven voor de regio. En niet alleen de regio Twente.
1: Ja, en zij zijn dus die ondernemers die die luchthaven in de benen willen houden. Moet allemaal nog wel geregeld en getekend worden. Maar dan wordt het dus een min of meer private onderneming die ondernemers dan rendabel moeten zien te maken. We gaan erover praten met luchtvaartdeskundige Joris Melkert van de TU Delft. Meneer Melkert, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
1: Ja, wat vindt u van dit besluit van de provincie om de handen ervan af te trekken? In ieder geval er geen geld meer in te steken. Dat is niet helemaal waar, maar daar komen we zomaar op. En het over te dragen aan commerciële partijen?
6: Nou ja, ze hebben er natuurlijk heel lang naar gekeken van kunnen we het rendabel maken, vakantievluchten, ja, nee, van alles en nog wat. Maar het kost gewoon ieder jaar de inwoners van Overijssel en Enschede geld. Dus dat ze op een gegeven moment zeggen, ja, geld is een beetje schaars geworden. We stoppen er mee, als hier een begrijpelijke beslissing.
1: Ja, maar je kunt er ook helemaal mee stoppen, hè, en er een natuurgebied van maken.
6: Ja, nou ja, misschien als het economisch niet lukt om daar een winstgevende luchthaven van te maken, dat het uiteindelijk toch een natuurpark gaat worden, wie weet.
1: Ja, want dat is natuurlijk wel het doel van die ondernemers, het wel rendabel te maken. Maar we hoorden gisteren ook de gedeputeerden wel zeggen, provincie en ook Enschede voor een deel, want die zijn beide eigenaar van het vliegveld, bepalen nog wel wat er gebeurt. En vakantievluchten zitten er niet in. Ja, valt zo'n vliegveld dan wel overeind te houden?
6: Nou ja, kijk, vakantievluchten zijn economisch gezien een vrij marginale business. Daar is relatief weinig aan te verdienen. Dus daar zou het ook niet mee gered worden, denk ik. En daar is natuurlijk ook heel uitgebreid al naar gekeken in het verleden. Ik denk dat je het echt moet hebben van andere activiteiten. Veel kleine bedrijven misschien, start-ups, scale-ups. Er zijn natuurlijk ook AELS, die vliegtuigen ontmanteld, ook een steeds belangrijker wordende tak van sport in de luchtvaart. Dus ik denk dat je het echt van een ander soort bedrijvigheid moet hebben.
1: Ja, precies. En Defensie heeft er ook nog wel belangstelling in, hè, om er af en toe gebruik van te maken. Er wordt ook getest met andere vormen van luchtvaart. Er zitten bedrijven op het terrein. U ziet dit wel zitten?
6: Nou ja, het is aan zich een unieke locatie. Er ligt gewoon een hele lange start- en landingsbaan. Die heb je niet zo vaak. En als ze er zijn, zijn ze vaak druk in gebruik. Ook TU Delft heeft een laboratorium vliegtuig. En ook een paar keer per jaar zijn wij daar te vinden voor ons onderzoeken. Ja. Dus in die zin is het wel een unieke mooie locatie.
1: Ja, precies. Maar het moet ook wel betaald worden, natuurlijk. En ik hoorde net ook het belang voor de regio. Er zitten natuurlijk heel veel techbedrijven in Twente. Ook veel start-ups. Grote bedrijven ook natuurlijk. Thales, Defcom en dat soort zaken. Voor die is het natuurlijk wel aantrekkelijk om een vliegveld in de buurt te hebben.
6: Ja, het ligt een beetje aan wat ze moeten vervoeren of dat ze zelf in het vliegtuigonderzoek zitten. Maar als je zegt, ik mag daar wel vliegen, zaken vluchten voor mijn CEO's enzovoort, is dat natuurlijk best wel aantrekkelijk. Ja. Anders moet je toch gewoon naar Eindhoven, Schiphol, Lelystad misschien in de toekomst. Moet je toch een stukje reizen.
1: Ja, in het internationale circuit kun je wel zeggen, dan land maar op ons vliegveld. Toch?
6: Dat geeft wel een mooi beeld, zeg ik dan.
1: Staat wel
6: of het uit kan.
1: Nou ja, dat is de vraag. Hoe groot risico is zoiets?
6: Het heeft natuurlijk gewoon onderhoud nodig. Dus er zitten gewoon vaste kosten aan. Er zit ook nog een hele grote kostenpost aan te komen. De baan moet gerenoveerd worden. Dat is al meer dan 20 jaar geleden voor het laatst gebeurd. Dat moet echt gemoderniseerd worden. Met alle navigatiehulpmiddelen die daar dan allemaal bij horen. Dus dan ben je al, geloof ik, 10 miljoen verder. Ja. Dat moet wel ergens vandaan komen. De provincie gaat ook wat doen daarin. De gemeente gaat ook iets doen. Maar op een gegeven moment houdt het dan wel op.
1: Ja, de provincie steekt er inderdaad nog een 5,7 kleine 6 miljoen euro dus in. Wel van mijn geld. Niet van u, want u woont hier niet. Maar wel van mijn geld. Is dat niet raar eigenlijk?
6: Nou ja, dat is waarschijnlijk de uitkomst van de onderhandelingen die ze gevoerd hebben. Van jongens, we zijn blij dat we er vanaf zijn. En daarna is het ook helemaal klaar. En dat kost ons nu nog eenmalig een keer geld. Dat zal de uitkomst zijn van die onderhandeling.
1: Ja, als ik u goed beluister, zegt u van, ja, zo'n vliegveld is toch wel een uniek iets. Je kunt het maar beter behouden voor het geval dat.
6: Het ligt eraan wat je ermee wil. Kijk, er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen, ik zoek een woning. Ik word ruimte gezocht om huizen te bouwen. Dan wordt er in de buurt al gebouwd. Dat is ook een mogelijke bestemming. Maar als de vliegveld eenmaal weg is, dan is het ook gewoon weg. Wij bouwen in Nederland geen nieuwe vliegvelden meer.
1: Nee, dat zit er niet in.
6: Nee, Nederland is wat dat betreft echt te vol. En we gaan ook geen luchthaven in zee bouwen. Dus als het weg is, dan is het echt weg.
1: Ja, oké. Okay. Nou ja, en u zegt vakantievluchten zijn niet rendabel. We hebben ook nog Münster in de buurt hier. Dus dat hoeft niet per se.
6: Nee, je praat dan altijd over zogenaamde catchment area. En een mooie vaktermen. Dat betekent eigenlijk het gebied wat je met die luchthaven bestrijkt. Hoeveel miljoen mensen wonen in dat gebied. Ja, Münster zit in de buurt. Als je wat verder kijkt, heb je natuurlijk ook Eindhoven. Niet zo heel erg ver daar vandaan. Dat trekt ook heel veel passagiers. Dus ja, een extra vliegveld voor vakantievlucht is denk ik gewoon niet nodig in die regio.
1: Nee. En dus zul je het op andere manieren rendabel moeten maken. Dat kan wel, zegt u, maar eenvoudig is het dus niet.
6: Nee, het is wel een bijzonder bezit, zo'n luchthaven.
1: Ja, ik wou dat ik er één had. In welke kant? Maar ik heb er geen één. De provincie dus ook niet meer. Verstandig dat een overheid zich hier een beetje op afstand houdt. Want ze blijven natuurlijk wel hun bemoeienis. Hè. Ze hebben natuurlijk wel de zeggenschap er nog over.
6: Ja, het ligt natuurlijk wel in de provincie en bij de gemeente in de buurt. Daar wil je natuurlijk ook iets over zeggen. Dat het ook niet te veel overlast gaat opleveren. Nee. Maar als het gewoon alleen maar geld kost. Ja, het is allemaal belastinggeld. Daar moeten we zorgvuldig mee omgaan.
1: Ja, en dan is het dus nu aan ondernemers, aan het bedrijfsleven om het te doen. Joris Melkert, luchtvaartdeskundige aan de TU Delft. Hartelijk dank voor uw toelichting.
6: Graag gedaan.

0: Andrew Gold, Never Let Her Slip Away. Straks de hoofdpunten van het nieuws.
1: Steen, Ebenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
2: True Lease met Grenke.
3: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
4: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
3: Precies wat we nodig hadden.
4: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
5: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Daananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
4: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
6: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Ervaar het geluksvogelgevoel. buitenlevenvakanties.nl.
8: Ze zijn er weer. Asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
9: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.

0: is 8:30 geweest. Tijd voor het belangrijkste nieuws. Dat krijg je van Job.
1: Bij een juwelier in de binnenstad in Zwolle is vannacht een raamkraak geweest. Met een auto reden de daders tegen de pui van het pand aan en daarna sloegen ze meerdere vitrines kapot. Of er iets is buitgemaakt na die raamkraak bij de juwelier in Zwolle is niet bekend. Die winkel blijft voorlopig dicht. Een koeriersbedrijf uit Goor is failliet verklaard. Bij het bedrijf werken 75 mensen, onder wie veel oproepkrachten. De directeur van het bedrijf besloot zelf om het faillissement aan te vragen, omdat er niet genoeg binnenkwam. Het is nog niet bekend of het koeriersbedrijf uit Goor een doorstart gaat maken. Er is nog altijd een salarisverschil tussen mannen en vrouwen. Volgens het CBS verdienen vrouwen in het bedrijfsleven voor hetzelfde werk per uur 6,1% minder. Om dit te doorbreken komt minister Velbrief met een wetsvoorstel om de positie van vrouwen te verbeteren. Hij wil dat bedrijven openheid van zaken gaan geven.
2: Nou, dat geeft vrouwen een veel sterkere positie. En ook organisaties natuurlijk die zich hiermee bezighouden, vakbeweging, et cetera, om dit aanhang te maken bij hun werkgever. Te zeggen, ja, voor hetzelfde werk moet je hetzelfde betaald krijgen.
1: En waterbedrijf Vitens begint met de jaarlijkse campagne om drinkwaterverspilling tegen te gaan. Rond deze tijd van het jaar begint het watergebruik weer toe te nemen. Komt onder meer door lang douchen, de tuin sproeien of zwembadjes vullen.

0: De campagne van Vitens dit jaar heet Not Done. Waterbesparing is volgens het bedrijf een van de belangrijkste elementen om ons drinkwatersysteem toekomstbestendig te houden, zeggen ze. Laat een mail lezen op onze site rtvoost.nl of in de app.
1: Goeie slogan. Not done. Margot Ribbing, goedemorgen nogmaals. Goedemorgen. Ja, zwembadjes kunnen wel weer vol eigenlijk, hè, van het weekend.
2: Ja, maar dat is not done natuurlijk.
1: Nee,
2: hè?
1: Nee,
2: zou ik niet doen hoor. Nee. Het is natuurlijk hartstikke belangrijk om water te sparen. Want de kraan is dicht gegaan. En wellicht breekt er weer een hele lange periode met droog en zonnig weer aan. Met hoge verdamping. En dat betekent dat het droogteprobleem was natuurlijk nog niet opgelost. Door een paar weekjes wat wisselvalliger en koeler weer. Maar dat wordt alleen maar erger. Dus wat dat betreft niet meteen die zwembadjes vullen.
1: Nee.
2: Maar we gaan natuurlijk wel genieten van het mooie weer. En vandaag is al een eerste lekkere dag. Op dit moment temperaturen van 13,2 graden bij het KNMI-station, bij het vliegveld Enschede. En in Balkbrug is het al 16,1 graden. Het is op heel veel plaatsen schijnt de zon volop. Beetje vliegtuigstreepjes zijn er wel waargenomen. Strakjes ontstaan er ook stapelwolken. Die kunnen soms een beetje gaan samenklitten. Maar over het algemeen hebben we weer meer zon dan gisteren. En de temperaturen die gaan bij een zwakke tot matige wind uit een zuidwestelijke richting. Vanmiddag omhoog naar 20-plussers. Hebben we ook lang niet meer gezien. Dus het wordt zo'n 20 tot 22 graden op de meeste plaatsen vandaag.
1: Ja, en de komende dagen gaat die temperatuur echt met sprongen omhoog.
2: Ja, vandaag 21, 22 graden. Morgen 25, 26 graden. Dat is meteen ook de eerste zomerse dag van dit jaar. En ook van de meimaand. En daarna blijft die temperatuur hoog. Met in het Pinksterweekeinde zelfs nog wat hogere temperaturen. Met name op de zaterdag en ook op de maandag. 27, 28 graden. Met volop zonneschijn. Het enige is waar we eventjes onze blik op moeten richten is de zaterdagmiddag. Dan passeert er vanuit het noordwesten een zwakke storing met wat vocht vanaf de Noordzee. En dat betekent dat we wellicht wat stapelwolken gaan krijgen en dat er zeer lokaal een bui gaat vallen, misschien wel met onweer. Maar dat is de enige die dat dan valt. Want voor de rest van de periode maken hoge drukgebieden het weer uit. En dat betekent zonnig, droog en warm.
1: Afgezien van de storing. Heerlijke dagen voor de boeg. Maar wees wel zuinig met het water. Margot, dank je wel.
2: Zeker.
1: Jo. En een goed weekend alvast. Morgen natuurlijk nog maar daarna een goed en mooi en zomers weekend. Dan heb ik nog verkeersinformatie voor je. Drukke ochtendspits is het geworden. En is het dus ook nog steeds. Zwolle is lastig bereikbaar. Vanuit het westen, vanuit Amersfoort, vanuit het Harde tot aan Zwolle-Zuid sta je al in de file. 7 kilometer met 10 minuten vertraging. Vanuit het noorden richting Groningen sta je vanaf afrit Staphorst vast. Dwars door Zwolle tot aan knooppunt Hattemerbroek 15 kilometer. 20 minuten vertraging en is afnemend, want er lagen voorwerpen op de weg. Maar inmiddels is de weg wel weer vrij, dus dat moet zich daar wel gaan oplossen. Dan de A1, Duitse grens richting Hengelo tussen Oldenzaal en knooppunt Buren. 2 kilometer door een ongeluk. Via de vluchtstrook moet je daar vertraging 10 minuten. Dat valt dan nog wel mee. N35, Duitse grens richting Enschede. Voor Enschede sta je in 2 kilometer file met meer dan 10 minuten aan vertraging. N35, Zwolle richting Almelo. Zoals iedere dag tussen de tunnel en Wierden 2 kilometer en 6 minuten. En de N50 Emmeloord richting Zwolle. Vanaf Kampen richting knooppunt Hattemerbroek. Waar je dus lastig de A28 opkomt. 5 kilometer file en 6 minuten aan vertraging.

0: Sophie Ellis Baxter om 9:10 op Radio Oosten. Murder on the Dance Floor. Op deze donderdagochtend, de 21ste van mei, we hadden weer een bomvol programma, Job.
1: Yes, had het onder meer over Twente Airport, want een groep ondernemers gaat dat vliegveld overnemen. Het vliegveld bij Enschede, dat al jaar in jaar uit verlies draait, zo zit het. De provincie Overijssel trekt de handen er dus grotendeels vanaf, legt deze luchtvaartdeskundige uit.
2: Nou ja, ze hebben er natuurlijk heel lang naar gekeken van kunnen we het rendabel maken, vakantievluchten, ja, nee, van alles en nog wat. Maar het kost gewoon ieder jaar de inwoners van Overijssel en Enschede geld. Dus dat ze op een gegeven moment zeggen, ja, geld is een beetje schaars geworden. We stoppen er mee. Als zich een begrijpelijke beslissing. Nou ja, kijk, vakantievluchten zijn economisch gezien een vrij marginale business. Daar zijn we relatief weinig aan te verdienen. Dus daar zou het ook niet mee gered worden, denk ik. En daar is natuurlijk ook heel uitgebreid al naar gekeken in het verleden. Ik denk dat je het echt moet hebben van andere activiteiten. Veel kleine bedrijven misschien, start-ups, scale-ups. Er zijn natuurlijk ook AELS, die vliegtuigen ontmantelt ook een steeds belangrijker wordende tak van sport in de luchtvaart. Dus ik denk dat je het echt van ander soort bedrijvigheid moet hebben.
0: Ja, en dan belden we met het LAX, het Landelijke Actiecomité Scholieren. Net als 300.000 examenkandidaten, waarvan 18.000 uit Overijssel. LAX, kun je bellen hè, als er klachten zijn over de eindexamens?
3: De meeste klachten die gaan eigenlijk over dat het examen te lastig was. Daar vullen de meeste klachten zich mee op. En 355 daarvan die gaan over geluidsoverlast. Dus dat zijn er eigenlijk ook niet opvallend veel. En daarin zijn er niet echt opvallende klachten die er echt uitspringen. Voornamelijk dingen zoals grasmaaiers die geluidsoverlast veroorzaken of vogels.
0: Ja, verdwaalde duiven en extra's altijd lastig. Examens zijn bijna klaar en ze duren nog tot en met dinsdag. Dus vandaag en morgen nog en voor sommigen dan ook de volgende week dinsdag nog vandaag. Frans Voort, VMBO, aardrijkskunde voor de HAVO en economie voor VWO.
1: En bij een juwelier in de binnenstad in Zwolle is vannacht een ramkraak geweest. Met de auto reden de daders tegen de pui van het pand aan. Daarna sloegen ze meerdere vitrines kapot. Onze verslaggever Jens Hoogstra staat daar bij de juwelier. Jens, wat zie je daar?
4: Ja, die Toyota Aygo die dus geramd heeft naar die juwelier, die is duidelijk zichtbaar. Die staat hier gewoon nog voor. De voorbumper die ligt er vanaf van die auto. En je ziet ook wel duidelijk schade aan de pui van de juwelier. Die ligt er eigenlijk helemaal uit van één kant. Dus je kan ook wel zien dat het gelukt is om in ieder geval de juwelen eruit te halen. Voor de rest is het hele gebied hier afgezet. Het is natuurlijk midden in het centrum van Zwolle. Veel winkels zijn hier omheen ook. Dus regelmatig komen ook al medewerkers van andere winkels om naar hun winkels te gaan, maar niet alles is begaanbaar. Dus een groot gedeelte blijft hier nog afgesloten. En dat zou ook de rest van de dag wel zo blijven voor onderzoek. Want het is nu gewoon een plaatsdelict.
0: Ja. Jens, ik vraag me nog af. Zo'n autootje van een Japanse fabrikant, maar een heel klein ding. Maar het is dus wel gelukt om die gevel te slopen, begrijp ik.
4: Ja, dat klopt. En het opvallende is ook wel dat daar voor of daarachter in ieder geval een grote boom staat. Dus er was ook niet een hele lange ruimte om vaart te maken met die auto. Dus zelfs met dat kleine autootje op best wel een kleine afstand is het gelukt om die puiden uit te rijden. Ja, dat klopt.
0: Ja, het lawaai neem ik aan al opruimwerkzaamheden.
4: Ja, de gemeente Rova is ook aanwezig. Die komt inderdaad net vanuit de andere kant rijden. Maar ook die mogen hier niet langs het lint heen.
0: Oh, dat is nog niet het opruimen van het oude glas. Het is nog, Jens, want ik ken het daar toevallig, alleen voetgangersgebied. Ook afgezet met pollers, zoals die dingen dan heten. Je kunt er eigenlijk met een auto niet komen.
4: Nee, er staan heel veel paaltjes en in het oude gebouw van de Zenos, wat hier in Zwolle natuurlijk ook is, daar is ook een hele hoop überhaupt al om afgesloten, omdat daar werkzaamheden zijn. Dus het is best wel lastig om hier in de buurt te komen.
0: Ja.
4: Zeker.
0: Dus er is over nagedacht. Kunnen wij dan maar concluderen? Dat wel.
4: Conclusie moeten we trekken. We kunnen ze het hier niet vragen, maar als je dit zo ziet, dan is daar in ieder geval wel over nagedacht. Nou ja, zoals ik al zei, die auto staat er met echt wel flinke schade van voren. Maar dat is ook wel duidelijk te zien aan die pui, want die ligt er helemaal uit. Dus dat is ook wel een flinke knal geweest vannacht.
1: Ja, en kun je al iets zeggen of er iets is meegenomen over de schade? Loopt er al een eigenaar rond, bijvoorbeeld?
4: Nee, die is nog niet aanwezig. In ieder geval niet in het zicht hier. De politie wil ook nog geen uitspraken doen over wat er gestolen is. Juist omdat ze er nog aan het onderzoeken zijn. Dus ook daar is nog geen duidelijkheid over. Maar van binnen is wel duidelijk te zien dat daar wel buit is gemaakt. Want toch zijn een aantal dingen van binnen te zien wel weggehaald met kapotte vitrines.
1: Ja, wordt vast en zeker nog veel meer overduidelijk vandaag. Die ramkraak bij de juwelier in Zwolle. Verslaggever Jens Hoogstra stond daar. Jens, dankjewel.

0: Overijssel's mooiste, top 75.
1: Tweede Pinksterdag hoor je bij Radio Oost de 75 mooiste platen uit Overijssel. En jij kunt die lijst samenstellen. Stem nu jouw Overijssel's mooiste, de top 75, in. Ga daarvoor naar onze website oost.nl.
0: Overijssel's mooiste, top 75.

0: Mooi liedje van Snelle, laat het licht aan over dementie. Snelle kun je natuurlijk ook opstemmen voor Overijssel's mooiste. De top 75 die we maandag, tweede Pinksterdag, gaan uitzenden. Ga naar onze kanalen, vind de button en geef jouw favoriete Overijsselse nummers door. En dat kan variëren van Snelle tot aan...
1: Herman Lippinkhoff zie ik hier staan in de lijst.
0: Oh.
1: Ooit van gehoord?
0: Nee, ik wou mannenkoor Karrespoor okay. zeggen. Of Herman Brood.
1: Anouk Schotting. Kun je opstemmen?
0: Anouk Schotting?
1: Ja.
0: Wat
1: of
0: voor nummer dan?
1: De formatie Boswachters.
0: Ja, de Boswachters die kennen ja. we natuurlijk wel.
1: Vandenberg.
0: Ja.
1: Zou ook kunnen.
0: Met Atje. Zeker.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja. Dat is heel divers hoor, waar je ja. op kunt stemmen. Bukkers hebben we gedraaid vanochtend. Kun je ook... uitkiezen.
1: De buffoons.
0: Ja, Herman Brood kun je dus nemen. Bijvoorbeeld Herman Brood of Herman Brood in Wild Romans. Kun je allemaal opstemmen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Er staan heel veel lijstjes. Micha natuurlijk.
0: Micha, Higo. Nieuwe talenten. Ja hoor.
1: Ook al op onze grote vriend uit Hengelo die The Voice heeft gewonnen.
0: Dat als hij een plaat heeft uitgebracht.
1: Ja, volgens mij wel.
0: Oh.
1: Toch?
0: Dan weet ik niet.
1: Ik heb geen flauw idee.
0: Stemmen. Stemmen moet je. En dan heb je een leuke tweede Pinksterdag. Anders niet. Maar wel als je stemt en je eigen lijst voorbij wordt
1: gekomen. Dus alleen als je stemt heb je een leuke tweede Pinksterdag.
0: Precies. Ja. Daar komt het wel op neer. Eigenlijk. Tweede Pinksterdag gaan we hem uitzenden. 75's mooiste van Overijssel. Komen dan voorbij. Voor nu zit het erop voor ons. Joop, dankjewel. Jij blijft nieuws lezen bij... Bert van Lossen.
1: Bert van Lossen.
0: Onvolprezen Bert van Lossen zo dadelijk. En na 9 uur, hij neemt je de ochtend mee door met de vraag van de dag en de pimpamplaat. En noem het maar op. Dat wordt aangenaam verpozen. En ook nog met lekker weer erbij. Wat mij betreft, tot morgen.

0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Kom je tweede Pinksterdag ook naar Leenders fietsen in Hengelo? Wij zijn geopend van 12 tot 5. Zie meer dan.
6: De hoofdpunten van het nieuws in Overijssel. Bij een juwelier in Zwolle is vannacht een ramkraak gepleegd. Het is onbekend of er iets is buitgemaakt. Bij het LAX zijn er 18.000 klachten uit Overijssel over de eindexamens binnengekomen. En bij een ongeluk in Zwolle is iemand op een fatbike gewond geraakt. Slachtoffer kwam in botsing met een scooter. Dat ermee lees je op onze website, dat is rtvoost.nl, of je leest het in onze app.
7: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
8: Michiel van der Velde met het NOS-journaal. De tientallen asielzoekers die vannacht hebben geslapen in Stadskanaal zijn weer terug in Ter Apel. Daar konden ze gisteren niet terecht, omdat er alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers. Deze man uit Jemen vertelt aan verslaggever Jeroen de Jager dat de voorzieningen vannacht beperkt waren.
9: There is a toilet, but you can't take a shower.
10: You couldn't take a shower, dus geen douche, wel toilet. Did you get any food?
9: Not yet.
10: Geen eten gehad? When was the last time you got food?
9: Yesterday afternoon, maybe, at 4, 5.
8: Waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. Nederland heeft plannen om drugscrimineel Jos Leidekkers te arresteren op het laatste moment afgeblazen. Het plan was om Bolle Jos samen met speciale eenheden te overmeesteren in internationale wateren bij Sierra Leone. Waarom dat op het laatste moment niet doorging, is onduidelijk. Leidekkers is in Nederland veroordeeld tot een jarenlange celstraf vanwege drugshandel. Het RIVM heeft niet onderzocht hoeveel coronadoden het had gescheeld als Nederland eerder in een lockdown was gegaan. En dat ondanks een toezegging van toenmalig zorgminister Kuipers. Die zegt dat het nog steeds relevant is om de berekening te maken, vertelt journalist Milena Holdert van Nieuwsuur.
11: Hij zegt dat het een les is waar je van kan leren voor de toekomst. En ook andere deskundigen die ook in de begeleidingscommissie zitten van het laatste rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar de corona-aanpak, die zeggen ook, ja, het geeft je iets concreets in handen om terug te kijken.
8: Volgens Kuipers hadden waarschijnlijk tot zo'n 4000 coronadoden kunnen worden voorkomen. Vanaf volgend jaar wordt het, als het aan het kabinet ligt, mogelijk om salarissen van collega's in vergelijkbare functies op te vragen. Met die nieuwe wet hoopt het kabinet het verschil in inkomen tussen mannen en vrouwen te dichten. Bij onverklaarbare verschillen kunnen vrouwen om een eerlijker salaris vragen of de vakbond inschakelen. Het weer, een mix van zon en wolken, blijft droog en er staat bijna geen wind. Het wordt vanmiddag 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
13: Lekker soepel je bed uit blijven komen? Probeer dan Vitepro. VitaPro helpt je om spieren soepel te houden met het ingrediënt vitamine D. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95 en bestel op vitapro.nl.
14: Bij Galerie en Beeldentuin Mariënheem vindt u kunstwerken in diverse materialen die ook te koop zijn. In ons 3 hectare grote landschapspark kunt u genieten van een heerlijke lunch in onze orangerie of op ons buitenterras. Galerie en Beeldentuin Mariënheem. Geopend van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 6 uur.
13: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
14: Beeldentuin Mariënheem, ook op eerste en tweede Pinksterdag geopend.
15: Ik heb hem, de radio's tegelspreuk. Je grootste test is niet wat iemand je aandoet, maar hoe jij er mee omgaat. Goedemorgen.
16: Hey, hallo! Radio Oost. Bert van Lossen.

0: New Kids on the Block en Tonight op radio.
1: Zeg, hey Bert, wat voor dag is het vandaag?
0: We gaan al lekker zo richting het Pinksterweek einde, want het is donderdag vandaag. De Pimpamplaat, de letter H zometeen tussen de 10 en 11. Vandaag dus draait alles om de H. Liedjes met een H en artiesten met een H. Die zijn dus van harte welkom. Nou, welke feestjes kunnen we vandaag vieren op deze dag? Nou, vandaag is het de Werelddag voor Culturele Diversiteit. Een dag om stil te staan bij verschillende culturen, gewoontes en traditie. Oftewel een beetje meer begrip voor elkaar kan nooit kwaad. Zo'n dag is het dus vandaag. Ook is het de dag van het bedienend personeel. Dus extra waardering voor iedereen die vandaag met dienbladen loopt, koffie brengt en vraagt: heeft het gesmaakt? Verder is het Brown Bagged Thursday. Dat is vooral in Canada zo. Neem je eigen lunch mee naar werk of school, maar dan wel iets beters dan een kleffe boterham kaas van vroeger. Het is ook hummusdag. De een zweert erbij, de ander gebruikt het liever als muurvuller. En het is internationale theedag. Naar water is thee nog altijd de meest gedronken drank ter wereld. Dus ben jij team koffie of team thee? Laat het me even weten. En wat vind jij de lekkerste thee? Ik ben wel iemand die altijd Earl Grey neemt met honing. Vind ik wel hartstikke lekker. En ik betrap me er ook op dat ik ook steeds vaker thee neem in plaats van koffie. En het is vandaag Red Cross Founders Day. Het Amerikaanse Rode Kruis werd op deze dag opgericht in 1881. Een mooi moment om stil te staan bij alle hulpverleners en vrijwilligers wereldwijd. Dan nog even kijken in de showbiz. Wat gebeurde er op deze dag in de showbiz? Vandaag in 1980 ging een van de beroemdste films aller tijden in première. Star Wars Episode 5, The Empire Strikes Back. Met als sterren Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher en Billy Dee Williams. En het was natuurlijk ook die film met die legendarische zin: Luke, I'm your father. Vandaag in 2014 het Nationale September 11 Museum in New York opent zijn deuren voor het publiek. En Kingda K opent in Six Flags Great Adventure. Met een hoogte van maar liefst 139 meter werd het de hoogste achtbaan ter wereld. Vandaag dus 21 jaar geleden. En de spectaculaire Lanzi-achtbaan hield jarenlang trouwens het record vast. Opvallend, ondanks het record werd de attractie gesloten in 2024. Dus 2 jaar geleden. Het is 12 over 9. Je luistert naar Radio Oost. Zometeen de hoofdpunten van het nieuws. Goedemorgen.

is volgens jou het lekkerste? Ja, als je soms een bakje thee drinkt op het terras, dan krijg je zo'n bak waar je moet kiezen ook. Ja. Er zijn diverse smaakjes natuurlijk. Even kijken wat het nieuws is op dit moment. Nou, in Portugal zijn twee jongetjes van 3 en 5 jaar... huilend gevonden langs een afgelegen weg bij Lissabon. Volgens de kinderen hebben hun moeder en stiefvader hen geblinddoekt achtergelaten in het bos. De politie is nog op zoek naar de ouders. Dat is nieuws dus vandaag. En justitie was dichtbij de arrestatie van topcrimineel Bolle Jos Leidekkers. Speciale eenheden lagen klaar voor de kust van West-Afrika. Maar de drugsverdachten verplaatsten zich uiteindelijk niet. En in Amsterdam-Zuidoost dreigen ruim 20 dakloze moeders met hun kinderen zonder opvangplek te raken. Een stichting luidt de noodklok en probeert via crowdfunding tijdelijke hulp te bieden. En nog meer in het nieuws. Nederlandse bedrijven schakelen flink op met verduurzamen. Door stijgende energiekosten en internationale spanningen investeren ondernemers sneller in duurzame oplossingen. En het weer vandaag 21 tot 22 graden. Radio Oost. En ik heb zometeen natuurlijk ook nog de vraag van vandaag voor je hier op Radio Oost. Het is 9:50. En zometeen ook het uitgebreide regionale nieuws. Een van de classics staat elk jaar hoog in de toppers van toen, 750. Deze van Gary Rafferty.

0: Luister lekker, deze van Gary Rafferty. En die Baker Street hoorde je voorbij trekken. Gary Rafferty deed ook mee op Kyle's Whisper. Het is 9:45, je luistert naar Radio Oost. Evert Huf, die zit namelijk in Team Koffie, Team Thee of Team Koffie. Zonder koffie kan de dag niet beginnen. Goedemorgen en fijne uitzending. Nou Evert, ik wens jou ook een fijne dag. Marianne die begint met thee en dan het liefst stermen. Nou, ben jij van het team thee of ben je van het team koffie? En welke thee vind jij het lekkerst? Laat het me even weten via de Radio Oost app.
1: De vraag van vandaag.
0: Ja, elke dag hebben we even een vraag van vandaag. Stel, ja, ik zeg stel, hè, je krijgt 10.000 euro. Maar daarvoor moet je wel één film 100 keer kijken. Welke film kies jij dan? Dus je krijgt 10.000 euro. Stel dus, maar daarvoor moet je wel één film 100 keer kijken. Welke film kijk je dan? Is dat bijvoorbeeld Top Gun? Of ga je dan 100 keer Grease kijken of Dirty Dancing? Of kun je zelfs na 100 keer nog lachen om Flodder? Laat het even weten.

0: Robert van Heijmert, zoet, zout, zuur op radio. Zo meteen het regionale nieuws. Wat zit erin, Job?
1: Nou, heb jij je teenslippers en je korte broek al uit de kast gehaald?
0: Die heb ik sowieso altijd uit de kast. Dus,
1: goed zo.
0: Nou, kom maar op met het mooie weer. Hè?
1: Ja.
0: Ja, stapsgewijs gingen we. En vanaf nu gaan we naar zomerse waarde, toch? Vanaf vandaag gaat hij omhoog, hè?
1: Ja, gaan we zo horen.
0: Zo meteen dus, hier op radio. Het is 9:30 op radio. Stel, je krijgt 10.000 euro, maar daarvoor moet je wel 1 film 100 keer bekijken. Welke film kies je dan? Saturday Night Fever, al dus Charles. Want daar zit in ieder geval goede muziek in.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
4: Wat een goed plan.
3: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
4: Of Florence en de ruïnes van Pompeji?
3: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
5: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
6: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
7: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
8: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
9: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
8: Oké, we gaan.
10: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
0: Het is 9:35, je luistert naar radio. Het regionale nieuws nu met Job Voorst.
1: Goedemorgen Bert. Bij een juwelier in de binnenstad in Zwolle is vannacht een ramkraak

0: geweest. Met de auto reden de daders tegen de pui van het pand aan. Die raakte zwaar beschadigd, vertelt onze verslaggever Jens Hoogstra.
1: Die ligt er eigenlijk helemaal uit van één kant. Dus je kan ook wel zien dat het gelukt is om in ieder geval de juwelen eruit te halen. Voor de rest is het hele gebied hier afgezet. Het is natuurlijk midden in het centrum van Zwolle. Veel winkels zijn hier omheen ook. Dus regelmatig komen ook al medewerkers van andere winkels om naar hun winkels te gaan. Maar niet alles is begaanbaar. Dus een groot gedeelte blijft hier nog afgesloten. En dat zou ook de rest van de dag wel zo blijven voor onderzoek, want het is nu gewoon een plaatsdelict.
0: Ja, de politie wil niet zeggen of, wat en hoeveel er is buitgemaakt. De juwelier in Zwolle blijft voorlopig gesloten. Waterbedrijf Vitens begint met de jaarlijkse campagne om drinkwaterverspilling tegen te gaan. Rond deze tijd van het jaar begint het watergebruik weer toe te nemen. Onder meer komt dat door lang douchen, de tuin sproeien of het vullen van zwembadjes. Waterbesparing is volgens Vitens een van de belangrijkste elementen om het drinkwatersysteem toekomstbestendig te houden. Bij het LAX, het Landelijk Actiecomité Scholieren, zijn er tot nu toe 18.000 klachten uit Overijssel binnengekomen over de eindexamens. De meeste klachten gingen over het examen HAVO-Nederlands. Kwamen er veel meldingen binnen over geluidsoverlast in de examenzaal. Gaat dan onder meer over het lawaai van grasmaaiers en vogels. Couriersbedrijf uit Goor is failliet verklaard. Bij het bedrijf werken 75 mensen, onder wie veel oproepkrachten. De directeur van het bedrijf besloot zelf om het faillissement aan te vragen, omdat hij niet meer genoeg verdiende. Het bedrijf had een paar grote klanten, maar die bepalen vaak zelf de prijzen. Het is niet bekend of dat couriersbedrijf uit Goor nog een doorstart gaat maken. Ja, haal je korte broek en je teenslippers maar vast uit de kast, want vanaf vandaag wordt het zonnig en warm, vertelt onze weervrouw Margot Ribberink.
2: Vandaag 21, 22 graden, morgen 25, 26 graden. Dat is meteen ook de eerste zomerse dag van dit jaar en ook van de meimaand. En daarna blijft die temperatuur hoog met in het Pinksterweekeinde zelfs nog wat hogere temperaturen. Met name op de zaterdag en ook op de maandag 27, 28 graden. En dat betekent zonnig, droog en warm.
0: Dat en meer lees je op onze site rtvoost.nl en in de app.
3: En in de avond. Heerlijk wat terrasuren natuurlijk. 9:55, je luistert naar radio. Stel, je krijgt 10.000 euro, maar daarvoor moet je wel 1 film 100 keer kijken. Welke film kijk je dan? Nou, Marianne Gillet die zegt, nou, ik kijk dan zonder moeite The Sound of Music of Pretty Woman 100 keer. Dus kom maar door met die 10.000 euro. Ja, ja, ik zei stil, hè. En zit jij in team... thee of team koffie? Waar zit jij in? Ben jij in
0: koffie?
3: Koffie. Drink je nooit thee?
0: Nauwelijks.
3: Nee. Ah, oké. Okay. Nou, en Marianne zit in team thee, want ze drinkt het liefst thee. Nou, laat hem even weten. Stel, dus je krijgt 10.000 euro, maar daarvoor moet je wel 1 film 100 keer kijken. Welke film kies je dan? En zit jij in team thee of in team koffie? Het schijnt ook nog vandaag fiets naar je werkdag te zijn.

Moonlight Shadow en ook deze heeft wat muzikale meesterwerkjes aan ons gegeven. Ik heb het over Mike Oldfield en To France op radio's. Stel, je krijgt 10.000 euro, maar daarvoor moet je wel één film 100 keer bekijken. Welke film kijk je dan? Siska Drat, Ali Daten uit Heten. Even kijken. En voor 10.000 euro wil ik ook Siska Drat kijken. En Els Kok die zegt, nou, als ik hem film 100 keer moet kijken voor 10.000 euro, is dat toch wel West Side Story. Ook een film met mooie muziek. En dan nog team koffie of team thee. Ik ben een echte koffiedrinker, al dus Ellen. En Monique is een echte theedrinker, want het is vandaag internationale theedag. Ben jij van team koffie of team thee? Laat het me even weten. Zometeen na 10 hebben we natuurlijk weer de Pimpam plaat op Radio Oost. Liedjes en artiesten met de letter H. Dus kom even door via de app 06 4567 1331.

0: de drempel van een Pinksterweek heen. We gaan nog kaarten weggeven trouwens voor Rips and Blues. En ook vandaag in dit theater, zometeen tijdens de Pinkpanplaat, kaarten voor de Pinkster Fair. Wat dat allemaal precies inhoudt, blijf luisteren naar radio. Zometeen dus de Pinkpanplaat. Een uur lang is de radio van jou. Liedjes met een H of artiesten met een H. André Voortman uit Diepenheim. Harmoed Riesen, Uli Ulu Uwai. Pas mooi bij het weer. Nou, volgende week maandag is er ook Overijssel's Mooiste. Daar moet natuurlijk ook een liedje van Harmoed Riesen in. Die ga ik zo meteen sowieso draaien tussen 10 en 11. Wat wil jij horen? Liedjes met een H en artiesten met een H, die zijn van harte welkom. Ik spreek je zo na 10. Spannend. Tot zo.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
8: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
9: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Haarco in Raalte geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
8: 20% korting?
9: Ja, ook bij Haarco in Raalte.
10: De hoofdpunten van het nieuws in Overijssel. Het is nog onbekend of en hoeveel er is buitgemaakt bij de ramkraak bij een juwelier in Zwolle. Vannacht sloegen de daders daartoe. Een koeriersbedrijf uit Goor is failliet verklaard. Bij dat bedrijf werken 75 mensen. Het is nog onbekend of er een doorstart komt. En in Zwolle is een beginnend bestuurder aan de kant van de weg gezet. Hij reed 148 op een weg waar hij maar 60 mocht.
11: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
12: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De asielzoekers die de nacht in Stadskanaal hebben doorgebracht zijn weer aangekomen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een groep van ongeveer 50 asielzoekers dreigde de nacht buiten te moeten doorbrengen omdat het aanmeldcentrum overvol was. Buurgemeente Stadskanaal schoot de hulp en richtte een noodopvang in. Daar waren veldbedden en wc's, maar geen voorzieningen als douches en eten, vertellen mensen aan de NOS. Enkele mensen kwamen gisteravond laat aan in Ter Apel en hebben daar toch buiten moeten slapen. Ook voor de komende dagen wordt in Ter Apel drukte verwacht, omdat er op andere plekken in het land geen opvang beschikbaar is. De Amerikaanse chipfabrikant Nvidia heeft afgelopen kwartaal een recordomzet van ruim $80 miljard behaald. De winst verdrievoudigde ten opzichte van een jaar eerder. Door de groei is Nvidia nu het waardevolste bedrijf ter wereld. Ondanks deze cijfers steeg het aandeel van Nvidia niet erg hard. Beleggers lijken gewend aan het succes van het bedrijf. Nvidia maakt vooral chips voor AI-datacenters, waarvan er wereldwijd steeds meer komen. De Joodse school Geider in Amsterdam blijft vandaag dicht vanwege een dreigende situatie. Wat die dreiging inhoudt is niet bekendgemaakt. Volgens de politie kwam er een telefonische melding binnen waar onderzoek naar wordt gedaan, meldt regionale omroep NH. Bij de school ging in maart nog een explosief af. Burgemeester Halsema van Amsterdam nam daarop extra veiligheidsmaatregelen rond de school. Joodse instellingen in de stad worden al jaren zwaar beveiligd. De 6 Nederlandse activisten die sinds gisteren vastzitten in Israël worden vanmiddag naar Turkije gebracht. Ze waren met honderden anderen onderweg naar Gaza met hulpgoederen, maar werden door Israël meegenomen. Ze werden volgens premier Jette op een mensonterende manier behandeld. Het weer, veel zon en ook wat wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen ook volop zon en dan maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loets in Norton en Salzbergen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loets in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
14: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes. Naar schoon drinkwater. En betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
13: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loets. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loets in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
15: Kom tweede Pinksterdag naar de Weerseloze Markt. De gezelligste markt van Twente.
16: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.
17: Fietsvakantie, ja dat klinkt goed. Alles geregeld zoals het moet.
16: Goedverblijf.nl.
17: Boek nu jouw fietsvakantie.
0: Het is 3:10, het is de Pimpamplaat, liedjes en artiesten met een H. Het is een uurtje waar Avicii en Harmo Driessen goed samen gaan.
11: Radio Oost, Bert van Lossen.
18: Thuis in Overijssel, Radio Oost.
19: Pimpamplaat.

gevraagd door Mark Hoornman. Jenny kwam met Avicii. En hey brother, het is 9:55 op radio's. Leuk dat je erbij bent. Liedjes dus met een H. Je kan ze aanvragen via de app. De radio's 06-4567-1331. Ik heb kaarten om weg te geven. Ik geef in het volgende uur kaarten weg voor Rips and Blues. Maar ik heb nu kaarten voor Pinkster Fair Laar bij Ommen dus. Komende zaterdag, zondag, eerste Pinksterdag en tweede Pinksterdag vinden dat allemaal plaats. Je moet er wel iets voor doen. Want ik heb namelijk een vraag met ABC. Je hebt je verjaardagstaart in de koelkast gezet en nu is hij helemaal uitgedroogd. De vraag is, wat zou kunnen helpen? Is het A, verwarm hem 20 minuten in de magnetron samen met een aardappel op een laag stand? B, stoom hem door hem hoog in de lucht te houden terwijl je doucht? En C, prik er gaatjes in met een tandenstoker en giet er water of sap bij? Wat is volgens jou het goede antwoord? A, B of C. Dus je hebt je verjaardagstaart in de koektas gezet en nu is hij helemaal uitgedroogd. Wat zou kunnen helpen? Is het A, verwarm hem 20 minuten in de magnetron samen met een aardappel op een lage stand? B, stoom hem door hem hoog in de lucht te houden terwijl je doucht? Of C, prik er gaatjes in met een tandenstoker en giet er water of sap bij in? Nou, laat hem even weten. A, B of C. Aangevraagd door André. Harmoed Riezen.

0: De film over Michael Jackson heeft wereldwijd inmiddels meer dan $700 miljoen opgebracht. Het staat opnieuw op nummer 1 in de box office. Dat is een lijst met populaire films. Daarmee komt zelfs het succes van Oppenheimer langzaam in zicht. Opvallend trouwens, critici zijn verdeeld, maar fans zijn razend enthousiast. Want de film die scoort bij het publiek een dikke 9,6. En veel mensen gaan gewoon nog een keer kijken. Blijkbaar blijft de King of Pop toch onweerstaanbaar. Dan even naar het volgende. Je hebt je verjaardagstaart in de koelkast gezet en nu is hij helemaal uitgedroogd. Wat zou kunnen helpen is het A. Verwarm hem 20 minuten in de magnetron samen met een aardappel op een lage stand. B. Stoom hem door hem hoog in de lucht houden terwijl je doucht. Of C, prik er gaatjes in met een tandenstoker en giet er water of sap bij. Wat is het goede antwoord? Ik heb Linda aan de telefoon. Linda, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Heb jij enig idee? Is het A, B of C?
1: Wat een gokje, maar ik ga voor C.
0: Je gaat voor C. Heel goed gegokt. Want op mijn antwoordformulier staat dat ook als correct. Prik er gaatjes in met een tandenstoker en giet er water of sap bij. Nou, gefeliciteerd. Het allerbelangrijkste is eigenlijk dat jij naar de Pinkster Fair gaat komend weekend bij het Laar in Olle.
1: Super, hartstikke mooi.
0: Nou, ik wil je daarbij ontzettend veel plezier toe wensen. Wie ga je meenemen?
1: Mijn man.
0: Oké, en heb jij al enig idee wanneer je eventueel gaat?
1: Maandag.
0: Komende maandag, tweede Pinksterdag. Wordt het wel warm, maar is het wel daar is het wel een dag voor om er op uit te trekken.
1: Daarom.
0: En dan heb ik nog één prangende vraag. Ik durf het bijna niet aan je te stellen. Linda, ben jij van het team thee of ben je toch van team koffie?
1: Allebei.
0: Allebei. Nou, dan kunnen wij elkaar de hand schudden. En wat is het lekkerste smaakje thee?
1: Normale thee. Gewoon Engelse thee.
0: Heerlijk.
2: In de ogen van mijn opa

0: Outback, daarna Jordan de Tramps voorbij trekken. Het is 11:30 zometeen het regionale nieuws. Job, wat heb je mee voor ons?
1: Ja, een beginnend bestuurder heeft het in Zwolle wel ontzettend bond gemaakt.
0: Over rijlessen gesproken. Zometeen gaan we weer bellen met onze verkeersspecialist Edwin Rutgers. Want dan hebben we weer een theorie-examen voor het quizje.
1: Dus, misschien dat deze gast ook nog even een nieuwe rijles moet nemen straks.
0: Oké. Zo deed dus de dames en heren in het verkeer. En jij mag kiezen, wil jij kaarten voor de Pinkster Fair, het Laar bij Ommen winnen, of wil je naar Rips & Blues? Dat maakt ons niet uit, jij mag zelf kiezen. Zometeen dus de dames en heren in het verkeer quiz. En natuurlijk de Pimpamplaat, liedjes met daarna. Rob de Nijs, hou me vast, is aangevraagd. En ook Toto. Ja, Toto kan ik niet laten liggen. Hold the line zometeen.
2: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
3: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen. Beter Leven.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
6: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de

0: Koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
1: Oké, we gaan.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry bo, het is beauty.
4: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Hey, denk jij nog wel eens terug aan Lissabon?
6: Lissabon, wat een heerlijke stad was dat. Alfama, die Fado-avonden. Ik voelde me echt een local.
5: Precies. Hey, en NRV heeft nog meer van dat soort stedentrips. Athene, Marrakesh, Madrid.
6: Ja, Athene. Daar heb je een mix van cultuur, geschiedenis en een gezellige sfeer.
5: Klinkt goed, hè? Maar dan wil ik ook echt Grieks leren dansen. Hoppa!
6: Hoppa!
7: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
4: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
7: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
8: Ze zijn er weer. Asperges. En de lekkerste haalt u bij De Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
9: Je luistert naar radio's, het regionale nieuws nu met Job Forst.
10: Goedemorgen Bert, het is nog niet duidelijk wat de buit is bij de ramkraak bij een juwelier in Zwolle. Vannacht reden de daders met een auto tegen de pui van het pand aan, vertelt verslaggever Jens Hoogstra.
11: Het opvallende is ook wel dat daar voor of daarachter in ieder geval een grote boom staat. Dus er was ook niet een hele lange ruimte om, nou ja, vaart te maken met die auto. Dus zelfs met dat kleine autootje op best wel een kleine afstand is het gelukt om die pui eruit te rijden.
10: Ja, en vervolgens lukte de daders om de vitrines in te slaan. De politie wil niet zeggen wat de buit is. Er is nog niemand aangehouden. De juwelier in het centrum van Zwolle blijft voorlopig dicht. Bij het huis in het westen van Deventer zijn vannacht meerdere explosies geweest. Gebeurde rond 4:30... Buurtbewoners hoorden harde knallen. Vermoedelijk is er zwaar vuurwerk op de ramen geplakt en vervolgens tot ontploffing gebracht. Een van de bewoners van het huis lag direct op de bank achter de ruiten te slapen, maar raakte niet gewond. Bij het LAX, dat is het Landelijk Actiecomité van Scholieren, zijn er tot nu toe 18.000 klachten uit Overijssel binnengekomen over de eindexamens.
12: De meeste klachten die gaan eigenlijk over dat het examen te lastig was. En 355 daarvan die gaan over geluidsoverlast. Dus dat zijn er eigenlijk ook niet opvallend veel. En daarin zijn er niet echt opvallende klachten die er echt uitspringen. Voornamelijk dingen zoals grasmaaiers die geluidsoverlast veroorzaken of vogels.
10: Ja, de eindexamens duren nog tot en met dinsdag. Vandaag onder meer op de planning Frans voor het VMBO, aardrijkskunde voor HAVO en economie voor VWO-leerlingen. En een beginnend bestuurder heeft het in Zwolle wel heel erg bond gemaakt. Hij reed 148 km per uur op een weg waar je maar 60 mocht. Ja, precies op dat moment reed hij langs een politiecontrole. Hij werd dus aangehouden, staande gehouden. De bestuurder moet zijn rijbewijs inleveren en krijgt een flinke boete.
13: Zo, wat zou dat kosten zo'n beetje?
10: Volgens mij gaat dat langs de officier van justitie. En die gaat het bepalen. Volgens mij staan er niet bedragen voor vast.
13: Nou, ik hoop dat de beste bestuurder nog heel wat ouder wordt. Dan wordt hij ook wijzer en dan ga je vanzelf wel rustiger rijden, denk ik.
10: Ja, ik hoop het.
13: Hij heeft wel een verhaal waar hij sinds jaar en dag mee aan kan komen op een verjaardag.
10: Ja, maar ja, of je er nou trots op moet zijn.
13: Nee, zeker niet.
10: Ik zou het niet vertellen op een verjaardag, denk ik.
13: Ja, als je ouder wordt, ga je pas beseffen van... Nou,
10: ja, het was een beetje dom.
13: Ja. Heel dom, ja. Vandaag blijft het in onze provincie droog met een afwisseling van zon en wolkenvelden. Vanmiddag wordt het aangenaam met zo'n 21 à 22 graden en er staat een zwakke tot matige westenwind. Vanavond komt het flink af naar 8 tot 11 graden met lokaal wat nevel boven de weilanden. Dat is mooi om te zien trouwens. En goed nieuws voor zonliefhebbers. Morgen wordt het waarschijnlijk voor het eerst dit jaar zomers warm met zo'n 25 graden en volop zon. In het weekend kan het zelfs 27 graden worden, al is er zaterdagmiddag kans op een onweersbui. Dus morgen de dag van de zomerhits. Twintje, morgen standje zomerhits doen?
14: Ja.
13: Morgen in de Pimpanplaat standje zomerhits. Het is 10:08. Je luistert naar Radio Oost. Over de Pimpanplaat gesproken. Liedjes met een H. Dit is er eentje. Er is Toto Hold the Line aangevraagd. En ook Rob de Nijs heb ik zo voor je. Met Hou Me Vast.

0: Deze werd zomaar aangevraagd. Echt goede liedjes worden elke dag aangevraagd via de radiostem. The Christians, The Harvest for the World uit de jaren 80. Zometeen trouwens tussen 12 en 1 weer back to the 80s hier op radio. Dus we gaan ons nu bezighouden met...
1: De dame en heer in het verkeer.
0: En ik heb Edwin Rutgers aan de telefoon, onze verkeersspecialist. En ja, je hebt weer een vraag voor ons uit het verkeerstheorie eindexamen.
2: Ja, ja, Bert, dit is er weer eentje. Die wordt wel behandeld. En dat gaat eigenlijk, ja, we gaan naar het prachtige mooie weer natuurlijk, hè, de komende dagen. En ik denk, ik ga eens even nakijken wat er nog over de winterbanden gaat. Want misschien hebben sommigen de winterbanden er nog op. Maar wat zijn dan de grootste nadelen wanneer je zomers nog op winterbanden rijdt? Kun je misschien ook twee nadelen noemen wanneer je nog op winterbanden rijdt op dit moment?
0: Dus twee nadelen?
2: Ja.
0: Oké.
2: Okay. Ja, er zijn er wat meer hoor, maar misschien kan iemand er twee opnoemen die zegt van... hé, maar dat weet ik wel. Dat zou mooi zijn.
0: Nou, twee nadelen dus van het rijden op winterbanden tijdens de zomermaanden.
2: Ja, correct. Ja,
0: want wanneer moet je eigenlijk wisselen? Wanneer is het beste moment?
2: Ja, wij doen het altijd bij het CBR per 1 april, zeg maar. Hebben we dan die winterwissel weer. En ja. Dan is... Nou ja, dan ben je de vorst in principe kwijt. Hè? Alleen 's nachts nog een beetje. Maar ja, die winterbanden hebben ook een bepaalde compound. Die is wat meer geschikt voor koudere weggedeelte. Of met koude lucht. En natuurlijk ook voor de sneeuw en alles. En die zomerband, of de Four Seasons band, heb je tegenwoordig ook veel. Die is dan wel meer geschikt om met warmer te rijden. Maar dan ga ik al bijna naar de antwoorden. Want daar zitten toch eigenlijk wel wat mooie antwoorden in... om die we straks misschien horen van de mensen.
0: Nou, geef het even door. Dus nog één keer de vraag, Edwin.
2: De vraag van vandaag luidt... Wat zijn de grootste nadelen wanneer je zomers nog op winterbanden rijdt... en kun je er daar twee nadelen van noemen?
0: Twee nadelen dus. Nou, kom maar door via de radiostep en zo meteen de 11 krijg je natuurlijk het antwoord. En misschien ga ik je wel blij maken met Rips of Blues, Katen.
3: Sleutels vast, de deurknop heb ik in mijn hand.

0: Hoe het danst. Je hoorde Marco Borsato op Radio Oost. Mensen geboren in mei hebben het laagste risico op ziekte en aandoeningen. Echt zeker. Het is maar even dat je het weet. En mensen voelen zich van nature gelukkiger als ze zich bezig worden gehouden. Nou, we houden je ook bezig natuurlijk met de dame en heer in het verkeer. Zometeen dus het antwoord. Er komen al heel wat reacties binnen via de app 06-4567-1331. Jij mag kiezen kaarten voor Ripsters en Blues of kaarten voor de Pinksterfair Laar in Ommen. En we gaan vanochtend ook nog even kaarten weggeven voor de Oosttribune. Theatershow volgende week vrijdag, de laatste van het voetbalseizoen 2025-2026. Blijf erbij hier op Radio Oost, want zometeen gaan we natuurlijk ook nog even de natuur in met Willem Alkema. Dus ga even kijken waar hij uithangt en waar hij het over gaat hebben zometeen op Radio Oost. En we hebben natuurlijk heerlijke muziek. We trappen zometeen af met de Village People. En vandaag in goud of fout. Moricante en Jekke Jekke. Is dat volgens jou een gouden of is dat een fout liedje? Je kan het allemaal doorgeven via Instagram of via de Radio Oost app. Want op die manier kun je meepraten met dit radioprogramma. 06-4567-1331. Tot zometeen.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Nu bij Velderhof, 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
5: Wat een geweldige actie, daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie, het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
8: Hans, alleen de prijs is anders.
9: De hoogste jackpot van Nederland heeft een ongelofelijke hoogte bereikt van 120 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
10: Zoveel money!
9: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
11: Heerlijk, hè? Dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
12: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Buscher Woonadviseurs in Denenkamp geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
11: 20% korting?
12: Ja, bij Buscher in Denenkamp.
13: De hoofdpunten van het nieuws in Overijssel. Droonbedrijf Destinus uit Hengelo wil de beurs op. Het bedrijf maakt onder meer drones voor Oekraïne in de strijd tegen Rusland. Het is nog onbekend of en hoeveel er is buitgemaakt bij de ramkraak bij een juwelier in Zwolle. Vannacht sloegen de daders daartoe. En in Zwolle is een beginnend bestuurder aan de kant van de weg gezet. Hij reed 148, waar hij maar 60 mocht. Dat en meer lees je op onze website rtvoost.nl of in de app.
14: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
15: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De 6 Nederlandse activisten die sinds gisteren vastzitten in Israël worden vanmiddag naar Turkije gebracht. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken in een mail aan familieleden. De activisten waren met honderden anderen op schepen met hulpgoederen onderweg naar Gaza. Ze werden door Israël onderschept en naar Israël gebracht. Nederland en andere landen hadden veel kritiek op de manier waarop ze zijn behandeld. Premier Jette noemde het mensonterend. Aan het einde van de middag landden de activisten in Istanbul. De asielzoekers die de nacht in Stadskanaal hebben doorgebracht zijn vanmorgen weer aangekomen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een groep van ongeveer 50 asielzoekers dreigde de nacht buiten te moeten doorbrengen omdat het aanmeldcentrum overvol was. Buurgemeente Stadskanaal schoot de hulp en richtte voor één nacht een noodopvang in. Er waren veldbedden en wc's, maar geen voorzieningen als douches en eten, vertellen mensen aan de NOS. Enkele mensen kwamen gisteravond laat pas aan in Ter Apel en hebben daar toch buiten moeten slapen. Ook voor de komende dagen wordt in Ter Apel drukte verwacht, omdat er op andere plekken in het land geen opvang beschikbaar is. In Amsterdam blijft een Joodse school dicht na een dreigend telefoontje. Wat die dreiging inhoudt is niet bekendgemaakt. Volgens regionale omroep NH gaat het om de school Geider, waar in maart een explosief afging. Sindsdien zijn er extra veiligheidsmaatregelen ingesteld. Door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo gaat de nationale voetbalploeg van het land een trainingskamp verplaatsen. Dat zou in de Congolese hoofdstad Kinshasa zijn, maar de ploeg wijkt nu uit naar België. Congo heeft zich voor de tweede keer in de geschiedenis geplaatst voor een WK. De ebola-uitbraak is onlangs uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Het weer, veel zon en ook wat wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 18 tot 22 graden. Ook morgen volop zon en dan 26 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
10: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
12: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Bendy en Losser geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
16: 20% korting?
12: Ja, ook bij Bendy en Losser.
17: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
18: Kom je tweede Pinksterdag ook naar Leenders fietsen in Hengelo? Wij zijn geopend van 12 tot 5. Zien we je dan?
17: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
19: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
20: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
21: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
17: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
0: Zometeen, wie kookt er bij jullie thuis eigenlijk het vaakst? En wat is jouw ultieme geen zin om te koken maaltijd? Dat ben ik eigenlijk wel benieuwd naar. Er is namelijk een nieuwe trend. Voedselscheiding. Je hoort er zometeen meer over hier op Radio Oost. En natuurlijk de finale van de dame en heer in het verkeersquiz.
14: Radio Oost. Bert van Lossen.

0: Brian May, Too Much Love Will Kill You op radio. De dame en heren in het verkeer quiz, want ik heb Edwin Rutgers aan de telefoon. Edwin, goedemorgen nogmaals.
1: Goedemorgen Bert, luisteraars. Hallo.
0: Wat was de vraag?
1: Ja, de vraag van vandaag luidde: wat zijn de grootste nadelen wanneer je zomers nog op winterbanden rijdt? En kun je dan twee nadelen noemen? Er zijn er wel wat meer, maar twee nadelen zouden we wel graag willen weten. Ja.
0: Ik heb Wim de Vries aan de telefoon uit Olme. Goedemorgen Wim.
2: Goedemorgen Bert.
0: Heb jij het antwoord op de vraag?
2: Ja, ik denk het wel, want ik heb net zelf mijn winterbanden weer gewisseld voor zomerbanden. En wat het eerste bij me opkomt is een langere remweg. Je hebt minder grip. En bij nat wegdek is de wegligging ook een stuk slechter. En de slijtage van de banden gaat harder.
0: Nou,
1: Ja, dat klopt. Weet je ook toevallig hoeveel procent de banden dan ook harder slijten, Wim?
2: Nee, geen idee. Maar ik heb altijd erbij geleerd van zo gauw het warmer wordt en komt boven de 10 graden. Winterbanden eraf, ja. Zomerbanden erom.
1: Ja, die banden zijn tegenwoordig ook best prijzig, hè? Maar die slijten dan ongeveer 20% harder. Ja. Als je de banden niet even wisselt, inderdaad. Ja.
2: Nou, de percentage wist ik niet, maar de slijtage wist ik wel.
0: Nou, Wim, waar wil je naartoe? Ja. Je wil naar de Pinksterfair, hè?
2: Ja, graag naar de Pinksterfair in Ommen. We hadden plannen al om te gaan, maar een vrije kaartje is altijd leuk.
0: Nou, dan krijg je bij deze twee kaarten. Kun je een extra bak koffie kopen. Hè?
2: Ja, geweldig.
0: Lekker op het terras. Wanneer wil je? Maakt niet uit. Tweede weekend is het.
2: Ik denk zondag.
0: Nou, ik wil je alvast daarbij veel plezier wensen. En gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: Dag Wim.
2: Ja,
0: jou. Groetjes. Edwin, dankjewel hè.
1: Ja, graag gedaan Bert. Fijne dag en een goede uitzending. Hè?
0: Ja, ik wil nog één ding van je weten. Waar rij jij op dit moment in Overijssel?
1: Ja, we rijden Nijven al uit en we gaan nu de N35 langs de McDonald's richting het examengebied. Want ik heb hier een examenkandidaat, die mag het zo proberen bij het CBR.
0: Okay.
1: Dus Tim Jansen is onderweg naar Almelo, dus blijf thuis, moeders en dochters.
0: Ja, iedereen thuis blijven, want Tim, is het de eerste keer dat hij op mag?
1: Ja, het is voor hem de tweede keer, maar hij heeft wel een beetje pech gehad in de eerste. Want de jongen die rijdt de sterren eigenlijk wel van de hemel. Dus hopelijk dat het straks gaat lukken.
0: Nou, laat het ons even weten of Tim wel of niet geslaagd is. Hoe laat mag je precies op?
1: Om 1:55, Bert.
0: 1:55? Ja. Oh, oké. Okay. Ja. Nou, spannend moment. Nou, succes Tim.
2: Dank u wel.
0: Hoi. Dank u wel.

Laidback. Het is 11:30 op Radio Oost. Er is een nieuwe trend, die heet voedselscheiding. We kennen inmiddels de slaapscheiding al. Stellen die apart slapen om beter uit te rusten. Maar nu is er ook iets nieuws, namelijk de voedselscheiding. Want steeds meer vrouwen zeggen, zoek het 's avonds maar even zelf uit met eten. Want na jaren koken, boodschappen doen en rekening houden met kieskeurige eters, kiezen sommige gezinnen nu gewoon voor makkelijke maaltijden, soep, tosties of een diepvriespizza. Psychologen zeggen dat veel mensen klaar zijn met de druk om elke avond uitgebreid en perfect te moeten koken. Ja, maaltijdplanning voelt soms gewoon aan als een soort van projectmanagement, hè?

0: morgen wordt het waarschijnlijk zomers, hè, of zaterdag.
1: Oh, lekker.
0: Ja. Dan is dit toch wel de ideale Ik ontwaak op het terrasplaat van Justin de Wild. Cheerio. Het wordt de zomerhit van 2026.
1: Ben jij nog op een terras te vinden de komende dagen?
0: Nou, ik heb eigenlijk mijn agenda lekker leeg.
1: Oh, wat goed.
0: Op zondag heb ik hem leeg en ja. Op maandag. Ik kan alle kanten nog op.
1: Ach, wat heerlijk. Ja.
0: Maandag lekker vrij, want maandag is overuit het mooiste.
1: Ja, daar kun je nog op stemmen. Ja, je hebt nog maar heel even de tijd.
0: Met de mooiste presentatoren, dus dan zijn jij en ik vrij.
1: Ja, wat heerlijk. Hebben wij geluk.
0: Nou, ik vind lijstjes zijn heel erg leuk, maar ik ben niet zo van de lijstjes.
1: Nee, dat mag nu even iemand anders doen.
0: Ja, nou, ja. Lekker vrij. Tweede Pinksterdag. Dus, en jij, heb jij wilde plannen ook?
1: Morgen op terras, zaterdag op het terras, zondag kamperen, maandag familiedag.
0: Okay.
1: Alles buiten, lekker in de zon.
0: Maar niet te lang op het terras, hè, jij?
1: Nee, een beetje voorzichtig doen.
0: Ja, een beetje voorzichtig.
1: Precies. Doen,
0: want anders komt oma Bert in actie.
1: Wegwijs uit de zon.
0: Ja, weg jij. Het is 11:30 op radio. Wat heb je zo meteen mee aan nieuws?
1: Ja, we gaan het hebben over raketbouwer Destinus uit Hengelo. Ze willen naar de beurs. En het gaat om een flinke diefstal bij de Almeloze Ruiterdagen. Dat is niet best.
0: Oh.
1: Ja.
0: Nou, zometeen Willem Dijkema.
1: Oh.
0: Die is vrijwilliger bij...
1: bij de Ruiterdagen.
0: Ja, bij... Oh. bij
1: daar moeten we het zo even over hebben dan. Ja.
0: Zometeen dus, hier op Radio Oost.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Stap in een tijdmachine en ontdek het oudste museum van Nederland. Laat je verwonderen door glinsterende stenen, oeroude fossielen en romantische schilderijen. Kom naar Teylers Museum in Haarlem.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
2: Elk weekend te zien in Teylers Museum. De Lorentz-formule. Locatietheater over Hendrik Lorentz. Nobelprijswinnaar en vriend van Einstein. Kijk op Teylersmuseum.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
5: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
4: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt.
6: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.
7: Fietsvakantie, ja dat klinkt goed. Alles geregeld zoals het moet.
6: Goedverblijf.nl.
7: Boek nu jouw fietsvakantie.
8: Het is 11:30 op Radio. Het regionale nieuws nu met Wiegesterdal.
9: Ja, goedemorgen. Een flinke diefstal bij de Almeloze Ruiterdagen. Er zijn daar 4 grote sproeiers gestolen. Volgens de voorzitter gaat het om een schade van tienduizenden euro's. En ze zijn niet verzekerd. De diefstal was in de nacht van maandag op dinsdag. Op camerabeelden is te zien hoe een auto rond 12:30 het terrein opkomt en er rond 16:00 weer weggaat. Het kenteken van de auto is afgeplakt en dus niet te lezen. Het sportevenement is over een maand en tot die tijd moet het terrein flink nat gehouden worden. Dat zorgt voor een veilige bodem tijdens de sport. En dat is belangrijk, zeker nu er warme en droge dagen aankomen. Mensen die informatie hebben over de diefstal in Almelo wordt gevraagd om snel contact op te nemen met de politie. Drone- en raketbouwer Destinus uit Hengelo wil naar de beurs. Het bedrijf heeft extra geld nodig, zodat ze harder kunnen groeien, vertelt

0: Onze verslaggever Arnoud de Vries.
1: Het bedrijf wil zelf nog niet reageren op de berichtgeving, maar een beursgang betekent in de regel geld ophalen. En Destinus zou mikken op een waarde van 5 miljard euro. Met de verkoop van aandelen kan het bedrijf doorgroeien in een tijd waarin het al erg goed loopt. Want hoe cru ook, het bedrijf profiteert van de oorlog in Oekraïne, waar het drones en raketten voor produceert. En gezien de militarisering van NAVO-landen zal die groei alleen maar verder doorzetten. Afgelopen maand kondigde het bedrijf bijvoorbeeld al een samenwerking met het Duitse Rheinmetall aan voor de productie van geavanceerde raketsystemen.
0: Destinus in Hengelo kwam vorige maand ook nog in het nieuws vanwege Russische dreiging. Het bedrijf zou op een lijst staan van plekken die het doelwit zijn van het Russische leger. En gepensioneerden die een hoger pensioen hebben gekregen geven het geld lang niet allemaal uit. Van elke euro die ze aan hun pensioenverhoging kregen, gaven ze maar 22 cent uit. Daar staat deze onderzoeker van ABN AMRO een beetje van te kijken.
2: 22 cent betekent ook dat er 78 niet direct wordt uitgegeven. Ja. Dus dat is bescheiden. Je kunt verschillende argumenten bedenken waarom deze groep misschien wat minder van extra inkomen uitgeeft. Ze zijn al wat ouder, nemen misschien wat minder deel aan het economisch verkeer, doen al jaren hetzelfde. Dus de vraag is, ja, waarom zou je dan die extra euro uitgeven? Dus het resultaat lijkt best logisch. Toch was het vooraf wisten we niet dat die 22 cent eruit zou komen.
0: Ja, dat zei deze econoom bij BNR. De pensioenen gingen de afgelopen tijd omhoog, vooral door de overstap naar een nieuw pensioenstelsel. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
3: Ik heb even het weer voor je. Vanmiddag wordt het aangenaam met zo'n 21 à 22 graden. Er staat een zwakke tot matige westenwind. Vanavond koelt het flink af naar 8 tot 11 graden met lokaal wat nevel boven de weilanden. Dat is mooi om te zien ook. En goed nieuws voor zonliefhebbers. Morgen wordt het waarschijnlijk voor het eerst dit jaar zomers warm met zo'n 25 graden en volop zon. Morgen dus standje zomerhits op Radio Oost. En in het weekend kan het zelfs 27 graden worden. Al is er zaterdagmiddag kans op een onweersbui. En zometeen natuurlijk het uitgebreide weerbericht met onze eigen man.
4: Hallo, daar zijn we weer.
5: Het theekrantje.
4: Man. Oh, maar wat
5: erg. Het theekrantje.
3: Ik heb het gisteren wel even gemist. Je was even een dagje afwezig hier.
0: Ja, maar ik ben er weer.
3: Ja, je bent er weer.
0: En de theekrant zit lekker door, hoor.
3: Beide wel. Want,
0: heel lief van je.
3: Ja, nee.
0: Heel betrokken. Vandaag ben ik er gewoon en vandaag theekransen we lekker verder. En dat doen we namelijk met een verhaal uit Hengelo. Een aantal jonge kinderen van basisschool Esrijn uit Hengelo waren gisteren op bezoek bij het verzorgingstehuis. Zodat jonge en oude mensen elkaar een keertje kunnen leren kennen en met elkaar kunnen praten en broodje eten. En toen dacht ik, wie die ouder is dan jezelf, zou je nog wel eens willen ontmoeten?
3: Mag ook iemand zijn die overleden is?
0: Mag in dit geval zeker.
3: Ja, en wie zou jij willen ontmoeten dan?
0: Ik zou wel eens de overgrootvader van mijn moeders kant willen ontmoeten.
3: Waarom?
0: Ja, dat lijkt me mooi. Ik hou heel erg van stambomen en van hoe het allemaal zit in een familie. Dus een beetje zo het idee van, waar kom ik eigenlijk vandaan?
3: Ja, heb je dat uitgezocht? Ik heb het ook nog nooit uitgezocht in mijn leven eigenlijk.
0: Mijn vriend heeft dit wel eens uitgezocht.
3: Ja,
0: als een ware pensionado achter de computer. En dit helemaal uitgezocht. Die vindt het ook prachtig. Dus we weten nu wat namen en wat informatie.
3: Ja.
0: Maar nog lang niet alles.
3: Oké. Okay.
0: Ja.
3: Maar is hij op bijzondere feiten gestuit
0: ook? Het maar zo. Nee, maar geen koninklijk bloed, geen gekke verhalen.
3: Nou, niet dat jullie ooit ergens in ver weg hier staan gewoond hebben of zo?
0: Nee, altijd in het noorden en oosten van dit prachtige land.
3: Ah, oké. Okay.
0: Ja.
3: Ja, nee, een overgrootvader lijkt me ook wel leuk om een keer te ontmoeten. Maar als ik toch een oude persoon, Koos Postema.
0: Ah ja, veel verhalen.
3: Ja, en ik heb heel veel les gehad van Harmen Ziese ook.
0: Ja.
3: Hoe je moet presenteren op tv en op de radio.
0: Goed nieuws lezen, ja.
3: Ja, nee, maar dat was ook een hele aardige, zacht aardige man, Harmen Ziese.
0: Dat geloof ik.
3: En die is er ook helaas niet meer. Dus daar zou ik wel nog een keer een boompje mee op willen zetten. Ook.
0: Ja, mooie verhalen. Dit soort dingen wil ik heel graag horen. Over een uurtje maken we samen met jou een lijstje. Welk ouder persoon zou je nog wel eens willen ontmoeten?
3: Ja, het mag dus ook iemand zijn die helaas niet meer in het leven
0: is. Zeker.
3: Ja.
0: Bye.

0: voor het concert. Suzanne en Freek, een halverwege nieuwe single die hoog staat in
1: goud. Of fout.
0: Goud of fout, vandaag op 1 in 1988. Twee weken stond een liedje op nummer 1 in de Nederlandse top 40. Morikante, jekke, jekke. Aan jou de vraag, is het een gouden of is het een fout liedje? Laat het me even weten via de app. Het is ook weer een bijna close to call, denk ik. De ene helft van de luisteraar vindt het helemaal niks. En de andere helft vindt het eigenlijk wel een lekker liedje ook. Helaas overleden, Morikante. Maar dit heeft hij nagelaten. Een nummer 1 in de jaren 80.

0: Ha, heerlijk. Morricante, jekke, jekke. 60% zegt dat dit een gouden liedje is. En 40% vindt het een fout liedje. En Laurens Vos vindt het een behoorlijk fout liedje. Jekke, jekke. Maar Heinz Scheffer zegt van nou, ik vind het een supergoud liedje. Want op deze dag toen deze op één stond, is mijn zoon geboren. Dus ja, zo heeft ieder weer een andere beleving bij bepaalde liedjes op de radio.
1: De natuur in met...
0: Willem Dijkema, een tijdje niet meer gesproken op de radio, maar nu hebben we hem natuurlijk aan de lijn. Willem, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Bert. Ja, inderdaad, een tijdje niet gesproken. Je had bingo, je was op vakantie zonder mij dat te vertellen. Ga je zomaar weg? Dat kan toch allemaal niet?
0: Nou, ik ben niet op vakantie geweest. Ik heb even een paar dagjes vrij. Maar ik zat vandaag even naar de kalender te kijken. En ik denk van, joh, de grote vakantie komt er al bijna aan ook.
2: Ah, duurt nog even, hè. Het is nog maar mei, hè.
0: Ja.
2: Maar inderdaad, nu de examens natuurlijk bijna voorbij zijn, dan ga je al richting de vakantie denken. Ja,
0: ja, ja. Ja. Nee, maar goed. Waar denk jij aan? Het is vandaag natuurlijk de dag van op de fiets naar je werk.
2: Ja, dat las ik wel. Ik kreeg vanochtend een berichtje van gisteren was het de dag van de bij. Of ik dat georganiseerd had. Nou, zoveel eer moet je mij niet toebedenken. De bijenvrienden organiseren dat. En internationaal was de dag van de bij. Maar vandaag is het dus de dag om lekker op de fiets naar je werk te gaan. Ik heb daar niet aan meegedaan, want ik mag honden meenemen. En ik moet toch 20 kilometer rijden, dus dat doe ik met de auto. Maar ik deel al met een knipoog. Nou, dat is de link heel kort naar de ijsvogel. Die gaat weliswaar niet op de fiets naar zijn werk, maar die vliegt naar zijn werk.
0: Mooie, mooie vogel. Een van de mooiste vogels vind ik zelf persoonlijk. Al moet ik zeggen dat ik gisteren nog een specht in de tuin bij mijn vader zag.
2: Ja, maar welke?
0: Ja, dat... Dat was wel eentje die rondjes draaide. Die deed een rondje rondom de boom in plaats van een criterium, een rondje rond de kerk. Maar deze deed een rondje rond de boom.
2: Was die groen of had hij zwart, wit en een beetje rood?
0: Ja, dat. Zwart, wit en een beetje rood.
2: Dat is waarschijnlijk de grote bonte specht geweest.
0: De grote bonte specht.
2: Ja, die is niet eens zo heel erg groot. Maar als je hem opzoekt, dan is dat waarschijnlijk de grote bonte specht.
0: Ja, die is het geweest dan.
2: In steden en tuinen, ja.
0: Ja. Oké, okay.
2: De ijsvogel vind ik mooi. Het is bijna de vogel van Almelo. Er staan twee prachtige kunstwerken in het havengedeelte in de binnenstad van Almelo. Dat zijn twee ijsvogels. En hij vliegt ook met regelmaat over de A door Almelo. Alleen, heel vaak krijg ik kinderen die zeggen van, mag ik hem een keer zien? Ik zeg, ja, maar dat is heel lastig. Dan moet je geluk hebben dat als je langs de A loopt, dat je hem ziet. En dan meestal zie je hem voor je uitvliegen, want hij is vrij schuw. En wat ik wel bijzonder vind, is het is natuurlijk het is een soort roofvogel, want hij vist vooral kleine visjes uit het water. En dat doet hij, die eet hij in één keer op. Dat doet hij mee, omdat hij anders, als hij hem gaat kapotmaken en peuzelen, dan kan het zijn dat die graten in de weg zitten. Maar hij braakt vervolgens wel weer de graten uit in een braakballetje.
0: Oh.
2: En dat vind ik wel een leuk wetenswaardigheidje. Het is een beestje wat dus ook braakballen produceert.
0: Net als uilen.
2: Net als uilen, ja. Uilen doen ook alle botjes en huid braken ze weer uit. En dat doet eigenlijk een ijsvogel doet dat ook.
0: Ja, ik vind het echt soms langs de regen, als ik daar langs fiets, dan kom ik wel eens een ijsvogel tegen.
2: Ja.
0: Maar je ziet ze sporadisch eigenlijk, hè?
2: Ja, als je een beetje weet waar ze zitten en welk takje, want ze hebben heel graag een overhangend takje boven een helder water. Als je weet dat ze daar regelmatig zitten, ja, dan zou je een keer met je camera geduld moeten oefenen en daar gewoon je een beetje verstoppen en gaan zitten. En dan is de kans groot, als je weet dat hij daar 's ochtends vaak zit of 's middags, dat je hem dan letterlijk ziet vissen.
0: Hey Willem, ik moest laatst, toen ik even vrij af was, nog aan je denken, want ik liep in de ochtenduren in het bos en op een gegeven moment werd ik opgehouden door een schaapskudde. Want die lagen gewoon midden op het pad, even lekker te genieten van het weer.
2: Ja, dat doen ze. Het pad is lekker rustig, kan warm zijn. En als ze 3-4 uur lang op de hei gelopen hebben en ze hebben de pens vol, dan hebben ze even een tijd nodig om te herkauwen. En dan geven ze meestal een half uurtje pauze. herkauwpauze. En dan daarna gaan we weer verder.
0: Ja, de schaapzetten zeggen ook, ja, jullie hebben geluk. Even geduld, maar jullie hebben geluk dat ze toch uiteindelijk door willen. Dus anders had je nog even kunnen blijven staan wachten. Maar het was een fantastisch gezicht eigenlijk.
2: Ja, ja. Nou, het geeft ook wel aan. Ik weet niet of ik al aan een spreuk toe ben, maar ik heb daar wel een spreuk voor.
0: Ja.
2: En dat heeft ook wel iets met het fietsen te maken naar je werk. En de spreuk is als volgt: je moet zeilen op de wind van vandaag. Want de wind van gisteren helpt je niet vooruit. En de wind van morgen blijft misschien wel uit. En eigenlijk is dat, dat wat je tegenkomt, geniet daarvan. Neem dat windje mee. En leef bij de dag. En maak je niet te veel zorgen voor morgen. En wat gisteren gebeurd is, ja, dat is gebeurd.
0: Ja, André van Duin heeft er een mooi liedje over wat jij zojuist hebt omschreven. Die ga ik morgen eens even draaien hier op radio.
2: Oh, nou, ben ik benieuwd. Ja, wat is dat?
0: Ja, zeil op de wind van vandaag, zo heet het liedje van André van Duin.
2: Zelfs, nou,
0: ja.
2: Ik
0: spreek je. Fijne dag, Willem.
2: Heel
0: zo, zometeen Back to the 80s. There she was.

0: er niet meer in.
1: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun je rustig naar een nieuwe plek zoeken.
2: Allsafe. Geeft ruimte. Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
1: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
2: Ervaar het geluksvogelgevoel. buitenlevenvakanties.nl.
3: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
4: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
5: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
6: Vliegt met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
7: De hoofdpunten van het nieuws uit Overijssel. Dronebedrijf Destinus uit Hengelo wil de beurs op. Het bedrijf maakt onder meer drones voor Oekraïne in de strijd tegen Rusland. En een aanrijding in Enschede, een auto en een bakwagen zijn op de Twekkeler S tegen elkaar gebotst. De bestuurder is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Meer Overijssels nieuws, dat vind je in de app.
8: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie heeft in een tussentijdse zitting meer details bekendgemaakt over de ontuchtzaak tegen oud-volleyballer Ramon M. Hij werd al onder meer verdacht van ontucht in Hoogkerk met een slachtoffer van 10 jaar oud. Er zijn nu ook bijna 60 slachtoffers geïdentificeerd van online sekschats. De verdachte zou honderden van die chats hebben gevoerd, vooral met jongens vanaf 8 jaar. In een deel daarvan hebben die ook kinderpornografische beelden gedeeld met de verdachte. De zaak gaat in augustus verder. Het Rode Kruis heeft een gironummer geopend voor donaties om de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo te bestrijden. Giro 7244. Dat nummer wordt vaker gebruikt voor noodhulp bij humanitaire rampen. Al een paar weken gaat het ebola-virus rond in het gebied rond de grens tussen Congo en Oeganda. Vermoedelijk zijn er al tientallen mensen aan het virus overleden. Volgens het Rode Kruis is er een groot tekort aan plastic handschoenen, chloor en bodybags. De winst van chipfabrikant Nvidia is het afgelopen jaar verdrievoudigd. Het Amerikaanse bedrijf boekte een recordomzet van $80 miljard. Nvidia maakt vooral chips voor AI-datacenters, waarvan er wereldwijd steeds meer worden gebouwd. Het Amphia ziekenhuis in Breda komt in actie tegen de hoeveelheid sigarettenpeuken rond het ziekenhuis. Het heeft de gevonden peuken tentoongesteld in een glazen koker in de hal. Het gebied rondom de ingang is al jaren rookvrij, toch ligt het rond het ziekenhuis vol met peuken. In de koker zitten 10.000 sigarettenpeuken die de afgelopen 4 dagen verzameld zijn op het terrein. Het ziekenhuis in Breda hoopt met de actie rokers af te schrikken. Het weer, veel zon en ook wat wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen ook volop zon en dan wordt het maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
0: Kom 23, 24 en 25 mei naar Pinksterfair Het Laar in Ommen. En geniet van ruim 100 stands, klein theater en veel lekkers. Koop nu je tickets op pinksterfairhetlaar.nl.
11: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
12: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
13: Onderzoek zegt dat mensen het liefst geld uitgeven aan luxe, maar niet aan spullen. Waar geven we dan wel graag veel geld aan uit? Heb jij enig idee? Laat het me even weten via de app Back to the 80s. Ben je bezig met je middaglunch? Eet smakelijk. Ik heb 80s hits voor je. Zometeen Marvin Gaye. Maar we trappen af met The Buggles.
8: Radio Oost. Bert van Lossen.

Marvin Gaye, Sexual Healing, hoorde je voorbij trekken hier op de Radio Oost. Het is 10 over 12. Het is tijd voor je. Ik heb weer een liedje. Het is er eentje uit de jaren 70. Jij mag kiezen, kan een sportieve waardebon naar je opsturen. Maar je mag ook naar Rips and Blues. De zondag of maandag, daar heb ik kaarten voor. Als jij mij kan vertellen welk liedje dit is. Nou, welke is het? Het is een liedje uit de jaren 70. Staat ook hoog in de toppers van toen, 750 elk jaar. Laat het me even weten.

0: Nieuwsblaadje.
1: Zojuist gegeven oplossing van zoek 130 was helemaal fout.
2: Een pinda die gecontroleerd is op kleur, op kip.

0: zoetste plaat aller tijden, deze van Jason Donovan. Zo zoetsappig is het. En nog een zoetsappige hit, samen met Kylie Minogue. I'm especially for you, want hij zat natuurlijk ook in Neighbors, hè? Ken je dat nog uit de jaren 80? Neighbors.
1: Een willekeurig feitje.
0: Nou, onderzoek, daar is echt onderzoek naar gedaan. Zegt dat mensen het liefst geld uitgeven aan luxe, maar niet aan spullen. Waar geven we dan wel graag veel geld aan uit? Ik heb hier het antwoord voor je. Reizen en mooie ervaringen. Daar willen we wel geld aan uitgeven. Dus mooie ervaringen, dan weet je dat ook weer. Hey, het is 18 over 12 in het kader van de Raad... In de Raad de Plaat hebben we natuurlijk deze nog openstaan. Het gaat om deze...

Ja, welke is het? Laat hem even weten via de app. Via de radio stem 06-4567-1331. Het is 19 over 12. Goedemiddag. Het is de donderdag op radio's met Rocky Burnett en Tired of Towing the Line.

0: Orchestral Maneuvers in the Dark en die grote hit, The Maid of Orleans op radio's. Het is 12:30 precies, zo meteen het regionale nieuws. Wat heb je aan regionaal nieuws zometeen, Wieke?
1: Ja, er is voor tienduizenden euro's aan spullen gestolen bij de Almeloze Ruiterdagen. Het gaat om 4 grote sproeiers en het loopt aardig in de papieren. Zeker omdat het evenement al over een maand is.
0: Zo.
1: Ja, dat wordt spannend.
0: Er is dus iemand gewoon even de trein opgereden met de auto. Die heeft gewoon heel rustig alles ingepakt en is een paar uur later dus van de trein gereden.
1: Daar lijkt het wel op en dat sproeien is nu extra belangrijk. De komende dagen wordt het warm en blijft het droog. En dat is heel slecht en gevaarlijk voor de grond voor de paarden strakjes.
0: Oké.
1: Ja.
0: Sterkte daar. Zometeen zit dat in het nieuws. En zometeen natuurlijk het uitgebreide weerbericht. En we hoorden Margot de hele ochtend al ons blij maken met het Pinksterweekeinde.
1: Oh, ja.
0: Ik hoop ook dat ze ons blijft maken met het Pinksterweekeinde. Maar goed, zometeen dus het weer hier op Radio Oost.
2: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
3: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
2: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
4: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
5: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Oma!
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
5: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
9: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
10: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Kruider Woninginrichting in Steenwijk geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
9: 20% korting?
10: Ja, bij Kruider in Steenwijk.
11: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.

0: Het is 1:03 hier op Radio Zuid. Regionale nieuws nu met Wieke Kesterdo.
1: Goedemiddag. Een flinke diefstal bij de Almeloze Ruiterdagen. Er zijn daar 4 grote sproeiers gestolen. Volgens de voorzitter gaat het om een schade van tienduizenden euro's. En het is allemaal niet verzekerd. Die diefstal was in de nacht van maandag op dinsdag. Op beelden is te zien hoe een auto rond 12:30 dat terrein opkomt om daar rond 4:00 s'nachts weer weg te gaan. Onze verslaggever Jeroen Kuiper is net even gaan kijken op het terrein.
2: Die sproeiers hebben ze er allemaal afgeschroefd. Ze hebben best veel werk en tijd ingestoken om het eraf te halen. En hij is er 4 uur of 3 uur mee bezig geweest. Die sproeiers zorgen ervoor dat, dat de wedstrijdbodem nat wordt, zodat hij in topconditie is. En dat de ruiters daar veilig over kunnen rijden.
1: Ja, en de tijd begint te dringen, want het evenement is al over een maand. Mensen die meer weten over die diefstal rond de Almeloze Ruiterdagen wordt dan ook gevraagd om contact op te nemen met de politie. Op het stationsplein in Enschede is er vandaag een officieel sloopmoment. Er wordt daar een begin gemaakt met het slopen om plaats te maken voor een mega-appartementencomplex. Mooi, hè?
3: Ja.
1: De herinrichting van dat gebied moet uiteindelijk het aanzien van het station

0: de omgeving van Enschede flink gaan veranderen. Een sloopmoment.
1: Ja,
0: ja. Jij ziet het direct voor je natuurlijk.
1: Dat is kolomwaardig.
0: Ja, een sloopmoment. Waarom, ja. Misschien zijn we er nog bij. Dan laat ik het je straks nog even horen. Er is ook nog nieuws over de huizenmarkt. Ruim 1 op de 3 mensen met een hypotheek heeft moeite om die te blijven betalen. Blijkt uit onderzoek onder huishoudens met de nationale hypotheekgarantie. Het komt vooral door hoge rente en hoge huizenprijzen, die de afgelopen jaren ook in Overijssel flink stegen. En het probleem speelt vooral bij jongeren.
2: Als je jong bent, dan koop je natuurlijk een huis waar je hoopt de komende 10 of 15 jaar met kinderen te wonen. Dus je ziet dat mensen zich heel hoog financieren. Ja, en tot voor kort werd dat huis dan heel snel meer waard. En wat je nu ziet, is dat die huizenprijzen net een beetje stabiliseren. En als het dan fout gaat, ja, dan sta je onder water, zeg maar. Dus dan krijg je dat geld ook niet terug.
0: Maar ook hoge inkomens komen steeds vaker in de problemen. Steeds meer mensen zoeken ook professionele hulp omdat ze een betalingsachterstand hebben. En in Staphorst wordt vandaag gedebatteerd door de kindergemeenteraad. Onder leiding van de burgemeester gaan leerlingen van basisscholen uit de gemeente met elkaar in debat. Dat gebeurt elk jaar om kinderen al vroeg kennis te laten maken met hoe democratie werkt. Zo kunnen ze vandaag bijvoorbeeld meedenken over een mogelijk fatbikeverbod en over de vraag of Staphorst misschien een openluchtzwembad moet krijgen.
1: Ja, ik ben ooit een keer meegeweest met mijn zoon in de gemeente Wierden.
0: Ah.
1: Maar kinderen hebben vaak plausibere oplossingen dan mensen op leeftijd.
0: Ja, zijn creatief, kunnen het vaak op een mooie manier verwoorden. Dus dit is wel wat, hoor.
1: Ja,
0: de kindergemeenteraad.
1: Ja, die kunnen ook heel goed polderen ook.
0: Ja, joh.
1: Van, goh, als jullie dit graag willen, dan willen wij dat graag.
0: We kunnen er wat van leren, zullen we maar zeggen.
1: Zeker. Sloopmoment. Dat vind ik ook wel mooi voor radio.
0: Oké, dat gaan we even uitwerken.
1: Morgen een paar sloopplaten.
0: Lekker.
1: Een heerlijke sloopplaten. Sloopmoment. Zometeen trouwens het liedje van onze Margot Ribberink. Nou, weet je waar ik eigenlijk aan moest denken? Ik weet niet of je de column hebt gelezen in de Stentor en in de Twentse krant Tubantia van André Manuel. Daar moest ik even aan denken.
0: Oh, ik weet al waar het over gaat. Ja, die heb ik even doorgebladerd.
1: Daar moest ik even aan denken. Dus vandaar. Margot Ribberink. Nou, volgens mij is het iets te warm, denk ik, dit weekend om wat te slopen, hè?
3: Ja, dus het is een opbouw van het zomerweer. Dus wat dat betreft vind ik het geen sloopweer, hoor. Wat dat betreft is het alleen maar opbouw. En dat zien we op dit moment al. Want we hebben de eerste 20'ers in onze provincie.
1: Waar?
3: Ja joh, Geesteren 20,0, Enschede West 20,0, Almelo 21 graden, Rijse West 21,3 en Hengelo Noord 21,4. Dus hebben we lang niet gezien, die 20'ers. Ja. Vandaag weer een dag met 20'ers. Met zon, het is ook droog. Maar wat we ook zien is dat er nog behoorlijk wat vocht in de atmosfeer aanwezig is. Dus die zon die heeft soms ook een beetje last van wolkenvelden en dikke stapelwolken. Die groeien overigens nergens meer uit tot een bui. Met een zwakke tot matige zuidwestelijke wind. Dus het is al een stapje richting het mooie zonnige Pinksterweekeinde, wat er natuurlijk aankomt vanaf morgen.
1: Ah, en hoe ziet het Pinksterweekeinde eruit, Margot?
3: Ja, dat wordt een prachtig Pinksterweekeinde. En morgen reken ik dan toch ook al bij de zomer. Komende nacht passeert er een warmtefront. De temperaturen gaan eerst nog even dalen naar 8 tot 12 graden. Met misschien ook wat mistvelden boven de weilanden. Maar morgen merken we dat met een zuid-zuidoostelijke wind warmere en drogere lucht wordt aangevoerd. Dus we krijgen geen 20'ers, maar 25'ers. En dat betekent dan de eerste zomerse dag ook in onze provincie. 25, misschien wel 26 graden. Met ook veel meer zon dan vandaag, want er is wat minder vocht aanwezig. Wat hoge wolkensluiers zijn er nog. Een paar platte stapelwolken komen ervoor. Dus dat is het begin van een prachtig Pinksterweekeinde, waarbij de avonden ook weer aangenaam warm blijven. Morgenavond al, denk ik. En zaterdag hebben we dan een zwakke zuidwestelijke wind en veel zon. En 27 graden is misschien een beetje te veel van het goede. Dan passeert er in de middag wel even een storing vanuit het noordwesten. Volgens de modellen lijkt hij niet heel actief, dus er zou misschien wat dikkere stapelwolken in de loop van de middag kunnen passeren met misschien een enkele regen- of onweersbui. Maar het is ook op heel veel plaatsen gewoon droog. En daarna gaat de zomer gewoon door. Ook op eerste en tweede Pinksterdag met temperaturen van 24 tot 27 graden en veel zonneschijn.
1: En dinsdag na Pinksteren?
3: Ook nog een hele warme dag. Ook dan 26, 27 graden. Wat ik nu zie is dat vanaf woensdag, dus de tweede helft van volgende week, een beetje zeg maar naar het einde van de maand toe, dat we dan weer ietsjes minder warme lucht krijgen. Maar we zitten nog steeds boven de 20 graden. Ook in de tweede helft van volgende week. En neerslag door de invloed van hoge drukgebieden. De ene volgt de andere op. Zit er ook nog niet echt aan te komen. Behalve die ene onweersbui misschien dan voor zaterdagmiddag. En ik krijg er een goed gevoel bij. Tada! Kijk toch eens hier. Kan zeggen dat wandelen eigenlijk stilstaan.
4: Hier aan de kust, de Zeeuwse kust.
3: De Zeeuwse kust.
4: Margotje, Margotje.
3: Fantastisch toch?
5: Margot, hittekracht.
1: Ja, over hittekracht gesproken. Ja, veel smeren denk ik ook dit weekend.
3: Ja, want die zonkracht die is vanaf morgen 6. En dat betekent een sterke zonkracht. Hè? Dus de zon staat steeds hoger aan de hemel. We naderen ook natuurlijk bijna de langste dag van het jaar. Dus dat betekent ook in ieder geval smeren. En een beetje relaxen natuurlijk ook. Met een prachtig nummer van Cyndi Lauper. Time After Time uit 1984.
1: Dankjewel, Margot. Fijn Pinksterweek einde.
3: Doei. Jullie ook. Dag.

0: Kenny Olielavin stond vorige week in de Vinyl Top 100. Sharp Dressed Man, de mannen met de lange baarden, CZ Top. Zijn ook de mannen die elkaar geen blik waardig gunnen.
1: Ik vind het ook wel een sloopliedje.
0: Ja, vind je het een sloopliedje?
1: Ja hoor.
0: Misschien dat we daar een sloopmoment van
1: lekker.
0: Moeten maken.
1: Zo midden in de week of op maandag, dat we er allemaal even niet meer tegen kunnen.
0: Even zo'n motorzagen bij.
1: Oh, heerlijk.
0: Ja, een sloopmoment. Nou, oké.
2: Hallo, daar zijn we weer.
3: Het theekransje.
1: Wij vergaderen gewoon op de radio, kan ons het schelen. We gaan ook nog theekransen op de radio en dat doen we samen met jou.
0: Deze vind ik wel leuk. Hoi Bert en Wieke, regelmatig stuur ik een berichtje en kijk graag vanuit Veenendaal. Hierbij dan even een berichtje aan Wieke, je straalt.
1: Ach, dat is toch lief.
0: Ja.
1: Nou, zo voel ik me niet, dus dat is leuk om te horen. Dank, dat is vrolijk om te horen. We gaan verder kletsen over
0: en je straalt natuurlijk altijd op de radio.
1: Ach, dat is toch fijn om te horen. De leukste plek om te zijn, laten we wel wezen. Maar
0: zeker.
1: Ja, met wie doe je dat dan bijvoorbeeld? Iemand die wellicht een stukje ouder is? De vraag is namelijk, welk ouder persoon zou je nog wel eens willen ontmoeten?
0: Ja, deze greep me wel aan.
1: Oh.
0: Deze. Mijn vader, zegt Ronnie, hij is overleden toen ik 5 jaar oud was. Ik heb hem altijd gemist en nog steeds. Dus ik mis hem al 58 jaar.
1: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen.
0: Ja, ik zeg, mooi omschreven, groet Bert. Ja, zeg wat het ergste is, Bert. Mijn moeder heeft eerst haar dochter verloren van 3 jaar oud.
1: Ach.
0: En bleef achter met 8 kinderen op 32-jarige leeftijd.
1: Ga er maar aan staan. Ja. Ongelooflijk.
0: Ja, nee.
1: Mooi om daar even aandacht voor te hebben. Welk ouder persoon zou jij wel eens willen ontmoeten? Hier zegt iemand, die vind ik een leuke, de schilder Bob Ross.
0: Ah,
1: lijkt me een hele relaxte gast om een koffie mee te drinken.
0: Heinz Scheffer, die komt ook met een leuke suggestie. Stan Laurel.
1: Oh ja.
0: Laurel en Hardy.
1: Ja, zeker.
0: Ja.
1: David Bowie komt vaak binnen.
0: Henk uit Almelo. Johan Cruijff, gewoon 1 middag voetbal kijken en luisteren naar zijn uitspraak.
1: Ach, dat zou toch heerlijk zijn. Nelson Mandela wordt hier nog gestuurd.
0: Anita had ook graag haar moeder nog een keer willen spreken.
1: Kan ik me heel goed voorstellen. André Hazes komt voorbij.
0: Freddie Mercury, Marco uit Enschede.
1: Hier zegt iemand nog Adele. Dan ben je wel een stukje jonger, maar toch, dan denk ik dat je de hele avond lacht en mooie verhalen hoort.
0: Toon Hermans.
1: Oh ja.
0: Ja,
1: ja, ja. Katja Schuurman. Snap ik ook wel hoor.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Elvis Presley, alleen al om hem live een nummer te horen zingen, dat schrijft Petra.
1: Ben jij ook een Elvis-fan?
0: Nou, ik ben niet echt een Elvis-fan, maar ik vind de muziek van Elvis Presley, naarmate ik ouder word, wel steeds beter. Want het komt ook door, hoe heet die, Bouke?
1: Ja,
0: daar ben
1: natuurlijk.
0: Ik laatst geweest in Hengelo.
1: Die kan er wat van.
0: Maar Always On My Mind vind ik mooi. Suspicious Minds vind ik echt wel lekkere Elvis-liedjes.
1: Dat zijn ze ook.
0: En we hebben regelmatig op zaterdag natuurlijk de 11:15. Misschien moet ik dat eens een keer een paar weken door de week ook invoeren.
1: Vind ik een goed plan.
0: Om 11:15 aan de hand van de pimpamplaat een 11:15 te doen.
1: Lekker, heel goed. Een mooi lijstje hebben we samen gemaakt. Van mensen die we nog een keer zouden willen ontmoeten.
0: Oké, dankjewel. Veel plezier vanmiddag.
1: Dank.
0: Zometeen nog even Cor en Marjolein natuurlijk. De verjaardagskalender. En na 1 ruim baan voor. Eens even kijken.
1: Benjamin.
0: Heeft Benjamin 6 gegooid?
1: Ja, wat een geluksvogel, hè?
0: Ja, het is de presentatieroulette. Dat is het nieuwe radiostation. Elk uur een andere presentator.

0: Ze hebben twee heerlijke hobbyplaten. King of the Wishful Thinking. Even een keertje opzoeken als je tijd hebt. En Faithful. Ik heb het over Go West. Dit was een enige grote hit in Nederland. We Close Our Eyes.
1: Wie zijn er vandaag ook weer jarig? Even bellen met Cor en Marjolein.
2: Hier is de piep! Hoera!
0: Leo Sayer is vandaag jarig. En ook een van de zangers van de Isley Brothers. Maar de enige vrouw die weet, samen met haar man, die weet wie er vandaag jarig zijn. Dat zijn Cor en Marjolein. Goedemiddag.
3: Goedemiddag, Bert.
0: Nou, ik ben benieuwd wie jullie allemaal op de verjaardagskalender hebben staan voor vandaag.
3: Nou, dat als eerste is dat filmactrice René Soutendijk.
0: René Soutendijk, ja. Hoe jong is ze?
3: 70
0: jaar. 70 jaar, ja. In de jaren 80 vond ik dat echt een... Ja, ze is volgens mij nog hartstikke mooi, maar een hele mooie vrouw.
3: Ja, zeker. Ja. Nou, en Leo Sayer.
0: Leo Sayer.
3: Jaar.
0: Ja, Thunder in My Heart, hè.
3: Ja.
0: En Roger Rhodes.
3: Dan een acteur uit de serie The A-Team.
4: Ja.
3: Lawrence Terhout.
0: Ja.
3: Ja. Dan detective Raymond Burr van Ironside.
0: Oh ja, die ken ik ook.
3: Ja. En Margje Theeuwen, hockeyspeelster. En Joanne Vredeloff, actrice. 65 jaar. Ja. En Mutya Buena, zangeres. 58 jaar.
0: Ja. Ah, oké, nou dan wens ik jullie een hele fijne dag. Ja, op Radio Oost. En ik spreek je morgen. Ja.
3: Goed,
0: ja. Ja, oké.
3: Oké.
0: Doeg. Cor en Marjolein waren dat. Kijk, Bianca. Hoe is het? Goed? Ja, de microfoon staat open voor je, Mie. Ja. Leuk dat je hier bent, Bianca.
5: Ja,
0: dankjewel. Ja. Zometeen Benjamin. En dit was hem dan voor vandaag. Morgen zijn we er weer vanaf 9 uur op Radio Oost.
6: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
7: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
10: Nou, ik merk dat opdrachtgevers een CFO meteen willen ontslaan bij verdenking van fraude. Hofman doet eerst onafhankelijk financieel onderzoek. Maatregelen neem je op basis van feiten.
11: Je wil je mensen vertrouwen, maar ook uw organisatie is fraudegevoelig. Wij helpen het te voorkomen of onderzoeken het. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
12: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
11: Fraude? Hofman helpt het te voorkomen. Of onderzoekt het.
13: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
14: Ze zijn er weer. Asperges. En de lekkerste haalt u bij de Weert in Raalte. Dat is culinair genieten. Het witte goud en meer vindt u in onze uitgebreide boerderijwinkel. We zijn tot 24 juni dagelijks geopend. Verse asperges van Sallandse bodem. Deweertasperges.nl.
15: De hoofdpunten van het nieuws in Overijssel. Steeds meer huiseigenaren worstelen met hun hypotheeklasten. Vooral jongeren zitten krap. Het komt vooral door de hoge rente en hoge huizenprijzen, die afgelopen jaar ook in Overijssel flink stegen. En een man uit Oldenzaal is opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij twee woningovervallen van 2 jaar geleden in Borne en Borculo. Daar lees je meer over in de app.
16: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ondanks de noodopvang in Stadskanaal hebben toch enkele asielzoekers in Ter Apel vannacht buiten geslapen. Het gaat om een handjevol mensen, zag een verslaggever van de NOS. Volgens burgemeester Velema van Westerwolde heeft iedereen de kans gehad om binnen te overnachten. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit de laatste dagen overvol. Ook de komende dagen wordt drukte verwacht in het aanmeldcentrum, omdat er op andere plekken in het land geen opvang beschikbaar is. De verwachting is dat in Ter Apel vannacht 120 plekken te weinig zijn. Het Rode Kruis heeft een gironummer geopend voor donaties om de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo te bestrijden. Giro 7244. Dat nummer wordt vaker gebruikt voor noodhulp bij humanitaire rampen. Al een paar weken gaat het ebola-virus rond in het gebied rond de grens tussen Congo en Oeganda. Vermoedelijk zijn er al tientallen mensen aan het virus overleden. Volgens het Rode Kruis is er een groot tekort aan plastic handschoenen, chloor en lijkzakken. Het Amphia ziekenhuis in Breda stelt 10.000 sigarettenpeuken tentoon in een glazen koker. De peuken zijn in 4 dagen tijd rondom het ziekenhuis verzameld. Ondanks het rookverbod steken veel mensen op het terrein een sigaret op, dus voert het ziekenhuis in Breda actie. Het hoopt rokers zo te ontmoedigen. Een record aantal bergbeklimmers heeft gisteren de top van de Mount Everest bereikt. Maar liefst 274 mensen beklommen de berg met succes vanaf de Nepalese kant. Volgens bergsportorganisaties kwam dat vooral door het gunstige weer. Het zijn er ruim 50 meer dan het oude record, dat stamt uit 2019. Misschien loopt het aantal nog op, want klimmers moeten hun prestatie zelf melden en bewijzen als ze terugkomen in het basiskamp. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Aan zee is het zo'n 18 graden, in het binnenland maximaal 23 graden. Vanavond nog lang zonnig, morgen veel zon en droog. En dan kan het maximaal 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
5: De keuken, de plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
17: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
18: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
19: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
5: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
20: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubblesandjets.nl.
16: Radio Oost. Benjamin Borgman.
21: Jongens en meisjes, hebben jullie er een beetje zin in?
22: Ja!

0: We tikken bijna de 20 graden aan. Ach, dan is het toch fijn om deze te draaien. Hè? De Four Tops en Loco in Elke Poco.
1: Benjamin Borgman.
0: Oftewel, gek worden in Elke Poco gaat over de gekmakende, onontkoombare magie van de badplaats Elke Poco in Mexico. Vertelt over iemand die gaat feest vieren in die stad. In de tekst wordt hij gewaarschuwd dat hij gek zal worden als hij een meisje achterlaat dat van hem houdt. En ook wel leuk, Phil Collins, die heeft meegeschreven aan deze plaats samen met Lamont Dozier. En die heeft dan weer veel hits gemaakt voor de Four Tops. En de Phil Collins die bespeelt trouwens ook de drums en zingt ook nog eens mee in het achtergrondkoor op deze plaat. Hartstikke fijn dat je erbij bent. Je luistert naar Radio Oost op deze zonnige donderdagmiddag. En het wordt alleen nog maar zonniger. Och, morgen gaan we richting de 25, misschien wel de 30 graden. En ook dit weekend gaat het heel erg lekker weer worden. Zoals gezegd, Radio Oost, fijn dat je erbij bent. Met de mooiste muziek, 3 op een rij heb ik er voor je. Skik, hoe kan dat nou? Miles Smith komt er zo meteen aan met Stay If You Wanna Dance. Maar eerst deze klassieker van Johnny Cash en...

0: Herschrijf jij mee aan de nieuwe top 10 van 1983? Ga naar de Radio Oost Facebookpagina en luister zaterdag van 2 tot 6 naar de toppers van toen en nu op Radio Oost.
1: Toppers van toen

Een vraag die je jezelf misschien wel vaak stelt. Ik wel tenminste. Hoe kan dat nou van Skik hier op Radio Oost? Ik wil zometeen even bellen met Hendrik Havekort uit Denenkamp. Hij heeft weer een nieuwe limerick voor ons gemaakt. Ik bel altijd even met hem als ik een uitzending mag maken. Een prachtige leeftijd van 92 heeft hij. Die heeft echt duizenden limericks en gedichten op zijn naam staan. Nou, toch zometeen even wat aandacht schenken aan de limerick van de dag. En ik wil het ook nog even met je hebben over Overijssel's mooiste. Dat gaan we aankomende maandag allemaal uitzenden hier op Radio Oost. Daar kun je alvast voor stemmen via oost.nl. Daarover straks meer. Ik ga eerst een plaat draaien van Maroon 5. Maroon 5 samen met Christina Aguilera uit 2011. Moves Like Jagger. De tekst verwijst naar het vermogen van een man om indruk te maken op een geliefde met zijn danspassen. Die danspassen die vergelijkt hij dan met die van Mick Jagger. De leadzanger natuurlijk van de Rolling Stones. En die beste Mick Jagger die is inmiddels alweer 82 jaar. En ik kan me het zelf niet voorstellen, mocht ik ooit 82 worden, dat ik dan zelf nog over dat podium sta te huppelen, sta te dansen. Echt, ik kan me daar echt niks bij voorstellen. Ik heb zelfs, als ik me nu af en toe al een beetje uitrek, dan doen mijn botten al precies. Dan zeggen ze krak, dan doet het gewoon al pijn. Respect voor Mick Jagger. En respect voor Maroon 5 en Christina Aguilera, want dit is nog steeds een heerlijke plaat. Moves Like Jagger dus.

Van 2011 gaan we naar die schitterende jaren 80. Ach, en deze werd ook uitgebracht in 1984. Een van die klassiekers van Wham, het vierde en laatste single van hun tweede studioalbum Make It Big. Everything She Wants op Radio Oost. Zometeen het laatste nieuws krijg je natuurlijk van Wieke. En ook het uitgebreide weerbericht ga je zo horen. Everything She Wants dus. Oh, even 4,5 minuten genieten nog van deze heerlijke plaat.

0: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
1: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: True Lease met Genke.
3: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
4: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
3: Precies wat we nodig hadden.
4: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
5: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op ElizaWasHere.nl.
4: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
6: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate, op de wereld om elkaar te helpen.
7: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
8: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
9: Hans, alleen de prijs is anders.
10: CoreDate.

0: Van dit jaar en ook van de meimaand. En daarna blijft die temperatuur hoog, met in het Pinksterweekeinde zelfs nog wat hogere temperaturen, met name op de zaterdag en ook op de maandag, 27, 28 graden. En dat betekent zonnig, droog en warm.
1: Ja, Benjamin, heb jij nog plannen voor dit zomerse weekend?
2: Ja, eigenlijk wel. Ik vind het altijd lekker om naar de Wietermeerplas te gaan.
1: Oh, even zwemmen.
2: Vind ik altijd een heerlijke plek om even te liggen of inderdaad om te zwemmen. Maar het water...
1: Watervrees, ja. Maar wel lekker even onder de bomen daar bijvoorbeeld.
2: Zeker, jij?
1: Ik ben vooral op het terras te vinden de komende dagen. Ja.
2: Borreltje erbij.
1: Absoluut, komt helemaal goed. Meer nieuws, onder andere het weer, maar ook alle andere zaken, die vind je op oost.nl of in onze eigen app.
2: Wieke, dankjewel. En ik wil nu eigenlijk deze instarten. Om het even over het weer te hebben.
1: Ik heb het al een beetje verpest, hè.
2: Het gras is voor mijn voeten weggemaaid. Dus snel door naar hele mooie muziek.
3: Benjamin Borgman.
2: En die ken je natuurlijk direct, hè. Michael Jackson, de King of Pop, hier op Radio Oost. En zometeen nog SZA Sister en I Don't Feel Like Dancing. Maar oeh, ik vind het nu wel fijn om even te dansen. De King of Pop, zoals gezegd, Bad op Radio Oost.

SZA Sister op Radio Oost. And I don't feel like dancing. Ik ga een plaat draaien van Olivia Dean. Britse zangeres. Niet van de radio weg te slaan. In 2017 verscheen ze voor het eerst als achtergrondzangeres bij de band Rudimental. Voordat ze aan een solo carrière begon. En in 2023 had ze internationaal succes met haar album Messy. Gevolgd door het album The Art of Loving. Die werd vorig jaar uitgebracht. Staat ook een megaklapper op. So Easy to Fall in Love van Olivia Dean dus. Vierde single van het tweede album. Het gaat volgens haar over hoe makkelijk het is om verliefd te worden. Omdat er altijd iemand zich gelukkig prijst om jou in zijn of haar leven te hebben. Ach, dat is toch mooi, hè? Het nummer werd ook in veel landen in hit. Waaronder dus in Nederland. Je hoort hem vaak op de radio. En ook nu op Radio Oost. So Easy to Fall in Love.

0: Olivia Dean en So Easy to Fall in Love.
1: De 6 voor 7.
0: Heb jij je vrouw moeten veroveren of was dat ook een makkelijke liefde?
2: Wow! Nou, ik heb daar hard voor moeten werken, Benjamin.
0: Dat geloof ik me altijd.
2: Ja, bij jou gaat het natuurlijk heel erg makkelijk af allemaal. Maar ik heb er gewoon hard voor moeten werken.
0: Nou, hartstikke mooi. Waar mensen ook hard voor werken, dat is die 6 voor 7. Want na 6:30 natuurlijk weer 6 liedjes over een bepaald onderwerp. En het onderwerp gaat vandaag over...
2: Ja, dat gaat over e-waste. En dan weet je natuurlijk meteen waar het over gaat.
0: Nou... Ik zou het niet weten.
2: Nee, nou, ik weet niet. Ik ben van vroeger nog wel dat we hadden pick-ups, cd-spelers en dat soort zaken en apparatuur. En die gebruik je op een gegeven moment niet meer. Je koopt eens een keer wat anders en wat nieuws. Oude computers, dat soort zaken. En wat doe je dan met die oude zooi?
0: Ja.
2: Die zet je op zolder of in de schuur en die staat dan te verstoffen. Ja. En dat is dus eigenlijk het verhaal. Want geeft dat die elektronica een tweede kans? E-waste, daar gaat het dus over.
0: Heel belangrijk, want je zegt het inderdaad al. Je stopt het ergens waar je eigenlijk niet meer bij komt.
2: Ja, klopt.
0: Ja, nu ga jij weer aan andere dingen denken.
2: Nee, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Het zijn jouw woorden. maar dat gaat natuurlijk inderdaad over... Ik was laatst ook weer de schuur aan het opruimen. Ik heb nog zo'n cassettedekker staan.
0: Ja.
2: Doe je normaal niks meer mee. Ik zeg, dat zijn we maar ja, wat doe je dan met dat spul? Nou, die e-waste, daar gaat het dus over.
0: Daar gaat het zo dus over na vieren. En dus die 6 voor 7 gaat er ook over. Nou, welke plaatjes komen er zoal binnen?
2: Ik best ingewikkeld.
0: Ja, best ingewikkeld, maar ik heb deze al klaargezet.
2: Oh.
0: Deze. Gaat deze gedraaid worden of gaat deze gedraaid worden?
2: Als je hem nu draait, dan nee.
0: De elektronica is natuurlijk met
2: heel goed
0: dan,
2: idee.
0: Maar volgens mij komt er nog wel meer binnen.
2: Ja, die Electric Avenue van Eddie Grant is ook wel heel erg lekker. En even kijken wat er nog meer binnen is gekomen. Our Friends Electric, Tubeway Army. Leuk. Maar ik zit ook iets te bedenken van, ja, is dat iets... Oh ja, natuurlijk CD van mij, CD van jou, hè, Acta de Munnik.
0: Heel toepasselijk.
2: Ja, dus, dan maak ik wel even een beetje CD-spelen van jou, CD-spelen van mij. van. Maar goed, dat soort nummers zoeken. Zoeken we dus voor de 6 voor 7.
0: En je voorbeeldje nog even laten horen?
2: Ja, doe maar.
0: Deze. Alles van ILO?
2: Electric Light Orchestra.
0: Electric Light Orchestra. Wallover Beethoven natuurlijk van de Chuck Berry, maar gecoverd door ILO. Nou, genoeg keuze volgens mij. Na 6:30 gaat het zo over elektronica. Mocht je een mooie suggestie hebben, laat het even achter. 06-4567-1331. Of doe het gewoon via onze Facebookpagina. facebook.com/radiooost. Wens ik jullie een mooie show zometeen.
2: Ja, dankjewel.
0: En een mooie 6 voor 7 natuurlijk. Robbie Williams nu op Radio Oost. Zometeen ook nog. Normaal zie je staan. She's the one nu.

Robbie Williams en She's the One hier op Radio Oost. Zometeen nemen Jan-Willem en Wiekert van me over. Ze nemen de dag met je door van 4 tot 7 en na 6:30 dus die 6 voor 7. Fijne dag.

0: TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering? Check. Je waardevolle spullen? Die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
3: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
7: Grijp nu je kans. Van 12 tot en met 30 mei houdt beddenspecialist Konijnenbelt een mega magazijnopruiming. Profiteer van kortingen tot wel 70% op boxsprings, matrassen, dekbedden en overtrekken. Kom snel naar Nijverdal, want op is echt op. Beddenspecialist Konijnenbelt. Dat ligt beter.
8: BME Legend, Jack & Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
9: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
10: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Harco in Raalte geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
9: 20% korting?
10: Ja, ook bij Harco in Raalte.
11: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
12: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
13: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Het nieuws in Overijssel. De monteur die verantwoordelijk was voor een gasexplosie bij een huis in Oldenzaal een paar jaar geleden krijgt in hoger beroep een voorwaardelijke taakstraf. En waterbedrijf Vitens heeft onder andere in onze provincie een campagne afgetrapt om aandacht te vragen voor waterverspilling. Steeds vaker wordt er meer water verbruikt dan er geleverd kan worden. Je leest daar meer over op oost.nl.
2: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De overheid weet vaak wie hulp nodig heeft, maar komt te laat of helemaal niet in actie om die mensen te helpen. Dat zegt de Nationale Ombudsman in zijn jaarverslag. Vorig jaar kwamen er 25.000 klachten binnen over slechte communicatie van de overheid. De ombudsman zegt dat het een keuze is van de overheid om burgers niet actief te benaderen om hulp te bieden. Want de kennis over wie er hulp nodig heeft, zou er wel zijn. Door het gebrek aan initiatief vanuit de overheid komen burgers volgens de ombudsman soms onnodig in de problemen. De politie heeft een minderjarige opgepakt in het onderzoek naar de bedreiging van een Joodse school. Het is nog onduidelijk waar de jongen precies van wordt verdacht, laat de politie weten na berichtgeving van het Parool. De school in Amsterdam werd gisteravond telefonisch bedreigd. De minderjarige jongen is diezelfde avond aangehouden. De Joodse school bleef vandaag gesloten en er is extra beveiliging. Bij het gebouw ging in maart een explosief af. De burgemeester sprak toen van een aanslag. Oud-advocaat Ines Wesky is wel schuldig aan het doorspelen van informatie aan Ridouan Taghi, maar hoeft niet meer de cel in. De rechtbank in Rotterdam legt haar 42 dagen cel op, precies even lang als haar voorarrest. Volgens de rechter heeft de zaak al zoveel gevolgen voor haar gehad dat meer straf geen zin heeft. Door klimaatverandering vallen steeds meer hittedoden als de overheid geen maatregelen neemt. De Gezondheidsraad en de Wetenschappelijke Klimaatraad wijzen verder op een grotere kans op huidkanker en nieuwe infectieziekten. De overheid zou er daarom bijvoorbeeld voor moeten zorgen dat huizen en scholen hittebestendiger worden. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het is 18 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen in het hele land volop zon. En de temperatuur loopt in het zuiden op tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loets in Norton en Salzbergen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loets in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
5: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes. Naar schoon drinkwater. En betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
4: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loets. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loets in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
6: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert oude Boyink-keukens uit Oldenzaal alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
7: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
2: Radio Oost. Jan-Willem Kobus en

0: Billy Preston en Sarita. And it will come in time.
1: Jan-Willem Cobus en Wieke Essendal.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Langzaam maar zeker begint het te zomeren in ons land en dus ook in onze provincie. En het nieuws doet daar nog niet zo zomers aan mee, moet ik zeggen.
2: Nee, dat kan je wel zeggen. We gaan zo meteen eens even kijken. Bijvoorbeeld in Zwolle, de Hartstichting stond er vandaag met de Hartcheckbus. Het is een bus waar je de boel kunt laten controleren. Of je nog een beetje gezond bent, hoe het zit met je bloeddruk bijvoorbeeld. Eerder deze week kwamen er cijfers naar buiten van diezelfde Hartstichting. En die cijfers zijn echt niet best.
0: Vooral verder hebben we het over criminele zaken. Over het ontvreemden van spullen bij een organisatie. Over een drugsoorlog in Zwolle. En wat er verder allemaal nog aan plaatsdelicten situaties zich voordoen in onze provincie.
2: Toch nog even wat gezelligs hoor. De 6 voor 7. Die gaat vandaag over elektronica. Het is een soort van onderdeel van heel veel scholen in Twente. Gaan 4 weken lang de strijd met elkaar aan om zoveel mogelijk elektronisch afval te verzamelen. Om de boel een beetje te recyclen.
0: Ja, ik had er net wel met Benjamin over. Heb jij er ook thuis zo'n plekje waar allemaal van dat soort spul staat?
2: Ja.
0: Ik heb ooit een keer een tv'tje gewonnen. Ik heb ooit iets gewonnen in mijn leven.
2: Zo.
0: Met een video dinges erin.
2: Nou,
0: zo'n videoband. Ja, zo'n grote lompe kast nog met zo'n toeter erachter. Ja, jammer om weg te gooien.
2: Waarom?
0: Ja, precies daarom.
2: Maar
0: ja,
2: je kijkt er nooit naar.
0: We doen er niks meer mee.
2: Ach, wat zonde.
0: Hij staat er nog steeds.
2: Nou, wil je hem hebben? Je moet zijn bij Jan-Willem Cobus.
0: Zeker, in de aanbieding. Een videorecorder. Echt van die VHS-banden kun je erin
2: leuk.
0: Afspelen. En er zit een tv'tje aan vast. Heel klein hoor, het is echt zo'n heel klein gevalletje. Ja, dat. Maar daar gaan daar dus ook plaatjes over.
2: Ja, plaatjes over stroom, over stekkers, over elektra. Je mag ze doorgeven hoor. Je hebt ruim de tijd in de 6 voor 7.
0: Ilse de Lange is er ook weer bij met Get It Right.

0: IJssel's mooiste, top 75.
1: Tweede Pinksterdag hoor je bij Radio Oost de 75 mooiste platen uit Overijssel. En jij kunt die lijst samenstellen. Stem nu jouw Overijssel's mooiste, de top 75, in. Ga daarvoor naar onze website oost.nl.
0: Overijssel's mooiste, top 75.

0: The Blue Nile en Tinseltown is in the rain. Het is kwart over vier geworden. Tijd om nog even weer in je schuur te kijken bijvoorbeeld.
1: De nieuwsplaten uit zes decennia in 6 voor 7.
0: En eens te kijken of daar nog een beetje rommel in staat die je weg kan.
2: Ja. Rommel met een stekker vooral. En dat heb jij dus.
0: Ja. Ja, dat bewaar ik dan toch een beetje. Ook een beetje uit nostalgie.
2: Ja, snap ik wel.
0: Ja, en ik heb nog een doos met cassettebandjes en nog zo'n apparaat staan. Ik denk, ooit komt er nog een keer een moment dat ik denk van, daar ga ik nog iets mee doen.
2: Ik hoop het van harte.
0: Ik ook.
2: Ja, we gaan het meemaken. We hebben het namelijk over de e-waste race. Het is een verhaal waar 10 scholen in Hardenberg en Twente Rand mee bezig zijn. Veel leerlingen gaan 4 weken lang de strijd met elkaar aan. De leerlingen van deze groep 6 zijn er helemaal klaar voor.
3: Hallo, wij zijn Colin en Maud van KC De Ark. Wij doen mee aan de e-waste race. Dat is een wedstrijd waarbij scholen oude elektronische apparaten inzamelen. We hebben geleerd dat apparaten namelijk belangrijk stof inzitten.
4: Daarom gaan we goed samenwerken met school, familie, vrienden en de buren.
5: Helpen jullie mee?
4: Groep 6 van KC De Ark uit Delersvaart levert het graag voor jullie in. Nou. Alvast bedankt. Doei!
0: Graag gedaan. Doe mee dus, hè. Basisschool die gaat inzamelen.
2: Ja,
0: de Ark.
2: De Ark inderdaad. Ja. Die zijn dus druk bezig.
0: Moeten ze ook van elk apparaat er 2 hebben?
2: Dat zou wel leuk zijn, hè. Mooi hoor.
0: Sorry.
2: Goed, 2 broodroosters, 2 magnetrons, als er maar een stekker aan zit. Liedjes over stroom en elektronica en dat soort zaken. Die mag je doorgeven nog in de 6 voor 7.

0: Daryl Hall en John Oates en The Rich Girl.
1: De nieuwsplaten uit 6 decennia in 6 voor 7.
0: Muziek over elektronische apparaten, elektronica. De wasmachine kan er natuurlijk ook
2: bij. Ja, natuurlijk. Trafassi. Heel leuk. Die is gelukkig ook aangevraagd. Wellicht komt die strakjes nog voorbij. Net als de liedjes Radio, Television. Het zijn allemaal liedjes over apparaten waar een stekker aan zit.
0: Ja, en daarvoor kun je nog steeds reageren. En dan kun je dat doen via 06-4567-1331. Hammond Orgel is ook een dus alles van Albert Hammond.
2: Vind ik ook leuk.
0: We leggen de drempel wel wat lager.
2: Ja,
0: natuurlijk.
2: Joh, kom op.
0: Dat zijn best moeilijke dingen om over na te denken. Welke muziek past er bij e-waste? Jouw vraag, of onze vraag, jouw antwoord horen we graag via Facebook, Radio Oost. Even na 7:30 draaien we de 6.

0: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
1: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
3: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
4: Nu vier maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
6: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
7: Oké, we gaan.
8: Kom tweede Pinksterdag naar de Weerseloze Markt. De gezelligste markt van Twente.
9: Kom je tweede Pinksterdag ook naar Leenders fietsen in Hengelo? Wij zijn geopend van 12 tot 5. Zien we je dan.
10: Kom op zaterdag 23 mei naar de spetterende openingsavond van Rips & Blues in Raalte. Met optredens van Ilse de Lange, de Robert Cray Band, Tower of Power en als afsluiter de beste tribute band van Nederland, Beach Boys Best. Good Vibrations bij Rips & Blues. Bestel je ticket snel op ripsandblues.nl.
11: Het is inmiddels 4:30 en de thermometer is vandaag echt een stukje omhoog gegaan. We zitten in de 20ers in Bonnebroek, 20,5, Haarlem 21 en Hamingen 21,5 graad. In de schaduw, hè, mensen. Het gaat de goede kant op. Het nieuws uit Overijssel krijg je van Wieke Essendal.
12: Goedemiddag. Twee hoofdverdachten uit de Zwolse drugswereld hoorden vandaag flinke strafeisen. Het Openbaar Ministerie wil 10,5 jaar cel voor de een en 9 voor de ander. Volgens justitie runden die twee jarenlang een drugslijn in Zwolle. Zouden miljoenen euro's hebben verdiend. Alleen al via tikkies werd er ruim 1,5 miljoen euro overgemaakt. De zaak draait om een conflict tussen dealers.

0: Namelijk dingen zoals grasmaaiers die geluidsoverlast veroorzaken of vogels.
1: Ja, grote problemen daar, hè?
2: Vogels die geluidsoverlast veroorzaken.
1: Ja, zou zomaar kunnen dat het heel vervelend is als je boven je Frans bungelt, bijvoorbeeld.
2: Ja, met zo'n agapornis drie huizen verderop.
1: En hoe schrijf je dat?
2: Dat weet ik dan wel niet.
1: Goed.
2: Examen Nederlands.
1: Oh, ja, die is al achter de rug, gelukkig. De eindexamens die duren nog heel eventjes tot en met komende dinsdag. Meer nieuws uit Overijssel, dat vind je op oost.nl of in onze eigen app.
2: Files die zijn pas irritant. Die staan onder meer op de A1 richting Duitse grens. De 3 kilometer 5 minuten en een hele lange bij de werkzaamheden op de A28. Tussen Te Harden en Zwolle Noord staat elke dag wel een file. Maar daarin zijn nu 3 rijstroken dicht door ongelukken. En dat geeft 8 kilometer file en een uur vertraging. Dus tussen Te Harden en Zwolle Noord staat het helemaal vast. Dan kijken we naar vervolgens de A35 Almelo-Wierden. 4 kilometer 6 minuten. En de N35 tussen de Duitse grens en Enschede, 2 kilometer 12 minuten. Ten slotte de A50 Apeldoorn richting Emmeloord. Er staat tussen Heerde en Kampen. Dat is inmiddels ook de N50 dan weer 8 kilometer en een kwartier vertraging op dit moment. Dat zijn ze de files volgens de ANWB. Is het allemaal alleen maar ellende in de wereld? Nee hoor, het weer, daar valt het best mee. Het is, even kijken, morgen dan, vannacht koelt het af tot een graad of 8, 11. Dus morgen vroeg, boven de weilanden, wat nevel en grondmist.
1: Oh, mooi.
2: Mooie reden om een beetje op tijd op te staan en de natuur in te trekken. Morgen wordt met een zwakke tot hooguit matige zuiden tot zuidoostenwind warme lucht aangevoerd. Op de meeste plaatsen is het voor het eerst dan echt zomers warm. 25 graden kan worden aangetikt. En daarbij schijnt de zon volop. Let op, zonkracht 6, dus ook even goed smeren. En er zijn wel wat wolkensluiers en hier en daar een stapelwolkje. In het weekend wordt het nog warmer, 27 graden. Zaterdagmiddag is er een kleine kans op een onweersbui.
3: Jan-Willem Kobus en

0: Herschrijf jij mee aan de nieuwe top 10 van 1983? Ga naar de Radio Oost Facebookpagina. En luister zaterdag van 2 tot 6 naar de toppers van toen en nu op Radio Oost.
1: Toppers van toen.

0: En ruim die boel nog eens een keer op. I Just Might. Bruno Mars hoorde je op Radio Oost. Over opruimen gesproken.
1: Nou ja, de treurige kant ervan. Want de schrik zit er behoorlijk in bij de organisatie van de Almeloze Ruiterdagen. Over een maand dan begint dat paardensportevenement. Maar nu zijn er 4 grote sproeiers gestolen.
0: De gevolgen zijn groot, ook financieel, hoorde verslaggever Jeroen Kuiper op het terrein in Almelo.
2: We lopen hier op het terrein van de Almeloze Ruitersportdagen en bestuurslid Alex Lubberman. We zijn nu gestopt hier bij een grote paal van hout en een messing volgens mij ook. Maar de mist een belangrijk onderdeel, hè?
3: Ja, het belangrijkste onderdeel de mist en dat is de sproeikop. Dus een messing sproeikop, die hebben ze eraf gehaald.
2: We kijken nu uit op het terrein. Ik zie 4 palen waar allemaal een sproeier mist, want die hebben ze meegenomen.
3: Ja, die sproeiers hebben ze er allemaal afgeschroefd. Ze hebben wel best veel werk en tijd ingestoken om het eraf te halen. En hij is er 4 uur of 3 uur mee bezig geweest. Die sproeiers zorgen ervoor dat dat de wedstrijdbodem nat wordt, zodat hij in topconditie is en dat de ruiters daar veilig over kunnen rijden. Die wordt iedere dag 365 dagen per jaar wordt die onderhouden. Dus iedere dag wordt er gesproeid. En iedere dag wordt daar intensief gebruik van gemaakt in dat opzicht.
2: Nu zijn ze weg, dus dat betekent dat jullie op zoek moeten naar een alternatief. Dus u krijgt weinig slaap de komende weken.
3: Ja, we hopen dat we heel snel wat nieuwe sproeiers hebben. Maar zolang dat er nog niet is, zullen we het op een andere manier moeten doen. En dat gaat dan met watertanks. Er was altijd een tourbeurt dat er 's nachts gesproeid wordt. Nou ja, je kunt je vrijwilligers niet, kun je veel van vragen, maar eigenlijk is dat wel een beetje een stap te ver. Dus je moet wel een beetje reëel blijven. Dus we zullen het van 's morgens vroeg tot 's avonds laat daarmee bezig zijn.
2: Nou is het voor jullie als vrijwilligers dus een klap, want jullie moeten extra werk verzetten. Maar het is ook financieel een klap, want die sproeiers moeten vervangen worden en dat kan wel €10.000 kosten.
3: Ja, dat is financieel een hele grote aderlating. Het is bijna niet de verzekering en dit valt onder een open terrein volgens de verzekering. Dus die zeggen van, ja, jammer dan.
2: 4 weken zitten jullie voor de Almeloze Ruiterdagen, wat natuurlijk een groot evenement is waar heel veel sporters en mensen op afkomen.
3: Ja. Ja, nou ja, die Almeloze Ruiterdagen is natuurlijk heel belangrijk voor ons. Daar willen we ook gewoon door laten gaan. Ja, en dan moeten we met z'n allen een tandje harder werken en alle zeilen bijzetten om het toch voor elkaar te krijgen dat we hier de bodem toch voor elkaar hebben.
2: Ja, nou zien we over het terrein, het ligt er verder heel mooi bij. Aan de andere kant ligt de springbaan, die ligt helemaal klaar voor een prachtige editie. Alles was klaar om de komende weken toe te werken naar een mooie editie. En dit is dan een flinke knal?
3: Dat is een enorme klap dit. Kijk, we zitten dit jaar, net zoals vorig jaar, mooi, echt mooi vol qua deelname. Zowel bij de dressuur als bij het springen. En alles ging eigenlijk heel goed voortvarend. Ja, en dan krijg je dit. Hier reken je niet op. Dus dit is gewoon echt een grote tegenvaller.
2: Dus de komende editie doen jullie eigenlijk om dit allemaal weer te kunnen compenseren?
3: Ja. Dus we moeten nou weer met z'n allen hard aan de bak. Om dit weer voor elkaar te krijgen. Dat alle rekeningen weer netjes betaald gaan worden.
4: Tot 7 uur, Jan-Willem Cobus en Wieke Essendal op Radio Oost.

Deze week bij RTV Oost, de week van het nieuws. Al jouw vragen over het nieuws worden beantwoord. Stel je vraag op oost.nl/week van het nieuws.

0: The Cats and Be My Day.
1: De nieuwsplaten uit 6 decennia in 6 voor 7.
0: We zoeken nog plaatjes over elektronische apparatuur die een tweede leven verdient. Of gewoon in de electric waste moet, zodat spullen kunnen worden hergebruikt.
2: Heel belangrijk. En heel veel van dat soort spullen waarschijnlijk in de garage, in de kelder of op de zolder. Liedjes over de magnetron, de radio of het tosti-ijzer.
0: Of heb je nog ergens een oud mobieltje liggen of zo? Dat soort zaken. Maar welke muziek past daarbij? Iets over telefoons zou ook nog kunnen.
3: Je haalt maar

0: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
4: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
4: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Nu bij Dirk. Perfect Fit Kattenvoer. €2,99. Vinden ze lekker.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
7: Hoppa.
6: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: Drie sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
9: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Buscher Woonadviseurs in Denenkamp geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
8: 20% korting?
9: Ja, bij Buscher in Denenkamp.
10: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.

0: NL. Boek nu jouw fietsvakantie.
1: Het nieuws in Overijssel. Een flinke eis tegen twee hoofdverdachten uit de Zwolse drugswereld. 10,5 jaar cel voor de een, 9 voor de ander. Volgens justitie runden die twee jarenlang een drugslijn in Zwolle. Een scooterrijder is vanmiddag zwaar gewond geraakt bij een ongeluk in Vierde. En Fitens vraagt opnieuw aandacht voor de droogte en voor hoeveel water je verbruikt. Je leest daar meer over op oost.nl.
2: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam gaat 230 extra vluchtelingen opvangen, nu het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is geraakt. De stad maakt extra plekken op bestaande opvanglocaties voor 6 maanden, op verzoek van asielminister Van den Brink. De verantwoordelijk wethouder in Amsterdam spreekt van een falend opvangbeleid en zegt dat uitlatingen van politici bijdragen aan de onrust. Amsterdam ving al meer mensen op dan de spreidingswet vereist. Het worden er nu meer dan 5000. Onder andere oud-premier Rutte, oud-minister Hugo de Jonge en viroloog Marion Koopmans zijn opgeroepen als getuigen door de coronacommissie. De enquêtecommissie met Kamerleden gaat in totaal 47 mensen vragen stellen. Het doel is om de besluitvorming rond het coronabeleid en de maatregelen te onderzoeken. De commissie wil vooral lessen trekken. De verhoren starten eind deze maand. Andere getuigen die zijn opgeroepen zijn oud-minister voor medische zorg Bruno Bruins en oud-minister van Justitie Vert Grapperhaus. Ook oud-directeur van het RIVM Jaap van Dissel is gevraagd om langs te komen. In het onderzoek naar de dood van een 73-jarige man in Amsterdam is opnieuw een minderjarige aangehouden. Het is een jongen van 14 jaar. Eerder werden al jongens van 15 en 17 aangehouden. De man werd voor het laatst levend gezien op Koningsdag en werd begin mei doodgevonden in zijn huis. Een monteur die per ongeluk een huis in Oldenzaal opblies, heeft een lichtere straf gekregen. In hoger beroep is hij veroordeeld tot een voorwaardelijke taakstraf voor de ontploffing 4 jaar geleden. De man installeerde een laadpaal, maar raakte per ongeluk een gasleiding. Het huis stortte volledig in, een bewoner en de monteur raakten gewond. Het weer, veel zon en wat wolkenvelden. Het is 18 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen in het hele land volop zon. En de temperatuur loopt in het zuiden op tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Alleen de files langer dan 10 minuten vertraging. En dat zijn er nog meer dan genoeg. De A1 richting de Duitse grens, tussen Oldenzaal en de grens. 3 kilometer, 10 minuten de vertraging. De A28, eerder vanmiddag een ongeluk gebeurd. De weg is wel weer vrij tussen het Harde en Zwolle-Zuid. Maar er staat nog 11 kilometer en de vertraging nog steeds 1 uur op dit moment bij die wegwerkzaamheden ook. Dan kijken we naar de A35 Enschede richting Zwolle tussen Almelo en Wierde. 4 kilometer, 10 minuten. De andere kant op staat ook vanaf Nijverdal 4 kilometer en 10 minuten. En tussen de Duitse grens en Enschede, ook op de N35, 3 kilometer en 13 minuten vertraging. Dan kijken we naar de voorzien hoor. A50, Apeldoorn richting Emmeloord. En dat is nu doorgaand op de N50 tussen Heerenzuid en Kampenzuid. 11 kilometer file. Er staat een kapotte auto, moet ik zeggen. En die kapotte auto die zorgt dus voor erg veel vertraging. 3 kwartier ben je langer onderweg over dat stuk tussen Heerde en Kampenzuid. Dan de N50 de andere kant op. Daar staat dan een kijkersfile. Die is 3 kilometer lang en geeft 12 minuten vertraging. Ook vertraging op de N331 tussen de Werkelaan en Meppel. 3 kilometer en ruim een kwartier vertraging. En tenslotte de N764 tussen de aansluiting met de N50 en Hattem-IJsselmuiden. 3 kilometer en 17 minuten de vertraging. Sterkte als je onderweg bent.
5: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
6: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Bendy en Losser geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
5: 20% korting?
6: Ja, ook bij Bendy en Losser.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee, hoor.
9: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
10: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
11: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
12: Radio Oost. Jan-Willem Cobus

0: Don't Talk, Just Kiss. Hoorde je van Right Set Fred op Radio Oost.
1: Jan-Willem Cobus en Wieke Essendal.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Bijna 5:10. We nemen met jou de dag door op deze eerste wat warmere dag.
2: Ja.
0: Niet alleen maar dubbele cijfers, maar ook boven de 20 weer.
2: Hou het een beetje in de gaten de komende dagen. Goed smeren, lekker genieten. Wat je ook kunt doen, is je eigen hart goed in de gaten houden. Heel belangrijk. De Hartstichting stond vandaag in onze provincie met een bus waar je je hart kunt laten controleren. De komende tijd kun je dat vaker gaan doen.
0: En hoe hard het eraan toe ging in de onderwereld van Zwolle, horen we straks van Daan, want daar was vandaag een rechtszaak over.
2: We kijken naar plaatsdelict, we kijken vooruit naar de avond en we kijken vooral uit naar jouw liedjes van de 6 voor 7.
0: Dat gaat vandaag over e-waste, elektronische apparatuur. Wat doe je daar nou mee? Hergebruik, dat zou toch mooi zijn. Heb je ook zo'n la vol oude mobieltjes of andere apparatuur zoals een oude tv waar je niks meer mee doet? Lever het in zodat het hergebruikt kan worden. Daar zoeken we dan weer muziek bij over dat hergebruiken of elektronica. Geef ze me door op 0645671331. Maar eerst het overzicht van het nieuws van vandaag. De monteur die verantwoordelijk was voor de gasexplosie bij een huis in Oldenzaal krijgt een voorwaardelijke taakstraf. Dat is vandaag in hoger beroep bepaald. Bij de explosie, 4 jaar geleden alweer, stort een huis volledig in. 4 mensen raakten toen gewond, vertelt verslaggever Pepijn Bolscher.
3: Binnen in het huis waren 4 personen. De vader, de moeder, een dochter en een zoon. De zoon zat op zolder en eigenlijk kwam die gewoon met het hele huis zo naar beneden. Die kon eigenlijk... eigenlijk ongedeerd naar buiten stappen. Moeder en dochter bleven behoorlijk ongedeerd. De vader heeft enkele uren vastgezeten voordat hij bevrijd kon worden door de brandweer. Dat had wat meer voet in haar.
0: Ja, wat ik ervan herinner was het de aansluiting van zo'n elektrische paal voor je auto. En daarbij was een gasleiding geraakt. Nou ja, dan ging van kwaad tot erger. Hof heeft qua straf rekening gehouden met de persoonlijke situatie van de monteur. Hij heeft financieel en privé veel gevolgen gehad van die explosie.
2: Een flinke diefstal bij de Almeloze Ruiterdagen. Er zijn daar 4 grote sproeiers gestolen. Volgens de voorzitter gaat het om een schade van tienduizenden euro's. Ze zijn ook niet verzekerd. Die diefstal was afgelopen week van maandag op dinsdag. Op camerabeelden is te zien hoe een auto midden in de nacht het terrein oprijdt om er rond 1 uur of 4 weer weg te rijden.
4: Die sproeiers hebben ze er allemaal afgeschroefd. Wel best veel werk en tijd ingestoken om het af te halen. En hij is er 4 uur of 3 uur mee bezig geweest. Die sproeiers zorgen ervoor dat dat de wedstrijdbodem nat wordt, zodat hij in topconditie is. En dat de ruiters daar veilig over kunnen rijden.
2: Ja, mensen die meer weten over die diefstal in Almelo, wordt gevraagd om contact op te nemen met de politie.
0: Destinus, dat is de Hengeloze fabrikant van drones en raketten, die wil naar de beurs. Dat meldt het Financieel Dagblad. Door een beursnotering en de uitgifte van aandelen krijgt Destinus meer geld om verder te kunnen groeien.
5: Het bedrijf wil zelf nog niet reageren op de berichtgeving, maar een beursgang betekent in de regel geld ophalen. En Destinus zou mikken op een waarde van 5 miljard euro. Met de verkoop van aandelen kan het bedrijf doorgroeien in een tijd waarin het al erg goed loopt. Want hoe cru ook, het bedrijf profiteert van de oorlog in Oekraïne, waar het drones en raketten voor produceert. En gezien de militarisering van NAVO-landen zal die groei alleen maar verder doorzetten. Afgelopen maand kondigde het bedrijf bijvoorbeeld al een samenwerking met het Duitse Rheinmetall aan voor de productie van geavanceerde raketsystemen.
0: Destinus heeft ook vestigingen in het buitenland en er werken ruim 600 werknemers.
2: Steeds meer huiseigenaren hebben moeite met het betalen van de hypotheek. Vooral jongeren komen in de knel, blijkt het onderzoek van de Nationale Hypotheekgarantie.
6: Als je jong bent, dan koop je natuurlijk een huis waar je hoopt de komende 10 of 15 jaar met kinderen te wonen. Dus je ziet dat mensen zich heel hoog financieren. Ja, en tot voor kort werd dat huis dan heel snel meer waard. En wat je nu ziet, is dat die huisprijzen net een beetje stabiliseren. En als het dan fout gaat, dan sta je onder water, zeg maar. Dus dan krijg je dat geld ook niet terug.
2: Ja, ook in Overijssel werden koophuizen het afgelopen jaar weer duurder. In sommige gemeenten zelfs meer dan 10% erbovenop. Een gemiddeld koophuis in Overijssel kost je nu bijna 4,5 ton.
0: En Vitens start met een campagne om mensen bewuster te maken van waterverbruik. Volgens het waterbedrijf gebruiken huishoudens op warme dagen soms 40% meer water. Met online video's en acties wil Vitens mensen dus aansporen deze zomer zuiniger met het water om te gaan.
7: Waterverspilling kan ervoor zorgen dat je met lege handen komt te staan als je water echt nodig hebt. En al helemaal als het in de zomer warm en droog is. Verspilling?
8: Not done.
0: Mooi. Not done. Mm-hmm. Not.
2: Ja, ooit leuk.
0: Mooi. Je leest er meer over op oost.nl en in de app.
2: Hoi.

0: The Fever Dream hoor je van Alex Warren.
1: De Hartstichting stond vandaag in Zwolle met de Hartcheckbus. Je kunt daar gratis bloeddruk, cholesterol of bloedsuiker laten meten. Na een kwartiertje krijg je de uitslag en krijg je ook advies over hoe je gezondheid ietsjes kunt verbeteren.
0: Foyka Bronsgeest was vandaag aanwezig bij die Hartcheck. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Nou, dat klopt inderdaad.
0: Ja, was toch een beetje druk daar?
2: Ja, het was zeker druk, maar het liep mooi gestaag door, moet ik zeggen. Met ongeveer maximaal een uur wachttijd was dat prima te doen.
0: Oké, een uur wachttijd, maar jullie organiseert dit voor de tweede keer, hè, dat de Hartstichting zo'n tour organiseert. Bij de vorige bleek dat bijna 70% van de 13.000 bezoekers het cholesterol te hoog had. Dat is schrikken, denk ik.
2: Ja, wij vonden dat inderdaad ook schrikken. Maar dat duidt bij ons wel weer op het belang waarom we dit ook doen. Hè? Dat we het heel belangrijk vinden dat mensen hun waardes kennen. En ja, wat we al zeggen, het cholesterol voel je vaak niet dat het verhoogd is. En ook de bloeddruk voel je niet altijd. Dus dat duidt maar weer op hoe belangrijk het is dat we ervoor zorgen dat mensen deze waardes kunnen meten.
1: Ja.
2: Want het cholesterol, zeker het cholesterol, dat doe je gewoon niet zo vaak zelf.
1: Nou zijn dit inderdaad hele hoge percentages. Al dacht ik ook, wellicht zijn het vooral mensen die zich waarschijnlijk al een beetje zorgen maken. Maakt dat nog dat die cijfers aan de hoge kant zijn?
2: Nee, het zijn juist niet altijd de mensen die zich al zorgen maken, maar meer mensen die graag wat bewuster bezig zijn en denken dat ze ook gezond zijn. Dat zijn ook mensen die juist op de checkpunten komen. Het is eigenlijk heel divers. En die hier dan soms toch een beetje het vervelende nieuws krijgen dat hun waardes wel te hoog zijn. Maar dan er nog wel mee aan de slag kunnen door bijvoorbeeld met hun leefstijl aan de gang te gaan. Want zo'n 55% van de hart- en vaatziekten kan je eigenlijk voorkomen door die leefstijl aan te passen.
0: Ja, en als dan 70% boven de norm zit, dan is dat wel eventjes schrikken. Doen jullie daar nu verder ook nog wat mee? Worden die mensen nog gevolgd of kijk je van hoe is het een jaar later?
2: Nou, dat doen we nu nog niet. Er komt nog wel een onderzoek aan waarbij we dat verder gaan volgen. Maar voor nu doen we dat op dit moment niet. En verwijzen we ze eigenlijk door naar het lokale aanbod aan leefstijl in de wijken. Zodat ze daar worden opgepakt en dat die mensen daarmee aan de slag gaan. Dan worden ze vaak door hun wel verder gevolgd.
1: Ja, nou horen we heel vaak vaker sporten, gezonder eten, niet te veel roken en drinken. Kom eens van die billen af en ga eens in beweging. Dat horen we toch vaak. En toch is het een hele grote groep wie dat niet lukt.
2: Dat klopt inderdaad. Nou moet ik wel zeggen dat mensen, als ze merken dat hun waardes ook daadwerkelijk verhoogd zijn, dat dat toch wel een soort leermoment is voor ze. En denken, oké, maar nu moet ik wel echt wat gaan doen. Daar merken we vaak wel het verschil in. Dat je nu ook ziet dat het aan de binnenkant van je lijf eigenlijk wat doet. Dus dat het belangrijk is om dat aan te gaan pakken.
0: Ja, want cholesterol is nou echt zo'n ding. Volgens mij is het bij mij een jaar of 5, 6 geleden of zo voor het laatste keer getest. Je gaat ook niet iedere keer erachteraan van hoe zit dat nou eigenlijk? Hoe kun je zelf dat ook een beetje in de gaten houden? Dat je denkt van nou, misschien is het verstandig om toch even te laten testen.
2: Ja, nou wij raden aan om dus vanaf je 40ste in ieder geval ieder jaar een meting te doen met het cholesterol, je bloeddruk en je bloedsuiker. Om te kijken of die waardes nog goed zijn. En dat dus ieder jaar te herhalen. En dat is het mooie aan de Hartstichting. We komen proberen in ieder geval op elke locatie ieder jaar weer terug te komen. Zodat je die meting daar dan ook opnieuw kan laten uitvoeren.
1: Ja, want als je dat bij de huisarts allemaal gaat doen, dan lopen de wachttijden daar ook behoorlijk op. Als iedereen binnenkomt.
2: Dat klopt, dus we hopen de huisarts hier ook mee te ontzorgen door de juiste mensen op te vangen en naar de leefstijl door te verwijzen, zodat we ze wel met de leefstijl aan de gang kunnen laten gaan. En dat we alleen de mensen doorverwijzen naar een huisarts die daar ook werkelijk thuis worden, omdat de waarden zo hoog zijn dat het nodig is om door de huisarts gezien te worden.
0: Ja, nou vraag ik me even, zijn hier ook eenvoudige zelftestjes voor of is dit juist heel erg onverstandig?
2: Nou, er zijn inderdaad ook cholesterol zelftesten. De bloeddruk is natuurlijk wat makkelijker zelf meten. Alleen de cholesterol zelftesten zijn wat minder betrouwbaar dan de apparatuur die wij hier gebruiken.
1: Ja, dan noemde je eerder in dit onderzoek, of eerder in dit gesprek, dat je het heel vaak niet weet. Geldt dat bijvoorbeeld ook voor jonge mensen die zich relatief fit voelen? Die kunnen dus ook aan de verkeerde kant van de streep zitten?
2: Juist, ja. Ja, juist die mensen kunnen ook aan de verkeerde kant van de streep zitten. En voor hun is het dus ook belangrijk om één keer per jaar je waardes te meten vanaf je 40ste.
0: Goed, nou, waar kunnen we terecht? Of is het nu ook weer gebeurd voor een jaar?
2: Nee, zeker niet. We organiseren de hartcheckpunten door het hele jaar eigenlijk. Op allerlei verschillende locaties. En in Overijssel zijn we weer in Heino op 24 juni. In Rijssel op 30 september. in Genemijnen op 14 oktober en in Hasselt op 12 november. En we zijn ook altijd nog op zoek naar nieuwe locaties. Dus mocht je het horen en denk je, nou, mijn locatie is geschikt, neem contact op met de Hartstichting. Dan zijn we daar juist alleen maar blij mee. En daarnaast wil ik ook nog even zeggen, willen mensen kijken waar een hartcheckpunt is, dan kunnen ze dat vinden op hartstichting.nl/check. Daar staan ze altijd op en dat wordt dus altijd het hele jaar nog door aangevuld met de punten waar we nog komen.
0: Ja, ben je alles kwijt wat je kwijt wilde?
2: Ik denk het wel.
0: Nou, check, dankjewel. Voor de Koperons Geest, voor je toelichting. De Hartcheckbus staat dus de komende maanden nog vaak in Overijssel. Je hoorde het lijstje net. En we gaan het ook vast even op de site zetten. rtvo's.nl.

0: je geniet van stralend sanitair. Met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
0: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
5: Appetito.
4: Appetito.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
8: Hans, alleen de prijs is anders.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Het is iets over 5:30, juist naar Radio Oosten. En we kijken nog even op de thermometer in de provincie. Ja, dikke dubbele cijfers met zelfs een 2 aan de voorkant. Dat betekent dat het ongeveer zo'n 22 graden nu nog is in Braamberg. In Haarst 21 en in Hasselt ook 21 graden. Het nieuws in Overijssel krijg je van Wieke Essendal.
10: Goedemiddag. De nieuwe coalitie in Rijsselholte is rond. De SGP, CDA en gemeentebelangen gaan het samen allemaal besturen in de gemeente. In de coalitieplannen staan een aantal zaken. De winkels in Rijssen blijven bijvoorbeeld dicht op zondag. In Holte gaan de winkels wel open. In het akkoord staat ook dat de gemeente zich houdt aan de spreidingswet en dat ze vooral willen bouwen voor mensen met een binding met de gemeente. Ook komen er mogelijk regelingen voor senioren, zodat ze makkelijker kunnen verhuizen. Opvallend is dat er over windmolens niks in dat akkoord staat. Volgens de SGP komt dat omdat de provincie daarover gaat. Een scooterrijder is vanmiddag zwaar gewond geraakt bij een ongeluk in Wierne. De bestuurder viel en hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. De ambulance vertrok onder begeleiding van 2 politiemotoren met spoed naar het ziekenhuis. Een grote woningcorporatie wil dat krakers uit een monumentaal pand in Zwolle vertrekken. Die zaak diende vandaag bij de rechter. Volgens de corporatie Delta Wonen staan de appartementen leeg en zijn er plannen om er plekken van te maken voor het Leger des Heils. De corporatie wil uiterlijk 1 juli beginnen met de verbouwing in Zwolle. En de burgemeester van de gemeente Twenterand denkt wat druk te kunnen verlagen op de asielopvang in ons land. De gemeente maakte gisteren bekend zonder tussenkomst van het COA mensen te laten wonen, verspreid over verschillende kernen, dus niet op 1 grote opvangplek voor asielzoekers. Het gaat daar wel alleen om het opvangen van gezinnen en mensen uit Oekraïne, zegt burgemeester Gorter.
11: We doen nu al veel meer dan andere gemeenten doen, onder andere in de opvang van Oekraïners. Als iedere gemeente een bod zou doen zoals Twenterand, dat we de druk verlagen voor AZC's onder andere, maar ook op andere plekken, want ook op het gebied van Oekraïners komen wij behoorlijk tekort.
10: Ja, het gaat dus.

0: of in onze eigen app.
1: En de files, daar is het nog niet heel veel beter geworden dan een half uurtje geleden. Kortom, lange files, die van 10 minuten of meer, die zal ik noemen. Ook iets buiten de provincie. Als je nu namelijk van Amersfoort richting Apeldoorn gaat, daar staat een erg lange file door een ongeluk. Verkeer wordt over de vluchtstrook geleid. Twee rijstroken zijn er dicht. Er staat 7 kilometer file en een half uur vertraging. Dus er komen heel wat mensen wat later thuis vanavond. Dan ook nog tussen Deventer Oost en Badmen, 4 kilometer en 10 minuten op de A1. En doorrijdend van Oldenzaal naar de Duitse grens over de A1 kom je nog in 3 kilometer en 10 minuten vertraging ook. Dan een lange file op de A28 tussen het Hard en knooppunt Hattemerbroek. De weg is wel weer vrij na een ongeluk, maar er staat nog 11 kilometer file en zo'n klein half uur vertraging op die plek. Dan naar de A35 en N35, Almelo richting Wierde, 5 kilometer en 10 minuten de vertraging. Op de A50 tussen Heerde-Zuid en Heerde eerst nog eens 4 kilometer en 10 minuten. En verderop voor knooppunt Hattemerbroek staat ook nog een file door een kapotte auto, ook daar zo'n 10 minuten vertraging. Dan de N331, dat is Zwolle richting Emmelo tussen de Werkelaan en Meppel, 3 kilometer en 29 minuten vertraging. Ook vertraging op de N764 tussen Kampen en Zwolle. De aansluiting van de A50 met knooppunt Hattem-IJsselmuiden. 3 kilometer, 20 minuten. En dat zijn ze de files op dit moment volgens de ANWB. Over naar Margot Ribberink voor het weer. Ja, ik zei het al, zo'n 20 graden ruim is het in de provincie geworden vandaag.
2: Zeker, 21,4 op het officiële station in Heino, 21,7 bij Enschede. Maar er zijn plekken, achtertuinen, die al 23 hebben gehaald. Dus ja, de warmte die is vandaag al goed binnengedrongen. De zon had er nog een beetje moeite mee. Af en toe waren er toch behoorlijke dikke stapelwolken en wolkenvelden die overtrokken. Dat bewijst dat er nog behoorlijk wat vocht zit in de atmosfeer bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind. Maar morgen waait de wind uit de drogere zuid- tot zuidoosthoek. En dan hebben we meer zon en gaat die temperatuur nog verder omhoog.
1: Nou, en hoe ver dan wel?
2: Ja, nou, ik denk dat het morgen de eerste zomerse dag van het jaar gaat worden. En dat gebeurt als die temperatuur 25 graden of meer gaat bereiken. Ik denk dat het op de meeste plaatsen gaat lukken met die 25 graden. Op sommige plaatsen zelfs 26, 27 graden. Met veel zonneschijn, meer dan vandaag. Een zwakke tot hooguit matige zuid- tot zuidoostelijke wind. En die zon, ja, die is behoorlijk aan de kracht aan het toenemen. Want we naderen natuurlijk bijna de langste dag van het jaar, dan staat de zon hoog aan de hemel. Zonkracht 6, dat is een sterke zonkracht. Dus wat dat betreft is het in één keer zomer. En dat merk je ook aan de zon.
1: Oké, nou, dankjewel. Het weer wordt langzaam maar zeker wat warmer. Dankjewel.
3: Jan-Willem Kobus en Wieke.

0: Sonjeu en Dark Before the Dawn. En daarvoor was het Dancing in the Dark.
1: Ah, dus, mooi.
0: Ja, dat sloot mooi in elkaar. over donkerte gesproken.
1: Ja, twee hoofdverdachten uit de Zwolse drugswereld hoorden vandaag een flinke strafeis. Het Openbaar Ministerie wil 10,5 jaar cel voor de een en 9 voor de ander.
0: Volgens justitie runden de twee jarenlang een drugslijn in Zwolle. En daarmee zouden miljoenen euro's verdiend zijn. Verslaggever Daan Brunsman volgt de zaak. Goedemiddag, Daan.
2: Hele goedemiddag.
0: Ja, het gaat om stevige bedragen. Hoe zit dat precies?
2: Ja, inderdaad. Ja, hele stevige bedragen in de miljoenen. Hoe dat precies zit, dat wist het Openbaar Ministerie zelf ook niet. Want er wordt een schatting gemaakt van de verdiensten. Eerst zeiden ze dat er in een periode van 2022 tot 2024 zo'n 6 miljoen euro is verdiend. En nu hebben ze dat heel iets naar beneden geschroefd. Nu zeggen ze dat er ongeveer 1,7, 1,8 miljoen is verdiend, zeg maar. Of omgezet, moet ik zeggen. En daar gaan dan nog kosten vanaf. In totaal wil het Openbaar Ministerie een miljoen terug van deze mensen. Dus het gaat echt om heel veel geld.
1: Ja, de zaak die draait allemaal om een conflict tussen meerdere dealers van drugs in Zwolle. Wat is daar eigenlijk aan het begin gebeurd?
2: Ja, dan moet je eigenlijk wel weer even terug in de tijd, naar 2024. Er was dus een drugsgroepering en die hadden een zogenoemde drugslijn. Dat is eigenlijk niet meer dan een klantenbestand van nummers, een simkaart. En al die nummers waren gestolen. En een van die groeperingen waarvan dat dus gestolen werd, die was uit op wraak. En daardoor was er eigenlijk ook een golf van geweld in de stad in Zwolle. Menig Zwollenaar zal het wel mee hebben gekregen. Autobranden in de 's nachts, mensen die worden neergeschoten. Een gijzeling, allerlei dat soort zaken. En daar speelt deze zaak ook eigenlijk op. Vandaag een van de verdachten die terecht stond, die stond dus terecht voor het runnen van een criminele organisatie, maar ook voor het stichten van een brand en een gijzeling. Dus dat is eigenlijk wat er speelt. Het is een ruzie om een diefstal.
0: Ja, en dus ze hebben elkaars klanten afgepikt, om zomaar te zeggen. En vervolgens vechten ze dat met elkaar uit, als ze dat nou ergens achteraf deden. Maar het gebeurde ook nog zo dat de onveiligheid in Zwolle daardoor toenam, hè?
2: Ja, inderdaad. Er waren dus ook gewoon bijvoorbeeld in deze drugsoorlog brandbommen gegooid op balkons, waardoor hele portiekflats ontruimd moesten worden. Er is ook nog een schietpartij geweest in de voetbalkantine van Uluspor. En daarbij is de verdachte die vandaag in het verdachtenbankje zat neergeschoten. Dus hij deelde niet alleen uit, hij moest ook incasseren.
1: Ja, jij zegt een verdachte in het bankje, maar het zijn er twee, toch?
2: Ja, soort van eigenlijk, want één van de verdachten zat er vandaag en een ander moest verschijnen, maar die zit ondergedoken, vermoedelijk in Turkije, dus die was er niet bij. Die had ook geen advocaat mee, dus die zaak werd bij verstek behandeld, zoals dat heet. De andere verdachte die zat er dus met z'n drieën, hij en twee advocaten. En de advocaat vindt dat er niet genoeg bewijs ligt in de zaak tegen hem. Want hij zegt eigenlijk van het bewijs dat deze verdachte de Milan-lijn heeft gerund, dat is dus dat gestolen simkaartje, laten we het maar zo noemen, is flinten dun, maar daar denkt het justitie anders over.
0: Goed, dit was een deel van de rechtszaak. Hoe gaat het verder?
2: Ja, het proces loopt eigenlijk deze hele week. Gisteren was er bijvoorbeeld twee anderen die moesten voorkomen voor een gijzeling in een appartementje aan de Hanenkamp. En morgen komt er weer iemand voor. Dat zijn kleinere spelers in dit drugsonderzoek. Morgen is er dus nog weer iemand aan de beurt. En over een maand doet de rechter uitspraak in al die zaken tegelijk. Dus dat duurt nog wel even.
0: Nou, oké. Je houdt het voor ons in de gaten. Daan Brunsman, dankjewel over die drugsoorlog in Zwolle en de zaak die daarover dient. Dankjewel. We'll

0: Alles is mogelijk. Promised you a miracle. Zometeen de 6 voor 7 over hergebruik van apparatuur.
1: Zeker, je mag je liedjes aanvragen. Dat kan nog makkelijk hoor. In ruim een half uur voor de 6 voor 7.
0: En dat alles voor een groenere wereld.

0: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
1: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
0: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coreDate.nl/nalatenschap.
2: Wat als we dit jaar nou eens die reis naar Costa Rica gaan maken?
3: Ja, dat zou fantastisch zijn. Maar ik weet niet waar ik moet beginnen.
2: Ik wel, bij NRV.
3: NRV?
2: Ja, NRV die heeft alles al uitgezocht. Het enige wat wij hoeven te doen is onze ideale route kiezen.
3: Dat meen je niet. Wat heerlijk. Dus we gaan het doen. Costa Rica.
4: Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
7: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
8: Het nieuws in Overijssel. De nieuwe coalitie in Rijsselholte is rond. SGP, CDA en gemeentebelangen gaan daar samen besturen. In hun coalitieplannen staan een aantal zaken. De winkels in Rijssen blijven dicht op zondag. In Holte gaan ze wel open. En ook houdt de gemeente zich gewoon aan de nationale spreidingswet. En in onze provincie staan behoorlijk wat files. Daar lees je ook meer over op oost.nl.
9: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
10: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De enquêtecommissie naar het coronabeleid roept 47 mensen op als getuigen. Onder hen zijn de hoofdrolspelers, zoals oud-premier Rutte, oud-minister Hugo de Jonge en oud-directeur van het RIVM Jaap van Dissel. Het onderzoek dat volgende week begint is bedoeld om te leren van de coronaperiode voor een eventuele volgende crisis. Een man in een rolstoel is vanmiddag in Amsterdam aangereden door een trein en overleden. De man bevond zich op het perron van station Bijlmer Arena. Door onbekende oorzaak kwam hij met zijn rolstoel op het spoor terecht. De politie zegt tegen AT5 uit te gaan van een ongeluk. Vanwege de aanrijding rijden er tot zeker 6 uur geen treinen tussen Amsterdam Centraal en Utrecht Centraal. Op andere trajecten rond de hoofdstad rijden minder treinen. Het OM wil dat een medewerker van de Wegenwacht die een fietser doodreed 2 jaar geleden de cel ingaat. Hij moet volgens het OM 2 jaar de cel in. De man was 2 jaar geleden in Eindhoven een automobilist aan het helpen toen een dief er met zijn portemonnee en telefoon vandoor ging. De Wegenwachter kwam later achter zijn locatie en reed de dief van zijn fiets. Diegene overleefde dat niet. De verdachte liet vandaag in de rechtszaal weten dat hij een mentaal wrak is sinds het incident. Op 4 juni is de uitspraak. De gemeente Amsterdam schiet het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te hulp. Gisteravond zijn door het Stadskanaal al tientallen asielzoekers opgevangen, omdat er in Ter Apel geen plaats meer was. Ook voor de komende tijd worden tekorten verwacht. En daarom gaat Amsterdam 230 extra vluchtelingen opvangen. De verantwoordelijk wethouder in Amsterdam spreekt van falend opvangbeleid. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het is 18 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen in het hele land volop zon. En de temperatuur loopt in het zuiden op tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Oplopende files ook op de A1 Apeldoorn richting Hengelo. Tussen Deventer en Badmen, daar is een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn er dicht. De vertraging is op dit moment over 7 kilometer, zo'n 3 kwartier ruim. Dan ook nog file op de A28 Amersfoort richting Zwolle, tussen het Harde en knooppunt Hattembroek. 11 kilometer, 22 minuten daar de vertraging. En dan kijken we nog naar de N50 vanaf de andere kant. Kampen Zuid richting knooppunt Hattembroek, ook daar een file, 3 kilometer. kilometer en 8 minuten. En de N764 tussen Kampen en Zwolle, om precies te zijn, tussen de N50 en Hattemeijsselmuiden, 3 kilometer en 10 minuten ben je langer onderweg.
12: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
13: Tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loots in Norton en Salzbergen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loots in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
14: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
13: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loots. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loots in Norton en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
9: Radio Oost. Jan-Willem Cobus en

0: Jan-Willem Kobus en Wieke Essendal.
1: Goedenavond.
2: Goedenavond. Walk like an Egyptian hoorde je van de Bengals. En wij kruipen langzaam maar zeker de avond in. En vertellen je wat er allemaal te doen staat.
1: Ja, bijvoorbeeld heel veel sport in onze provincie. En morgen vooral heel warm weer.
2: Ja, hè? Dat gaat echt richting zomerse temperaturen. Boven de 25 graden is de verwachting.
1: Ja, wat dan vooral leuk is, vind ik, morgen in Stockholm. Ja? Worden morgen heel veel oliebollen gebakken.
2: Oké, dat
1: op
2: is
1: de heetste dag van het voorjaar.
2: Het moment van het jaar om dat te gaan doen.
1: Ja?
2: Boven die kokende olie gaan staan en oliebollen bakken. Nou, daar horen we vast nog meer over. Wat er nog meer te doen is, is dat we zometeen naar plaats delict gaan kijken. En wat daar allemaal in zit, hebben we het zo over. Maar ook die 6 voor 7.
1: Ja, die gaat vandaag over elektronische spullen. Dus een radio, een magnetron, een televisie. Het heeft alles te maken met het recyclen van dat spul.
2: Ja, e-waste is de naam ervoor. Dus electronic, alles met elektronisch kan. Natuurlijk voor de 6 voor 7, maar ook voor het weggooien of weet ik veel wat je er maar bij kunt bedenken. Zometeen de 6 voor 7. Maar eerst plaats delict.
1: De politie is nog altijd op zoek naar de 2 personen die verantwoordelijk zijn voor een liquidatie aan de Vondelkade in Zwolle. In februari werd een man van 34 doodgeschoten op de stoep. Uit camerabeelden uit de buurt zijn 2 personen op een scooter te zien. En die beelden die zie je vanavond in plaats delict.
2: Emiel Hoep is aangeschoven. Goedenavond.
3: Ja, goedenavond.
2: Ja, na bijna 3 maanden onderzoek zijn de mannen nog steeds spoorloos.
3: Ja, het is nu inderdaad ruim 12 weken geleden dat de man daar werd doodgeschoten. En het is tot nu toe niet gelukt om de bestuurder van die scooter en zijn bijrijder te vinden. Nou, meteen na die liquidatie heeft de politie een heel groot team op de zaak gezet. Al vrij snel werd ook al het gebruikte vuurwapen gevonden. Dat lag in het water aan het Steenweteringpad. Dat is in Zwolle-Zuid. Eigenlijk wel 5 kilometer, heel stuk van de plek waar de schietpartij plaatsvond. Maar van die mensen op de scooter dus volgens nog geen enkel spoor. Ze komen vanavond in beeld, maar de beelden zijn wel van veraf gefilmd. Dus hun gezichten die ga je eigenlijk niet herkennen. Nou, toch hoopt de politie wel op tips. Ook omdat die scooter die ze gebruiken wel een opvallende is. Dat is een donkere Piaggio Skipper scooter. Nou, ze willen heel graag weten wie die toen gebruikt heeft, die scooter. Want hij is daar ook wel in de buurt gezien die avond.
2: En opvallend is ook dat het allemaal niet midden in de nacht of zo gebeurde, maar begin van de avond. Dus misschien waren er ook wel mensen in de buurt op straat.
3: Klopt, het gebeurde rond 7:55 die avond. Het was ongeveer een uur daarvoor eindigde de wedstrijd in het PEC Zwolle stadion. Dat is daar om de hoek. Daar speelden die avond de vrouwen van PEC tegen Feyenoord. Nou, rond het tijdstip van die schietpartij liepen en fietsen nog best wel wat mensen over de Vondelkade. Nou, 3 van die mensen roept de politie vanavond ook op. Dat kunnen hele belangrijke getuigen zijn, omdat ze die mannen op de scooter vermoedelijk best goed hebben gezien.
1: Een hele belangrijke zaak, maar jullie hebben vast meer zaken vanavond.
3: Ja, we hebben maand geleden beelden laten zien van een supermarkt in Deventer. Daar kwam een man boodschappen doen. Hij scande netjes alle producten, maar eenmaal bij de zelfscankassa betaalde hij helemaal niets. Hij wachtte net zo lang tot een betalende klant door het poortje ging en dan glipte hij daar heel snel achteraan. Nou, dat deed hij toen 2 keer op rij. Nou, wat blijkt, die man blijft maar bezig. De supermarkten in Deventer zijn inmiddels helemaal klaar met hem, want gemiddeld om de 2 weken zoekt hij dus weer een andere supermarkt in Deventer uit om exact hetzelfde te doen. Telkens steelt hij weer boodschappen. Inmiddels heeft hij al voor meer dan 1000 euro aan boodschappen gestolen op deze manier. Nou, vorige maand was hij nog met een muts op te zien. We hebben hem een keer met een petje opgezien. Maar vanavond komt hij zonder hoofdbedekking in beeld. Zijn gezicht is daar ook iets duidelijker. Ja, het is nu te hopen dat iemand deze man herkent. Ja, want uiteindelijk draai jij en ik eigenlijk ook gewoon voor deze diefstallen op. Want de winkels berekenen dit soort verliezen gewoon vaak door aan de klanten die wel netjes betalen. En dat zie je weer terug aan de stijgende prijzen.
2: Nou, het is allemaal duur genoeg. Dus wat dat betreft opsporen die handel. Vanavond kun je meehelpen om deze man op te sporen. Plaats delict vanavond te zien. Direct na het nieuws op TV Oost. Emiel, dankjewel.

0: Neil Horan en Miles Smith en Drive Safe. En sport safe, ook altijd belangrijk. Altijd mensen die daar toch geblesseerd raken. Maar dat hoeft niet. Gewoon lekker rustig sport in de provincie kan vanavond. Niet gaat het over voetbal of basketbal deze keer op hoog niveau. Maar ouderen kunnen in Lossen gewoon gezellig een potje volleyballen met elkaar. Die activiteit is onderdeel van de Beweegweek voor senioren. En bedoeld om fit te blijven en samen actief bezig te zijn. En nieuwe mensen te ontmoeten.
1: Iets verderop in Enschede viert een studentengenootschap hun 35-jarig jubileum. Met een kantus, een studenticoos drinkfestijn. Waar deelnemers aan lange tafel zitten en zingen en drinken vooral. Een presidium zit het allemaal voor. De rest blijft nog even geheim. Onze verslaggever is erbij en dat zie je binnenkort online.
0: De thermometer, morgen gaat het over. Loopt morgen richting de 26 graden. Je kunt lekker gaan zwemmen of het terras op. Maar je kunt ook oliebollen kopen. Basisschool in Stockholm die houdt de jaarlijkse oliebollenactie. Vanaf 11 uur is de verkoop op school. En 's middags gaan ouders langs huizen met oliebollen.
1: Kerkgemeente Openhof in Kampen krijgt morgen de Overhoopprijs. De kerk krijgt die prijs voor het kerkasiel. Waarmee de uitzetting van een Oezbeeks gezin, Baba Jans, al meer dan een jaar wordt tegengehouden. Daarmee heeft het volgens de jury in kleine geloofsgemeenschap een soort van hoopvolle beweging in gang gezet. En ook weer aandacht gegeven aan honderden kinderen die in dit soort situaties zitten. Die prijs die is mooi, maar de vier kinderen van het gezin willen vooral zekerheid over hun toekomst.
2: Na zoveel jaren in Nederland, dat je dan nog steeds geen veiligheid hebt. Nog steeds niet die zekerheid, die huis die wij voor strijden. Dat je dat nog steeds niet hebt. Ook al wil je het goede voor het land. Mijn ouders willen werken. Mijn broer die is afgestudeerd, kunnen meehelpen.
3: Ja, het is niet fijn. Vooral als je een mens bent en mensen is niet gemaakt om opgesloten te zitten. Vooral als hij niks fout heeft gedaan. En we hebben niks anders gedaan dan al die afgelopen bijna 12 jaar te integreren, naar school te gaan. Gewoon bouwen, meedoen met de samenleving waar we de afgelopen 12 jaar deel van uitmaken.
0: Meer daarover ook weer morgen. En in de eredivisie van het vrouwenvoetbal is morgen de laatste speeldag. FC Twente speelt thuis tegen PSV, dat al kampioen is. En Pek Zwolle speelt uit tegen ADO. Ook nog basketbal morgen. De mannen van Landstede Hemmers uit Zwolle die beginnen aan de halve finale van de play-offs op bezoek bij Heroes.
1: Nog even een serviceberichtje. Morgen moet je echt rekening houden met drukte op de weg aan het begin van dat lekker lange Pinksterweekend. De ANWB verwacht veel drukte richting de kust en richting Duitsland. Vorig jaar stonden er op de vrijdag voor Pinksteren meer dan 1000 kilometer aan file tijdens de spits. En dat was de drukste vrijdag van het hele jaar.
0: Nou, dus een tip, blijf lekker thuis. Morgen vroeg ga even achter je computer zitten of op je mobieltje. En stem nog eventjes voor Overijssel's mooiste. Want die lijst gaan we draaien op tweede Pinksterdag. Je hoeft daar verder niet zo heel veel voor te doen. Al even in te loggen en leuke plaatjes uitzoeken. En die dan voor ons selecteren. Dan gaan wij zorgen morgenavond als de stembus dicht gaat. Dat we daar een hele mooie lijst van maken. En die hoor je dan weer maandag.
4: Overijssel's mooiste. Top 75.
5: Tweede Pinksterdag hoor je bij Radio Oost de 75 mooiste platen uit Overijssel. En jij kunt die lijst samenstellen. Stem nu jouw Overijssels mooiste, de top 75, in. Ga daarvoor naar onze website oost.nl.
4: Overijssels mooiste, top 75.

0: Guus ging nog een keer weer met de trein, maar het is eigenlijk fiets naar je werkdag vandaag.
1: Is dat vandaag?
0: Ja.
1: Ongelooflijk.
0: Ja, heb ik wel gedaan.
1: Heel goed van je.
0: Goed zo. Het weer valt ook mee. Dat is ook wel prettig daarbij. Nou, zometeen de 6 voor 7, die gaan dus vandaag over
1: stroom en elektronica. Al die spullen met een stekker en daar dan weer een liedje over.
0: Ja, en de recycler ervan. Zometeen hoor je de 6.

Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
0: Vodafone Unlimited, vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
3: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
4: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
5: Oh, nu al zin in zaterdag.
4: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
3: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
6: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
7: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Kruider Woninginrichting in Steenwijk geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
6: 20% korting?
7: Ja, bij Kruider in Steenwijk.
8: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.
9: Fietsvakantie, ja, dat klinkt goed. Alles geregeld zoals het moet.
8: Goedverblijf.nl. Boek nu jouw fietsvakantie.
10: Het is 6:30, tijd voor het nieuws uit Overijssel. Maar eerst nog even de thermometer. Morgen komt die boven de 25. Nu moeten we het nog doen met 21,5. Oh, in Brammelo, in Hankaten 22 graden. En Heetveld 21,5. Het nieuws nu met Wieke Essendal.
11: Goedenavond. De burgemeester van de gemeente Twente Rand denkt wat druk te kunnen verlagen op de asielopvang. Zijn gemeente maakte gisteren bekend dat ze zonder tussenkomst van het COA asielzoekers laten wonen, verspreid over de verschillende kernen van de gemeente. Het gaat dus niet om één grote plek. Het gaat wel alleen om het opvangen van gezinnen en mensen uit Oekraïne, zegt de burgemeester. Betekent wel dus dat andere groepen nog op een plek moeten wachten.
12: Dat zou zo kunnen zijn, waar het niet dat er ook nog gemeenten zijn die nog helemaal niks doen. We doen nu al veel meer dan andere gemeenten doen, onder andere in de opvang van Oekraïners.
11: De minister van Asiel trok gisteren weer aan de bel. Hij noemt het enorm teleurstellend dat gemeenten weinig doen aan de opvang. Hij heeft 2 maanden geleden ook al een oproep gedaan om mee te werken, maar dat heeft niet geleid tot voldoende resultaat. En opnieuw heeft een Overijsselse gemeente de coalitie rond SGP, CDA, gemeentebelang gaan samen besturen in Rijsseholte. In het nieuwe akkoord staat bijvoorbeeld dat winkels in Rijssen op zondag dicht blijven. In Holte mogen ze beperkt open, tussen 1 en 6. De nieuwe coalitie zegt ook dat ze zich houden aan de spreidingswet voor de opvang van asielzoekers. En ook willen de partijen vooral huizen bouwen voor mensen met een binding met de gemeente. Het is opvallend dat het akkoord niks zegt over windmolens, terwijl daar binnen de gemeente veel discussie over is. Volgens de SGP komt dat vooral omdat de provincie daarover beslist. En het was vandaag Fietsveiligheidsdag in Kampen, bedoeld om mensen veiliger te laten fietsen. Een initiatief van de gemeente en Veilig Verkeer Kampen. En ook deze vrouw deed mee onder aanmoediging van oud-wielrenner Henk Lubberding.
13: En dat is de enige coördinatietraining die ik vind die je op een fiets, voor hij gaat rijden, eigenlijk iedere keer moet doen.
14: Nou, geweldig. Ja. Ik denk dat ik veel leer. Ik ben ook wel eens gevallen, dus dat weet hij nog niet. Maar ik ben ook wel eens gevallen. En nu ga ik leren hoe ik beter op kan stappen. Ik ben met opstappen wel eens gevallen. Lag ik hier onder de fiets?
11: Ja, dat is sowieso niet handig. Je kunt het allemaal rustig nalezen en bekijken op oost.nl of in onze eigen app.
10: Dan kijken wij nog even naar de files. Want ondanks de fiets na je werkdag vandaag staat er nogal wat files op het moment. Onder meer op de A1 Apeldoorn richting Hengelo. Bergingswerkzaamheden zijn daar gaande. 2 rijstroken zijn dicht. Er is een ongeluk eerder vanmiddag. Tussen Twello en Badmen staat nu nog 8 kilometer file met zo'n 3 kwartier vertraging.

0: zeker even wennen. En dat zal zeker morgen het geval zijn. Vandaag temperaturen van 21, 22 graden. En morgen nog zo'n 3, 4 graden erbij. Maar eerst krijgen we nog een heldere avond en nacht. Want de wolken die lossen vrijwel overal op. Er blijft nog een beetje bewolking langs de Noord-Gent van de provincie over. En aan het einde van de nacht bij minima tussen 8 en 12 graden... kunnen er boven weilanden ook wat nevel- of grondmistbanken ontstaan. En dan morgen wordt dat weer heel snel opgelost. En omdat de wind uit een zuid- tot zuidoostelijke richting waait... en droge en warme lucht aanvoert... krijgen we morgen meer zon dan vandaag. En die temperatuur gaat nog verder omhoog naar 25 tot 26 graden. En ja, dat zet zich door in het lange Pinksterweekeinde. Zaterdag warmt het met een zwakke tot zuidwestelijke wind op... naar 27 graden met veel zon. Maar in de loop van de middag krijgen we ook een paar dikke stapelwolken. En er zou zeer lokaal één enkele regen- of onweersbui kunnen vallen. Daarna zien we tijdens de Pinksterdagen zondag en maandag... de zon weer prima tevoorschijn komen. En gaat de temperatuur weer omhoog naar 26 of 27 graden.
1: Er komt een zomertje aan, dankjewel Margot.
0: Zeker, graag gedaan.
2: Toppers van toen en nu.
3: Op Radio Oost herschrijven we deze week de top 10 van...

0: Herschrijf jij mee aan de nieuwe top 10 van 1983? Ga naar de Radio Oost Facebookpagina en luister zaterdag van 2 tot 6 naar de toppers van toen en nu op Radio Oost.
1: Je voelt je thuis in Overijssel.
2: Toppers van toen en nu.
1: Radio Oost. De Bas en Bert Ochtendshow.
2: Het weekend begint goed met de Bas en Bert Ochtendshow.
3: Bijna 8:08. Ik zeg goedemorgen.
4: Morgen, Bert.
2: Met Bas Nijhuis en Bert van Lossen.
4: Hij heeft een diepe passie voor het weer, met name voor sneeuw en extreme verschijnselen. We zitten met de verkeerde weerwand, Bert.
5: Ja, maandag maatse bui.
2: De Bas en Bert Ochtendshow.
6: Maar jongens, ik ben blij dat ik dan nog bij jullie op de radio mag.
3: Zeker, want je hebt een nieuwe single. Ik wil je helemaal. Ja. En een leuke videoclip.
6: Ik dacht, nou, laten we gewoon even wat anders doen, jongens. Nu kan het nog, hè?
3: Ik wens jullie veel plezier.
6: Ja, dankjewel.
2: De Bas en Bert Ochtendshow. Elke zaterdag van 8 tot 12 op Radio Oost.

0: De nieuwsplaten uit 6 decennia in 6 voor 7.
1: Ja, dat is geen makkelijk onderwerp, e-waste, en daar muziek bij bedenken.
2: Ja, wij gieten het vooral in de elektronica en het stroomgebruik. We noemen dat met flink wat volt 5000, I'm on fire.
1: En de Frank Boeijen groep bezingt Contact, die elektriciteit tussen jou en mij.
2: Daar is die hoor, Philip Oakey en Together in Electric Dreams.
1: En die Electric Light Orchestra mag dan ook niet ontbreken. En als we een beetje zuinig zijn met al die spullen en goed e-wasten, dan komt Mr. Blue Sky vaker voor.
2: The Motions en Wasted Words.
1: Maar eerst gaan we naar die Electric Avenue met Eddie Grant.

0: De nieuwsplaten uit zes decennia in 6 voor 7.
1: De 6 voor 7 over elektronische apparatuur, elektronica, het hergebruik daarvan of het recyclen in e-waste. Dat deden we onder meer met die Electric Avenue van Eddy Grant.
2: I'm on fire met 5000 volt tegelijk.
1: En je hoorde net de Frank Boeijen Groep met Contact.
2: ILO mag natuurlijk niet ontbreken, Mr. Blue Sky.
1: En de Wasted Words, die komen voorbij van The Motions.
2: Maar nu eerst deze, Philip Oakey en Together in Electric Dreams.

0: Daar schrijf jij mee aan de nieuwe top 10 van 1983. Ga naar de Radio Oost Facebookpagina en luister zaterdag van 2 tot 6 naar de toppers van toen en nu op Radio Oost.
1: Je voelt je thuis in Overijssel.
2: Toppers van toen en nu.
1: Radio Oost.
2: De 6 voor 7.

0: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
1: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
4: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen? Nee, we gaan zeker niet naar huis. Lekker team, dipje. 4 uur kuppensoep.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. musical10daagse.nl.
7: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
8: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam gaat 230 extra vluchtelingen opvangen nu het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. Of er vanavond al asielzoekers richting Amsterdam gaan, is nog niet bekend. Dat vertelt verslaggever Annabel van Zandbergen vanuit Ter Apel.
9: Ik begreep dat een woordvoerder van de gemeente had gezegd dat dat al in gang was gezet. Ik kijk hier uit op een veldje waar de mensen al de hele dag zitten te wachten, zitten te slapen. En ik zie hier geen bussen aankomen of vertrekken richting Amsterdam.
8: De verantwoordelijke wethouder in Amsterdam spreekt van falend opvangbeleid. Op station Bijlmer Arena is vanmiddag een man omgekomen toen hij met zijn rolstoel op het spoor viel. Waardoor dat gebeurde is onbekend. De politie gaat ervan uit dat het een ongeluk was. De aanrijding heeft geleid tot verstoringen in het treinverkeer rond Amsterdam. Het ebola-virus lijkt zich snel te verspreiden in Oost-Congo. Er is een besmetting gemeld op honderden kilometers van de plek waar de infectieziekte uitbrak. Dat deel van het land is in handen van rebellen. Ze hebben geen ervaring met het indammen van het virus, zegt Afrika-correspondent Alice van Gelder.
10: Ze zeggen wel nu dat ze onder meer een isolatiecentrum aan het opzetten zijn in Goma. Dat is een andere stad waar ook een besmetting is gemeld. Maar ja, de twijfels zijn groot of zij dit wel kunnen gaan aanpakken.
8: Ook is onduidelijk of internationale hulporganisaties in het gebied kunnen komen. Nederlanders zouden alleen naar Cuba moeten reizen als dat echt niet anders kan. Het Nederlandse reisadvies is aangescherpt vanwege de tekorten aan brandstof op Cuba en de daaropvolgende maatschappelijke onrust. De Nederlandse ambassade in Havana kan mensen in de problemen minder goed helpen, klinkt het. Het weer. Vanavond blijft het nog zonnig bij helder weer. De temperatuur daalt vannacht tot een graad of 10. Morgen veel zon, maar ook wat bewolking. Het blijft droog. Het wordt 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
11: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
12: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.

0: lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
1: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
2: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
3: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
2: Kom 23, 24 en 25 mei naar Pinksterfair Het Laar in Ommen. En geniet van ruim 100 stands, klein theater en veel lekkers. Koop nu je tickets op pinksterfairhetlaar.nl.
1: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
3: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
1: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het centrum van Utrecht zijn mensen op de been om asielzoekers te steunen. Er is een solidariteitsprotest tegen het recente geweld bij anti-AZC-protesten. De actie is georganiseerd door verschillende actiegroepen, zoals Extinction Rebellion en de Dolomina's. Ze staan op het Domplein en een aantal draagt Palestijnse vlaggen of LHBTI-vlaggen. Volgens een verslaggever van RTV Utrecht staan er zo'n 3000 mensen. Er zijn geen ongeregeldheden gemeld. De activisten die werden opgepakt door Israël zijn aangekomen in Turkije. In 3 vliegtuigen zijn ze geland in Istanbul. De groep was met hulpgoederen onderweg naar Gaza, maar werd in internationale wateren meegenomen door Israël. Op beelden was te zien dat zij daar hardhandig werden behandeld, wat leidde tot felle internationale kritiek. Onder de arrestanten zijn 6 Nederlanders, onder wie journalist Gijs Sanders van BNN-VARA. En ook zijn cameraman was erbij en vertelt hoe het met hem gaat.
6: Ik voel me oké. Ik ben vergeleken met een hele hoop anderen die een ander uiterlijk hebben, of bijvoorbeeld uit Turkije komen, ben ik er redelijk goed vanaf gekomen. Dus ik heb wat klappen gekregen, net als iedereen. Maar ik ben relatief gespaard gebleven.
5: Waarschijnlijk vliegen de Nederlanders morgen weer naar huis. De politie in Portugal heeft de moeder en stiefvader van 2 achtergelaten kinderen opgepakt. De kinderen werden dinsdag langs een weg in Portugal gevonden. De Franse moeder had de kinderen volgens de biologische vader meegenomen naar Portugal. Hij had ze als vermist opgegeven. Oud-advocaat Wesky is geschrokken dat ze veroordeeld is. Haar advocaten zeggen dat het onterecht is en dat Wesky teleurgesteld is. De rechter oordeelde vandaag dat Wesky schuldig is aan het doorspelen van informatie voor crimineel Tachi, maar ze hoeft niet meer terug de cel in. Wesky's advocaten gaan wel waarschijnlijk in beroep. Het weer. Vanavond is het helder. De temperatuur daalt vannacht tot 1 graad of 10. Morgen veel zon bij 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.

0: Keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
1: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
0: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
2: Kom 23, 24 en 25 mei naar Pinkster Fair Het Laar in Ommen. En geniet van ruim 100 stands, klein theater en veel lekkers. Koop nu je tickets op pinksterfairhetlaar.nl.
0: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubblesandjets.nl.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
4: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Twee van de asielmaatregelen die onlangs in de Eerste Kamer werden weggestemd zijn snel terug op de agenda gezet. Het gaat om het sneller terugsturen van criminele asielzoekers en het afschaffen van dwangsommen voor de IND bij te lange asielaanvraagprocedures. Bij een debat over een wet die het opsluiten van overlastgevende asielzoekers mogelijk maakt, werden de maatregelen toegevoegd aan die wet. Het strafbaar stellen van het in Nederland blijven zonder geldige papieren of het helpen van deze mensen wordt niet in de nieuwe wetten opgenomen. In Utrecht zijn vele duizenden mensen afgekomen op een solidariteitsprotest voor asielzoekers. Aanleiding is het recente geweld bij anti-AZC-protesten. Deze mensen vinden het belangrijk om hun stem te laten horen.
5: Ja, omdat ik echt belachelijk vind wat er gebeurd is de afgelopen paar weken. Met name natuurlijk Loosdrecht als vreselijk dieptepunt.
6: Wij komen uit IJsselstein en daar was het flink raak. En wij vinden het belangrijk om ons gezicht en deze tekst te laten zien.
4: De actie is georganiseerd door verschillende groepen, zoals Extinction Rebellion en de Dolomina's. Er zijn geen ongeregeldheden gemeld. Activisten die werden opgepakt door Israël zijn aangekomen in Turkije. In Istanbul werden ze volgens Turkse media met bloemen en applaus ontvangen. De groep, onder wie 6 Nederlanders, was onderweg naar Gaza, maar werd meegenomen door Israël. De arrestaties leidden tot felle internationale kritiek. Een meisje van 2 is in Spanje overleden nadat ze per ongeluk was achtergelaten in een auto. Haar vader was vergeten om haar naar de opvang te brengen. Pas uren later werd alarm geslagen toen de moeder het kind kwam ophalen bij de opvang, maar ze daar niet was. In het ziekenhuis bleek het meisje te zijn overleden door de hitte in de auto. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur tot een graad of 10. Morgen veel zon, maar ook wat bewolking. Het blijft droog en het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
2: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: NPO Radio 1.
2: Van der Linde met het NOS-journaal. Asielzoekers die vannacht niet terecht kunnen in Ter Apel worden overgebracht naar Gieten in Drenthe. De gemeente A. en Hunze schieten hulp, meldt het Rode Kruis vanavond. In Gieten is plek voor 100 mensen. Vandaag maakte ook Amsterdam bekend extra mensen op te vangen om Ter Apel te ontlasten. De afgelopen dagen is het steeds te vol in het Groningse aanmeldcentrum. Asielminister Van den Brink gaat gemeenten die niet genoeg asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers tikken. Volgens Nieuwsuur moeten de gemeenten uitleggen waarom ze de zaken niet op orde hebben. Meer dan de helft van de gemeenten haalt de doelstellingen van de spreidingswet niet. De asielopvang komt daardoor op de schouders van gemeenten als Westerwolde, waar Ter Apel ligt. In totaal moeten gemeenten dit jaar nog ruim 40.000 opvangplekken regelen. De Nederlanders die werden opgepakt door Israël kunnen waarschijnlijk morgen terug naar huis. De activisten werden vandaag naar Turkije gebracht nadat ze een paar dagen vast hadden gezeten. De groep werd maandag op open zee meegenomen door Israël toen ze met hulpgoederen onderweg waren naar Gaza. Op beelden was te zien dat zij hardhandig werden behandeld, wat leidde tot felle internationale kritiek. De Nederlanders krijgen in Turkije een medische check. Een man in een rolstoel is vanmiddag in Amsterdam aangereden door een trein en overleden. De man bevond zich op het perron van station Bijlmer Arena. Door onbekende oorzaak kwam hij met zijn rolstoel op het spoor terecht. De politie zegt tegen Omroep AT5 uit te gaan van een ongeluk. Vanwege de aanrijding reden er tijdelijk geen treinen tussen Amsterdam en Utrecht. Het aantal SOA's is in Europa in 10 jaar niet zo hoog geweest. Het Europees Centrum voor Ziektepreventie heeft de cijfers voor 2024 geïnventariseerd en ziet dat vooral gonorreu en syfilis vaker voorkomen. Er waren zo'n 100.000 infecties met gonorreu, een stijging van ongeveer 300% vergeleken met 2015. Volgens de gezondheidsdienst wordt er minder goed getest en loopt SOA-preventie achter. De dienst roept overheden op tot maatregelen. De boekenprijs Gouden Strop is gewonnen door schrijver Michael Berg. Hij krijgt de prijs voor beste Nederlandstalige thriller voor zijn boek Vergelding. De jury is onder de indruk van de psychologische diepgang en de opbouw van het boek. Vergelding is het tweede deel in een serie over een agent die cold cases onderzoekt in de plaats waar hij vandaan komt. Berg wint met de prijs ook een geldbedrag van €10.000. In de Eredivisie heeft FC Utrecht vanavond gewonnen van Heerenveen met 3-2. De club moet het zondag tegen Ajax opnemen in de finale van de Europese play-offs. Ajax won eerder vandaag van FC Groningen met 2-0. Het weer, het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen volgt een dag met veel zon, maar ook met wat bewolking. Het blijft wel droog en het wordt ongeveer 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Cabaret. Een verleidelijke musical met Chantal Jansen, Freek Bartels en Milan Zekeris. In de regie van Daria Bukvic. Vanaf oktober exclusief in Delamar. Liefhebben, loslaten en overleven in een steeds dreigendere wereld. Boek nu de mooiste plaatsen via cabaretthemusical.nl.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo-dealer.
3: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
4: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan en dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
5: Kom naar Al. Festival for Opera, Music, Theater. Van 22 tot en met 31 mei. Op meer dan 40 locaties door Rotterdam. Here's something you've never seen. Tickets, o-festival.nl.

0: letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden. Binnen zit Lucella Carrasso.
2: Prinses Amalia zei vandaag dat ze heeft genoten van het tweedaagse werkbezoek dat zij vorige maand bracht aan haar woonplaats Amsterdam. Maar ze lag daarna wel een dag op de bank om bij te komen. Ook in het nieuws vandaag, een record van 274 mensen bereikte de top van de Mount Everest op één dag. Die moet vast ook wel een dagje bijkomen op de bank. Goedenavond, welkom bij het Oog. Het heeft even geduurd, maar de parlementaire enquêtecommissie die onderzoek doet naar de coronapandemie begint volgende week met de openbare verhoren. De voorzitter van de commissie, Daan de Kort, is straks bij ons te gast. En we hebben, als het lukt met de verbinding, zo contact met Jesse van Schaik. Zij zat de afgelopen dagen vast in Zuid-Israël nadat ze als activist op een zeilboot was opgepakt. Schrijver Roxane van Ieperen maakt zich boos over de term bezorgde burger bij asielprotesten. Dat legt zij zo uit. En vanwege de internationale Sherlock Holmes-dag morgen vertelt fotodetective Hans Aarsman wat hij van Sherlock Holmes heeft geleerd. Om 11:55 hoort u dat ze in Noorwegen ieder jaar de salarissen en belastingafdrachten van inwoners gewoon online en in de krant zetten. Nu eerst het nieuws van vandaag.
3: Donderdag 21 mei.
2: De dag dat oud-advocaat Ines Wesky werd veroordeeld omdat zij
4: structureel berichten heeft doorgegeven tussen Ridwan Taghi en zijn netwerk.
2: Volgens de rechtbank maakte Wesky deel uit van de criminele organisatie van Taghi.
4: Ze heeft de advocatuur hiermee in een kwaad daglicht gesteld. Dergelijk handelen ondermijnt de rechtsstaat.
2: Haar advocaten hebben steeds voor haar onschuld gepleit.
5: Ze is veroordeeld en dat betekent dat zij haar carrière heeft afgesloten met een veroordeling die er niet om ligt. Dat is voor haar heel zwaar.
2: Wel kreeg ze een lagere straf dan vorige maand was geëist. Voor Wesky is dat geen overwinning.
6: Mensen die vinden dat ze ten onrechte zijn veroordeeld, hebben er altijd last van.
2: De oud-advocaat is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 42 dagen. Die heeft ze al uitgezeten en
7: zeker gelet op de hele broze gezondheidstoestand van mevrouw Wesky, dan zien we geen reëel strafdoel meer met nog langere onvoorwaardelijke gevangenisstraf.
2: De Joodse school Geider in Amsterdam is opnieuw dichtgebleven vanwege een telefonische bedreiging.
8: Mensen zijn boos, mensen zijn schrikken weer, sommige mensen zijn bang.
2: Bij het Centraal Joods Overleg hopen ze natuurlijk dat dit echt de laatste keer was.
8: Ik ben ervan overtuigd dat nu weer de autoriteiten hun woede hierover uit gaan spreken. En dat kan niet, dat mag niet. En dan huppelen we weer voor naar het volgende incident.
2: De politie heeft hiervoor intussen een minderjarige jongen opgepakt. In Utrecht zijn vanavond duizenden mensen samengekomen.
9: Wat ik echt belachelijk vind wat er gebeurd is de afgelopen paar weken. Met name natuurlijk Loosdrecht als vreselijk dieptepunt.
2: Een solidariteitsprotest voor asielzoekers.
10: Wij komen uit IJsselstein en daar was het flink raak. En wij vinden het belangrijk om ons gezicht en deze tekst te laten zien.
2: En die tekst luidde JZC. Ook een man die zeven jaar geleden naar Nederland vluchtte, kwam aan het woord.
11: Wij zijn geen bedreiging. Wij zijn mensen. Niemand vlucht vrijwillig.
2: De organisator van de demonstratie ziet zichzelf als bezorgde burger.
12: Vooral omdat ik bang ben dat er veel geweld is in ons land. En dat eigenlijk onderbuikgevoelens heel snel in geweld overgaan.
2: Wie zich ook zorgen maakt, dat is de koning.
13: Demonstreren, protesteren is een goed recht in een democratie. Maar dat doe je met je stem en niet met geweld.
2: Dat zei hij na het halfjaarlijkse fotomoment.
13: We moeten gewoon normaal met elkaar omgaan.
2: De fotosessie was dit keer in Park Klingendaal, waar ook net een schoolklas was.
14: De hebben deze kant alsjeblieft.
3: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: Straks de krant, maar we gaan eerst naar Jesse van Schaik. Dat is een van de activisten die op de flotilla zat. De schepen die onderweg naar Gaza waren, werden tegengehouden en opgepakt. Die zijn inmiddels vrijgelaten. 6 Nederlanders zaten in de groep en vanavond zijn zij in Turkije aangekomen. Jesse van Schaik, goedenavond.
15: Hi, goedenavond.
2: Ja, vanuit Turkije, hoe is het nu met jou?
14: Het is heel gemixt met mij. Van, enerzijds gaat het goed. Als in, ik heb geen gebroken ribben. Anderzijds heeft het mijn hart gebroken. Zowel om daar te zijn, om al mijn vrienden te zien met gebroken ribben, gebroken neuzen en bloedende ogen. Het was vreselijk om te zien. En anderzijds het feit ook om te weten dat wat Palestijnen meemaken nog 2000 keer zo erg is. Alles heeft mijn hart gebroken. Dus ik voel me enerzijds opgelucht dat het voorbij is, en anderzijds met een gebroken ziel.
2: Er waren de afgelopen dagen felle internationale reacties op de beelden van jullie arrestaties en de behandeling. Hoe ben jij daar behandeld?
14: Ik ben heel slecht behandeld, net zoals iedereen. Als in relatief viel het nog wel mee als ik nu de verhalen achteraf hoor. Maar we zijn allemaal geduwd en met onze hoofden naar beneden geduwd. En we hadden enkelboeien om. En ik werd meegesleurd. En als ik niet snel genoeg kon lopen, op een gegeven moment viel ik. En toen sleurde ze gewoon over de grond mee een heel stuk. Ik heb blauwe plekken overal. Ik ben geslagen. Ik ben aan mijn haren getrokken. Ze hebben handboeien zo strak gedaan dat mijn polsen nog steeds pijn doen. Het voelt alsof ze gekleurd zijn. Mijn t-shirt is omhoog getrokken waar 5 mannen bij waren om een foto te maken. Dus we zijn allemaal vreselijk behandeld.
2: En hoe ben jij daar op dat moment mee omgegaan?
14: Op dat moment probeer ik het gewoon. Ik weet het niet zo goed. Op dat moment probeer ik het soort van een beetje te onwerkelijk te maken. Van het idee om in Israël te zijn. Terwijl we zijn een humanitaire missie. We wilden alleen maar hulpgoederen brengen aan Palestina. We zijn hier voor Palestina tegen genocide op de Palestijnen. Het idee om dan te worden gekidnapt in internationale wateren. Illegaal te worden gekidnapt door een land waar Nederland banden mee heeft. Waar Nederland handel mee drijft. Mijn eigen overheid. Dan illegaal te worden gebracht naar gevangenis. Daar te worden mishandeld. Mentaal, fysiek. Met allemaal andere mensen. Er waren mensen met gebroken polsen. Maar zelfs ze weigerden niet te behandelen. Het idee dat ze met ons omgaan als beesten. Maar dat ze met de Palestijnen omgaan als nog minder dan het allerminste. Dat was vreselijk. Er waren Arabische teksten op de wanden van onze cel. En één tekst zei. Als de wereld wist wat hier gaande was, dan zou de wereld niet huilen met tranen, maar met bloed. En dat heeft me ook gebroken.
2: En had je daar rekening mee gehouden dat dit zo op deze manier zou kunnen gebeuren met jou?
14: Ja, enerzijds hou je er wel rekening mee. Want wat ik al zei, we hebben te maken met een genocidale, illegale staat die 3 oorlogen tegelijk voert en de grootste genocide van onze tijd. Tegelijkertijd, ik wilde het niet echt geloven, want wat ik al zei, we zijn een humanitaire missie. We brengen hulpmiddelen, we brengen geen wapens. Dus het feit dat ze ons kidnappen, dat zou illegaal moeten zijn. Dus enerzijds wilde ik ook gewoon, ik wilde gewoon niet geloven dat de wereld dit gewoon laat gebeuren. Op deze manier, dat dit gewoon kan. Dat, het is onwerkelijk en het blijft onwerkelijk. Ik kan het achteraf nog steeds niet geloven. Dus ik heb er wel rekening mee gehouden, maar dat doet geen afbreuk aan hoe vreselijk het was. En hoe vreselijk het blijft voor alle Palestijnen.
2: En waarschijnlijk is dit ook bedoeld om mensen af te schrikken om dit niet ook te gaan doen of nog een keer te gaan doen. Hoe sta jij daarin? Zou je het nog een keer doen?
14: Ja, absoluut. Ik praatte met mijn vriend met de gebroken ribben en we waren het over eens. Het heeft ze alleen maar nog vastberadener gemaakt. Ik ga door en ik blijf doorgaan en ik zal het opnieuw blijven proberen tot ik Palestina bereik. Want het feit dat ze dit gewoon ongestraft kunnen doen, want Israël komt hier gewoon mee weg. Nederland gaat niks ondernemen. Nederland gaat niet de banden breken, want onze regering is hier te slap voor. Elke regering in Europa is te slap en de NATO is ook te slap. De Verenigde Naties ook. Niemand gaat wat ondernemen. Dus de enige die wat kunnen doen, dat zijn wij als mensen. En het feit dat we zo dichtbij zijn gekomen, het feit dat Israël zo bang voor ons is, dat maakt me alleen maar meer vastberaden. Ze kunnen mijn ribben breken als ze willen. Ze kunnen ons allemaal breken. Maar we blijven terugkomen. Dus voor mij, ik ben alleen maar nog meer vastberaden geworden.
2: Ja, en eerst terug naar Nederland wel, neem ik aan.
14: Eerst ga ik terug naar Nederland. Ik moet mijn studie nog afmaken. Maar zodra er weer een nieuwe boten gaan, dan ben ik zeker bij de boten. Want ik kan het gewoon niet aanzien. Het feit dat deze genocide gaande is onder onze ogen. We verliezen onze menselijkheid waar we bij staan. En dat kan ik niet laten gebeuren. Dus ik zie het als mijn verantwoordelijkheid. En met mij alle mensen die nog een greintje menselijkheid hebben. Om de Palestijnen te verdedigen. Om het recht op een menswaardig bestaan te verdedigen. En om de genocide te stoppen.
2: Jesse van Schaik, dankjewel dat je ons even te woord wilde staan vanuit Turkije. En een goede reis terug in ieder geval straks naar huis. Dankjewel.
14: Dankjewel.
2: En dan de krant van morgen, Suzanne de Vries.
15: Een Nederlandse stichting begint een zaak tegen een grote Amerikaanse datahandelaar. Daar schrijft NRC over. Ze willen dat app Lovin stopt met het verzamelen van gegevens van Nederlandse gebruikers. En ook met het verkopen ervan. Volgens de stichting heeft het bedrijf gegevens van 8,5 miljoen Nederlanders. App Lovin maakt software die in heel veel populaire apps zit. Bijvoorbeeld in de app van verkoopplatform Vinted. maar ook in apps voor videobewerking en in gratis games.
2: Informatie die app Lovin van een gebruiker krijgt in verschillende apps, koppelen ze aan elkaar en verkopen ze aan adverteerders. Volgens de stichting worden er ook gevoelige gegevens verkocht, onder meer over iemands gezondheid, religie of seksualiteit. Daar hebben gebruikers geen toestemming voor gegeven. De stichting wil €500 schadevergoeding per Nederlander van wie data is verzameld.
15: De sportwereld spreekt massaal zijn afschuw uit over de Enhanced Games, schrijft de Volkskrant. Zondag mogen sporters in Las Vegas alles doen wat ze willen om te winnen in de sporten zwemmen, atletiek en gewicht heffen. En daarom wordt het ook wel de Spelen voor de Doping genoemd.
2: Ja, er doen 42 sporters mee. Naast dat ze verboden middelen mogen innemen, mogen ze ook kleding aan die in de normale topsport verboden is. Bijvoorbeeld een badpak, waardoor je beter drijft. De prijs die ze moeten betalen voor deelname is hoog. Ze weten dat ze nooit meer mee kunnen doen, terug kunnen keren naar de reguliere topsport. Maar de prijs die ze kunnen winnen is ook hoog. Er valt in totaal $25 miljoen te winnen.
15: Juristen pleiten in de Telegraaf voor een ander systeem van betaald parkeren. Een vrouw die in Hoorn 1 uur en 10 minuten parkeerde en maar voor 1 uur betaalde, hoeft haar boete namelijk niet te betalen. Dat heeft het Amsterdamse Hof geoordeeld. Na 1 uur parkeren moest je in Hoorn opnieuw een kaartje kopen of je app weer aanzetten. Maar in de gemeentewetgeving staat dat je bij aanvang alles moet kunnen betalen.
2: Juristen denken dat dit ook grote gevolgen kan hebben in andere gemeenten waar je na 1 uur opnieuw een kaartje moet kopen. Het Hof Den Haag en het Hof Arnhem-Leeuwarden hebben eerder in vergelijkbare zaken geoordeeld dat de boete wel betaald moet worden. Tegen die uitspraken gaan juristen nu in cassatie.
15: En in Trouw lezen we over hulphond Ravi. Dat is een Zwitserse sennehond. Hij helpt leerlingen met examenstress op een middelbare school voor speciaal onderwijs in Lelystad. Veel leerlingen zijn gespannen voor hun mondelinge examens, omdat dat bij onbekende examinatoren is. De hond gaat dan met ze mee naar binnen, dat breekt het ijs en is tijdens het examen ook een stabiele factor voor de leerlingen.
2: Maar de toegevoegde waarde van Ravi begint al ver voor de examens. Zo gaat hij in de klas bij leerlingen zitten die onrustig zijn. Ook kunnen scholieren tijd reserveren met Ravi. Een meisje zegt daarover: op momenten dat mijn hoofd helemaal vol zit, ga ik even met hem wandelen en daarna voel ik me weer beter.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Slippery People Talking Heads. Onder andere oud-premier Mark Rutte, voormalig gezondheidsminister Hugo de Jonge en oud-directeur van het RIVM Jaap van Dissel, die naam hebben we lang niet gehoord, die worden verhoord door de parlementaire enquêtecommissie over het coronabeleid. Dat werd vanmiddag bekendgemaakt door de commissie die volgende week met de openbare verhoren begint. En Daan de Kort van de VVD, Tweede Kamerlid, is voorzitter van de commissie. Goedenavond.
1: Ja, goedenavond.
0: Ook al doet de VVD er in deze functie niet toe, hè?
1: Nee, zeker niet. Nee. Ik zit hier als onafhankelijk voorzitter. En dat geldt ook voor de collega's in de commissie. We doen dit echt namens de hele Tweede Kamer.
0: Zeg, wat is uw eigen herinnering aan de coronaperiode? Heeft u het zelf gehad bijvoorbeeld?
1: Ja, en ik vond het net zoals heel veel mensen een vervelende tijd. Ik heb zelf een visuele beperking. En ik was wethouder. En in die tijd we moesten in één keer naar huis en we moesten digitaal gaan werken. En mijn spraaksoftware die werkte niet heel goed. Het was meteen nog niet allemaal goed ingericht. En ik ben een rasoptimist en ik kijk altijd naar mogelijkheden. Ik heb me ook nooit beperkt gevoeld door mijn beperking. Maar dat was eigenlijk voor het eerst dat ik me echt gehandicapt voelde. Dat ik me opgesloten voelde. Ik niet meteen met Teams en Zoom kon werken. En ik vond dat ik niet te veel moest klagen. Want mijn inkomen ging gewoon door. En ik kon uiteindelijk als wethouder ook van betekenis zijn. En daarnaast Kamerlid. Maar ik vond het een vervelende periode.
0: Ja, en kreeg u het virus zelf ook?
1: Ja, ik woon in Brabant. En na de carnaval, ik dacht het komt door de carnaval. Maar dat was corona.
0: Want u was wethouder in Veldhoven, in Brabant, waar natuurlijk heel veel corona was. Zeker in de begintijd. Hè? Mm-hmm. Wat heeft u als wethouder kunnen betekenen toen?
1: Nou, ik was wethouder voor onder andere economische zaken, sport en onderwijs. En ook voor ons was die persconferentie heel spannend, ook als gemeentebestuur. En direct na iedere persconferentie ging ik bellen met de voorzitter van de winkeliersvereniging, voorzitter van sportverenigingen, schoolbestuurders. Wat kunnen wij voor u betekenen? De maatregelen hebben gevolgen voor uw sector. Kunnen wij als gemeentebestuur u helpen, u ondersteunen? Dus direct schakelen, met mensen in contact treden. Je kunt wel van betekenis zijn, maar er was ook nog veel onduidelijk. En dat was het eerste coronajaar. En het tweede coronajaar kwam ik in de Kamer. En heb ik vanuit als Kamerlid het op een andere manier meegemaakt en mijn bijdrage kunnen leveren.
0: Ja, en u vertelde net over wat het met u in die begintijd deed, dat u zich voor het eerst gehandicapt voelde. Doordat de techniek het niet deed. Zo hebben heel veel mensen natuurlijk herinneringen aan die periode. Heel verschillend, ook verschillende dingen meegemaakt. Wat wilt u het liefst met deze enquête bereiken?
1: Nou, het doel van de parlementaire enquête is om echt te leren van die coronaperiode, zodat we goed voorbereid zijn op een volgende pandemie of langdurige crisis. Maar wat ik toch ook wel heel mooi zou vinden, en dat vinden we als hele commissie, is als we een stukje, zeker met de openbare verhoren, de verbinding terug kunnen brengen in de samenleving. En ik realiseer me heel goed dat ontzettend ambitieus is. Want corona kent 18 miljoen verhalen. En het heeft ook wel tot emoties en spanningen geleid in de samenleving. Maar ik zou het heel mooi vinden, en dat vindt de hele commissie, dat als wij iets van die periode met elkaar kunnen afhechten, als we daar een steentje aan kunnen bijdragen, dan ben ik al een heel content mens.
0: Maar hoe zouden die verhoren van bijvoorbeeld hoofdrolspelers zoals oud-premier Rutte, Jaap van Dissel, Hugo de Jonge, hoe kunnen die voor die verbinding zorgen? Als u op zoek bent ook naar feiten, hoe zijn dingen gegaan? Ja. Mensen schieten misschien ook in de verdediging. Hoe kan dat tot verbinding leiden?
1: Nou, we kijken echt naar ingrijpende besluiten. Dus dan kunt u denken aan de avondklok, dan kunt u denken aan het coronatoegangsbewijs of het sluiten van scholen. En er is al veel onderzoek gedaan, ook naar deze thema's. Maar wat een parlementaire enquête uniek maakt, is dat er ook in het openbaar, onder ede, verhoren plaatsvinden. Dat er publieke verantwoording plaatsvindt. En doordat heel Nederland mee kan kijken hoe een besluit zoals een avondklok tot stand kwam, welke weging gemaakt werd, hoe de grondrechtenafweging plaatsvond, welke rol de Tweede Kamer daarin had. Dan door dat te reconstrueren, ik denk dat dat al heel belangrijk is. We kijken ook nadrukkelijk naar hoe er is omgegaan met coronacritici. En was het kabinet of de Kamer überhaupt wel ontvankelijk voor die geluiden of niet? We gaan zien of het een bijdrage gaat leveren. Hè. Dat is natuurlijk aan de kijker zelf om dat te oordelen. Het gaat uiteindelijk tot een rapport leiden met conclusies en aanbevelingen. Maar we zouden dit wel hele positieve bijvangst vinden die we hopen te realiseren.
0: En wat betekent dat dan voor de toon die u en uw collega's in die verhoren probeert aan te slaan? Hebben jullie het daarover gehad?
1: Ja, zeker. Kijk, we zijn nieuwsgierig. Ook neutraal, maar dat betekent niet dat je niet scherp kunt zijn. We zullen ook scherp zijn. En we willen echt de onderste steen boven krijgen. En dat is een toon die we gaan aanslaan. En dat doen we ook echt namens de hele Kamer. Van links tot rechts, van coalitie tot oppositie. We willen die onderste steen boven.
0: En deze periode heeft natuurlijk heel veel losgemaakt. Groepen mensen kwamen tegenover elkaar te staan. Het wantrouwen tegen de overheid nam toe. Hoofdrolspelers zijn bedreigd. Heeft u nog getwijfeld om deze voorzittersrol op u te nemen?
1: Nou, dat is wel iets waar je over nadenkt als je eraan begint. Maar ik vind het ook een eervolle taak om dit te mogen doen. Samen met het team, met de staf, maar zeker ook met de collega's uit de commissie.
0: Ja, maar houden jullie daar ook rekening mee dat die hevigheid weer op kan laaien en misschien ook tegen de commissie zich kan richten?
1: Ja, dat zou kunnen. Helaas geldt dat voor heel veel collega's in de Kamer die weer niet in de enquêtecommissie zitten, maar op andere portefeuilles actief zijn. We zien polarisatie in de samenleving. Nou, dat was zeker ook in de coronatijd zichtbaar. Maar gelukkig hebben we hele goede diensten die dat dan in de gaten houden. Verder kan ik er ook niet al te veel over zeggen, omdat je er ook een beetje terughoudend in wil zijn. Maar we weten allemaal dat dit thema gevoelens oproept. En nou, laat ik het dan bij mezelf houden. Ik heb het ook in mijn eigen familie gezien, dat er mensen zijn afgehaakt. Of vriendengroepen die uit elkaar vielen. Ja, het is... Er is ook wel heel veel gebeurd in die periode. En daarom is het juist dit onderwerp wat echt een parlementaire enquête verdient en een grondig onderzoek.
0: En naar welk verhoor bent u het meest nieuwsgierig?
1: Naar welk verhoor ben ik het meest nieuwsgierig? Ja, het is natuurlijk een heel flauw antwoord, maar oprecht alle verhoren zijn interessant.
0: Ja, maar er zal er vast wel eentje tussen zitten waarvan u denkt, u had het over die onderste steen. Er moet iets zijn wat u nog wil weten, wat nu nog niet bekend of openbaar is, of in het openbaar gezegd is. Dus...
1: Ja, maar ik ga er niet één verhoor kiezen, want dan geef ik meteen extra gewicht aan dat verhoor. Als ik als voorzitter daar een voorkeur voor uitspreek. Waar ik het meest nieuwsgierig naar ben.
0: Ja.
1: En wat ik het meest belangrijk vind. Mijn dochter is nu 1,5. En er gaat ooit weer een pandemie komen. Hè. De vraag is niet of, maar wanneer. En ik hoop echt dat als ons rapport klaar is, dat we goed voorbereid zijn op een volgende pandemie. Niet voor mijn dochter, maar voor al haar generatiegenoten. Ja, en ik denk dat alle verhoren daaraan kunnen bijdragen.
0: Dat begrijp ik, maar welke vraag dan, zegt u, daar wil ik echt nog een antwoord op. Want een onderste steen is een soort containerbegrip natuurlijk. Welke vraag moet onder Ede beantwoord worden wat u betreft?
1: Nou, kijk, de besluiten die genomen zijn, die hebben wel echt impact gehad op grondrechten. En hoe zorg je ervoor? Ik denk dat de hamvraag toch is van de volksgezondheid ten opzichte van de sociaal-maatschappelijke effecten. En welke keuzes je daarin maakt en hoe je die weging dan plaatsvindt. En dan zonder vooruit te lopen op wat dan een mogelijke conclusie of aanbeveling wordt.
0: Mm-hmm.
1: Dus het aspect volksgezondheid ten opzichte van impact verder op de samenleving.
0: Ja, hoe zijn die discussies gelopen in die tijd?
1: Ja, en wij hebben ook als enquêtecommissie de afgelopen 2 jaar heel veel werkbezoeken afgelegd. We zijn bij ziekenhuizen geweest, bij IC's. Nou, en die vaak pleiten die voor strengere maatregelen, want zij zagen op hun IC wat er gebeurde. Maar tegelijkertijd spraken we ook studenten, ja, die in hun mentale welzijn door die lockdowns ontzettend werden geraakt. En waar je ook echt verhalen had over klasgenoten die suicidaal waren. En dan snap je weer dat er wordt gepleit voor minder maatregelen. En al die aspecten samen. En we hebben horecaondernemers gesproken. Nou, die hebben te maken gehad met faillissementen, sommigen. We hebben de BOA's gesproken die in hun handhaving ook echt in gevaarlijke situaties terechtkwamen, in gevaarlijke discussies. Ja, en als je al die mensen spreekt, nou, misschien nog wel wat ik het meest indrukwekkend vond. Ja, mensen die geen afscheid hebben kunnen nemen van hun stervende vader of moeder.
0: Ja.
1: Nou, en ook daar moeten we van leren. En dat is gewoon de taak die wij als enquêtecommissie voelen. En waar we ook zorgvuldig mee om zullen gaan.
0: Meneer De Kort, ik wens u succes de komende weken met de verhoren. En wij kunnen dat allemaal gaan volgen vanaf volgende week. Ik dank u hartelijk voor dit gesprek.
1: Graag gedaan.

0: Glen Campbell, Wichita Lineman. Boze burgers over migratie domineren het maatschappelijke debat. Maar waarom? Volgens schrijver Roxane van Ypres zijn het geen losstaande incidenten die we zien, maar gaat er een systeem achter schuil. Van harte welkom.
1: Dank je wel.
0: Ja, deze week zijn er opnieuw verschillende protesten tegen de komst van AZC in verschillende gemeenten. Jij doet onderzoek naar de systematiek daarachter. Mm-hmm. Wat heb jij gevonden? Wat zie jij?
1: Ja, het wordt iedere keer behandeld als een incident. En niet alleen dat, maar ook in het verleden hebben we bijvoorbeeld de dreigementen rond lentekriebels, die seksuele voorlichtingcampagne op scholen, die echt al heel lang bestaat. En die in, volgens mij was dat 23, ook opeens tot heel veel protesten leiden. We hadden natuurlijk dus het stikstofdossier met de boeren.
0: Corona, waar we het net over hadden.
1: En wat ik daar elke keer zie, en dat is gebaseerd op onderzoek van allerlei verschillende instanties, van The Firehouse tot Bellingcat tot noem het al, Trouw heeft daar ook belangrijk onderzoek verricht, De Groene. En wat je dan ziet is, het is niet zozeer een systeem in de zin van een complot. Dat moet je echt heel goed onderscheiden, want die kant gaat het heel snel op. Van oké, daar zitten hier dus bewuste poppenspelers achter die ervoor zorgen dat opeens mensen in Loosdrecht de straat op gaan. Zo moet je het zeker niet zien. Maar het is wel meer dan een incident. In die zin dat er je kunt het beter zien als een voedingsbodem die door verschillende soort opportunistische actoren wordt gevoed en waar mensen baat bij hebben. En de poppetjes waar wij dan ons op richten, de bezorgde burger, dat zijn dan de mensen die daar heus staan met hun oprechte eigen verhaal. Maar door alleen maar naar die bezorgde burger te kijken, wordt er niet gekeken naar die voedingsbodem die daaronder zit.
0: Terwijl het kabinet daar volgens mij nu wel mee bezig is. Die is aan het kijken van, zitten er organiserende partijen achter? Welke personen zijn daar? Gisteren was ook, werd er in het journaal ook gesproken over, je hebt aan de ene kant politici die komen daar naartoe. Ja. Je hebt bepaalde extreemrechtse partijen die komen daar naartoe. Daarnaast heb je inderdaad de mensen uit Loosdrecht die zijn geschrokken van een brief die ze hebben gekregen en denken, wat gebeurt er allemaal? Waarom hoor ik dit nu pas? Hè? Dus dat het wel een mix is. Maar jij vindt dat dat onvoldoende wordt belicht nog?
1: Ja, in die zin dat zolang je dus naar die symptomen blijft kijken, zie je niet dat er een paar grote bewegingen achter zitten die een beetje dezelfde belangen hebben. En dan
0: want laten we het daarover hebben, de actoren.
1: Ja. De actoren daarachter, en dan identificeer ik eigenlijk, en nogmaals, dat is dus niet dat die mensen met elkaar aan tafel zitten ergens, totaal niet. Ze hebben alleen ergens een gedeeld belang in dit verhaal. En dan kun je meestal drie verschillende actoren onderscheiden. Dat zijn ten eerste echt wel extremistische ideologische bewegingen. Maar dat kunnen hele kleine zijn. Bijvoorbeeld bij Lentekriebel zag je dat daar een paar orthodox-christelijke bewegingen waren die muntjes opgooiden van dit kan niet. En kleuters leren seksuele handelingen verrichten en genderhysterie. Nou, dat wordt dan op een gegeven moment opgepikt door een tweede ankerpunt. En dat zijn eigenlijk vaak nietsvermoedende online influencers. Dus dat zijn mensen die zich vooral online begeven, daar ook hun nieuws vandaan halen, zoiets oppikken. In dit geval waren dat, noemden ze toen, de bezorgde ouders. Die zoiets hadden van, wacht eens even, mijn kind gaat op school leren hoe het seks moet hebben. Wat is dit voor iets raars?
0: Ja, dus dat zijn influencers die zijn beïnvloed in feite weer door bepaalde groepen die ideologisch
1: ideologie die
0: tegen iets zijn.
1: En die influencers zijn dus zelf vaak helemaal niet ideologisch gedreven. Die pikken dit op en die denken, hé, er gebeurt hier iets.
0: En dat is vaak een verdienmodel, toch, bij influencers?
1: Dat is vaak een verdienmodel, maar dat kunnen ook mensen zijn die, daar heb ik in corona over geschreven, dat noemde ik toen wellness rechts. Dat was een hele grote groep, met name vrouwen, die hun geld verdienden online, echt met een soort marketingmachine rond wellnessproducten. Nou, dan kun je daar niet van zeggen dat iets politiek is. Maar die kregen eigenlijk rechtsextremistisch gedachtegoed vanuit Amerika. Vanuit QAnon heette dat toen. Dus dan heb je weer dat ankerpunt van een ideologische beweging. Dat sprong naar de wellnessbeweging die niet politiek is in Nederland. Die haakte aan op geen vaccinaties, niet vrijheidsbeperkende maatregelen voor de kinderen. Dat noem ik dan de witwasstraat. Dus de witwasstraat zijn eigenlijk de normale mensen die online zitten en met z'n allen zeggen, hey, wat gebeurt hier? Hier moeten we wat tegen doen. En dan gaat het één laag omhoog en dan zie je dat er opportunistische politici zijn die ermee vandoor gaan. Nou, die drie ankerpunten zie je steeds achter die incidenten. En nogmaals, dat is dus niet een soort beredeneerd groepje mensen dat met elkaar in de telefoon zit. Maar ik denk wel dat het belangrijk is om voorbij die symptomen van die bezorgde burgers die overal staan te kijken. Het is wel wat groter dan alleen maar dat.
0: En dan wijs jij in je publicaties ook wel vaak op Big Tech, de grote techreuzen, de bazen daarvan, die nou ja, daar ook ergens wel, hoe moet ik het zeggen, die dat ook wel op de een of andere manier een belang bij hebben en aanjagen, stimuleren.
1: Zeker. Nou, dat is tweeledig. Dat schrijf ik in mijn laatste essay. Ik zie wat ik geloof. Dat is tweeledig. Enerzijds gewoon plat commercieel belang. Big Tech heeft belang bij je aandacht zo lang mogelijk vasthouden. Daar zit het meeste geld bij. En de aandacht hou je niet vast met een heel ingewikkeld verhaal of een heel genuanceerd verhaal. Dat hou je vast met sensatie, polarisatie, geweld. Maar zeker ook angst. Angst voor bijvoorbeeld migratie. En het tweede is een meer, ook wel commercieel gedreven, maar ook politiek gedreven belang. En daar zie je dat er een soort hele paradoxale alliantie is tussen nationalistische politici in verschillende landen en een globalistische techwereld. Wat heel gek is, want je zou denken die nationalistische politici die zijn voor het optrekken van grenzen. Maar wat gebeurt daar nou? Die hebben een gedeelde agenda met big tech in de zin van dat ze zeggen, wij laten jullie met rust. Wij zorgen dat er zoveel mogelijk economische vrijheid is. Zo min mogelijk regulering. Maken ook gebruik van dat online ecosysteem. Je ziet dat bijvoorbeeld een partij als Forum, een rechtsextremistische partij als Forum, het meeste baat heeft bij die online systemen. Haalt daar ook veel van zijn volgers vandaan. En omgekeerd heeft big tech ook veel aan die nationalistische politici, omdat die ze inderdaad het meest met rust laten. Dus die zullen het snelst zeggen, wij gaan jullie niet op het gebied van privacy, belasting, AI-regulering aan banden leggen. Dus daar zie je een hele paradoxale alliantie. Zie je daar.
0: En dat commerciële belang hebben zij, maar er zit soms ook toch wel een ideologisch belang bij bepaalde techbazen.
1: Zeker. Wat je ziet is dat bij een handvol van de allermachtigste, en ik neem vaak Peter Thiel als voorbeeld. Dat is een beetje de onbekende variant van Elon Musk. Dat is een man die eigenlijk altijd vanuit politieke ideologie alleen maar disruptieve start-ups is begonnen. Van PayPal, een betaalsysteem dat echt naast de overheid staat, tot aan Palantir, het grote data-analysebedrijf wat nu in veel defensiesystemen wordt gebruikt. En je ziet dat hij specifiek zijn geld en zijn bedrijven aanwendt om een libertarisch perspectief naar voren te brengen. Bijvoorbeeld J.D. Vance, de vicepresident van Amerika onder Trump. Dat is echt helemaal zijn pupil vanaf de universiteit. Die heeft hij helemaal klaargestoomd om die positie in te nemen. Nou, zijn doel is echt een wereld met zo min mogelijk overheid. Hij zegt ook, de liberale democratie staat haaks op vrijheid. Zo min mogelijk overheid en zoveel mogelijk vrijheid voor bedrijven. En eigenlijk voor mensen zoals hij.
0: En als je dit systeem zo beschrijft, wat zou je hier nou tegen kunnen doen?
1: De straat op met fakkels. wat zou je hier tegen kunnen doen? Kijk, het begint natuurlijk altijd, dat is een beetje hetzelfde als dat voorbeeld gebruik ik eigenlijk altijd, omdat veel mensen dit te abstract vinden. Big tech, en wat kunnen we daar nou tegen doen? Dan trek ik altijd de analogie met de voedingsindustrie. Als mensen op grotere schaal suikerziekte en hartaanvallen krijgen, dan is stap 1 dat we snappen van, wacht eens even, we gaan niet iedere dag schreeuwen dat er iemand op de grond ligt en een hartaanval heeft gekregen. Stap 1 is dat we beginnen
0: waar
1: te begrijpen,
0: waar komt het door?
1: Ja. Wat eten wij dan wat zo anders is? Wat doen wij? Wat is onze keuze? Wat is het systeem daarachter? Nou, daar schrijf ik vooral over. En wat ik dan natuurlijk hoop is dat politici voorbij die waan van de dag gaan kijken en denken, oh, wacht eens even, we moeten dus dat ecosysteem wat ik dan beschrijf, die actoren die allemaal hier een graantje van meepikken, misschien moeten we die eens in kaart gaan brengen. Moeten we daar eens beleid voor gaan verzinnen. Los van het feit dat je in die gemeentes natuurlijk die lokale politici moet ondersteunen.
0: Roxane van Ypres, dankjewel. Jij leverde de analyse bij ons vanavond. En fijn dat je hier was. Dankjewel.
1: Dankjewel.

0: Jerry Rafferty met Baker Street. Morgen is het de internationale Sherlock Holmes dag. Ter ere van de geboortedag van de schrijver van de bekende detectives, Sir Arthur Conan Doyle. Hier in de studio een echte Holmes-fan, fotodetective Hans Aarsman. Van harte welkom.
1: Ja, hallo.
0: Wist je dat het morgen internationaal...
1: Nee, wist ik helemaal niet.
0: Maar dat maakt niet uit.
1: Nee, toch?
0: Mooie aanleiding om het hierover te hebben.
1: Ja, dat is een goede journalistieke smoes.
0: Ja, verjaardagjournalistiek noemen we dat wel eens. Ah. Maar soms, dat levert ook wel weer altijd leuke dingen op. Ja. Want jij hebt een tweewekelijkse rubriek in de Volkskrant als fotodetective. Misschien goed om even... Ja, wat versta jij onder het zijn van een fotodetective? Om dat even door te nemen.
1: Nou, een fotodetective die... kijk naar foto's en analyseert als een soort als een detective wat er op de foto te zien is. En die houdt zich heel erg bij de feiten. Dus in die zin, fotografie is een heel bijzonder medium, omdat we eigenlijk in de geschiedenis nog nooit zo dicht bij de werkelijkheid zijn geweest als met fotografie en film, de bewegende variant. Daarvoor had je allemaal beeldhouden, schilderen, tekenen, weet je, al die dingen in grotten en noem het allemaal op. En nu heb je AI. Dus het is ook allemaal weg. Het is allemaal geen werkelijkheid meer. Dus twee eeuwen lang, vanaf 1927 de eerste foto, tot volgend jaar is het precies twee. Kunnen we ook alweer
0: een aflevering doen? Ja, kunnen we ook een mooi gesprek over voeren.
1: 200 jaar echt dicht bij de werkelijkheid geweest en daar nu afscheid van kunnen nemen.
0: Ja, en hoeveel foto's bekijk jij dan op een dag?
1: Gemiddeld 6.000, 7.000. Ja, maar dat gaat heel snel.
0: Per dag?
1: Ja, het beeldschermpje wat jij voor je hebt, daar heb ik er dan zo 8 op staan. Tik ik gewoon, dat gaat heel snel.
0: Net als je kleding, zeg maar, zoekt op een website.
1: Oh ja, dat
0: krijg je
1: dat
0: allerlei...
1: ken ik niet zo goed, maar nee, inderdaad zo. En dan heel intuïtief. Vaak is het een soort vaag iets dat je verwachtingen tegenspreekt, juist waar ik op reageer.
0: En kan je daar een voorbeeld van noemen?
1: Bijvoorbeeld een vos op een straat in Londen. En je ziet onmiddellijk dat het een stad is en je ziet een vos. En je voelt ook, die staat er wel erg stijf bij, is hij opgezet. Nou, en dan gaat hij in het mapje, super. Kan ook ellende in zitten. En aan het einde van de week dan pak ik er eentje uit waar ik denk, misschien wordt dit hem wel. En dan ga ik op onderzoek.
0: En hoe doe jij dat onderzoek dan?
1: Het is eerst heel goed beschrijven, en dat is echt Holmes-achtig. Eerst de data, zegt hij altijd. En dan pas theorie. Anders ga je je theorie buigen naar je data buigen naar de theorie. En het moet juist andersom.
0: Dus dan is het straat, vos.
1: Ja, gewoon ook inzoomen. Dus dan heb ik een loopje gewoon uit. Digitaal is dat dan. Hè, en dan zie je gewoon een hoekje van het beeld. En het voordeel daarvan is, je ziet dingen groter, maar ook je ziet de rest niet. Dus je eerste indruk ben je kwijt. Dat is eigenlijk, want je eerste indruk is vaak een verkeerde indruk. En dan ga je zo langs het beeld en dan noteer ik echt wat ik allemaal zie. En dan langzamerhand ontstaat een soort theorie over wat er nou eigenlijk aan de hand is. En het is vaak iets totaal anders dan in het bijschrift of in de kop of wat dan ook bij de foto staat.
0: Maar dat is een theorie. Check je ook wel eens of het klopt? Of is dat helemaal niet mogelijk?
1: Wat bij mij klopt? Ja, nee, zeker. Nee, ja. Dus dat is ook weer typisch Holmes. Dus je hebt je theorie uiteindelijk uit de data en dan vraag je jezelf af, zouden de sporen of data te vinden zijn die mijn theorie bevestigen dan wel ontkrachten? En dan ga je daarmee aan de slag. En zo langzamerhand wordt je steeds steviger.
0: En ga je dan rondbellen?
1: Nee, ik doe het alleen maar beeld.
0: Oké, maar hoe stel je... Ik weet niet of je de vos, heb je die genomen of niet als foto?
1: Nee.
0: Maar stel dat dat wel zo is, dan is jouw theorie... je hebt een theorie hoe die vos daar op die straat is gekomen. Maar dan moet je toch van iemand horen of dat klopt of niet. Ja, de politie van Londen bellen.
1: Ja, ik heb ook een tijd in de cold case teams gezeten. En getuigenverklaringen, daar kwam ik al snel achter. Daar heb je helemaal niets aan.
0: Okay,
1: de een zegt dit en de ander zegt dat.
0: Maar ga je dan andere foto's erbij halen om je theorie te toetsen?
1: Andere foto's en onderzoeken. Je kunt op internet natuurlijk. Zonder internet zou die hele rubriek niet kunnen. Dat is echt pas toen dat een beetje liep, toen kon ik die rubriek maken, ja.
0: En een bekende Holmes-methode is ook om het aan een ander te vertellen.
1: Ja,
0: Doe jij dat ook?
1: Ja, nothing makes a case as clear as stating it to somebody else. Ja, dus doordat je vertelt, eigenlijk is het zien is eigenlijk bewust worden van wat je ziet. Je ziet namelijk wel heel veel, maar heel veel dingen die ontgaan je omdat je een agenda in je hoofd hebt. Je denkt, ik moet van A naar B, dus je ziet heel veel dingen niet. Je ziet wel auto's die van rechts komen, weet je wel. Dat is allemaal voorgeprogrammeerd vanuit je hersenen. En als je haast hebt, zie je ook juist die dingen die heel snel een oplossing voor het probleem beloven. En zo gaat het allemaal maar door. Dus je insteek bepaalt heel erg wat je ziet.
0: En maar vertel jij het dan ook aan iemand?
1: Ja, vertel het aan iemand, soms aan mezelf. Dat helpt ook wel. Dan ga ik door mijn kamer lopen en dan vertel ik het verhaal aan mezelf. En dan scheelt het ook. Want dan, ja, er is een befaamd voorbeeld ook uit die Sherlock Holmes verhalen. Dan zegt Watson, dat is het hulpje van Sherlock Holmes, die zegt dan, is het nou toch dat jij veel meer dingen ziet dan ik? En dan zegt Holmes, nou, heel simpel. Ze wonen op 221B. Hè. Je komt hier heel vaak. Hoeveel treden heeft de trap eigenlijk naar één hoog? Nou, zegt Watson, ik heb geen idee. Zeg, nou, dat is Holmes. Dat is nou precies. Jij
0: dat is het verschil.
1: Je kijkt niets, maar je ziet alleen.
0: Ja, ja.
1: Dus je bent ook niet bewust van het aantal treden dat daar is.
0: Je zei net dat je in cold case teams hebt gewerkt als fotograaf, hè, neem ik aan.
1: Nee, gewoon als beoordelaar.
0: Als beoordelaar.
1: Om hypotheses te bedenken, scenario's.
0: En is daar je liefde voor Holmes ontstaan?
1: Nee,
0: of had je die toen al?
1: Nee, dat was al naar aanleiding van die rubriek in de Volkskrant dat ik daarvoor gevraagd ben, ja.
0: Want waar komt die liefde voor Holmes vandaan? Wanneer is dat begonnen? Weet je dat nog?
1: Ja, ik kom uit de fotografie, ben zelf een tijd fotograaf geweest. En ik kreeg altijd moeite met, en ik wist nog niet waarom, maar met esthetiek. Dus dan ging ik weer een andere manier fotograferen, een heel andere stijl. Op een bepaald moment ging ik ook niet meer door de camera kijken, maar hield de camera onder tafel, zo, het werd steeds wilder. Toen ging ik 4x5 inch, dus een heel groot formaat op een statief, weet je wel, alles maar proberen om te denken, oké, ben ik nu van die esthetiek af? Op een moment ben ik ermee opgehouden. Ik dacht, nee, het lukt gewoon niet om er vanaf te komen. En toen las ik Holmes. En toen dacht ik, je moet gewoon op een forensische manier met de werkelijkheid omgaan. Gewoon kijken naar wat er op een foto staat. Heel raar, hè, om dat te doen. Maar mensen zijn altijd bezig met, is het een goede compositie? Hoeveel is het lichtval? Dat soort dingen. Is het mooi of niet?
0: Ja, dus concentreer je op het verhaal en niet op het beeld, in feite.
1: Ja, op wat gewoon de feiten die de foto representeert, ja.
0: En heb jij ook een. Er zijn natuurlijk eindeloos veel Holmes-verfilmingen. Heb jij ook een favoriet?
1: Ja, uit de jaren 80, Jeremy Brett. Ja, die verhalen zijn echt zo ontzettend Holmes. Die man is ook een beetje gekkig, maar op een. Ja.
0: En Benedict Cumberbatch?
1: Ja, daar hou ik ontzettend van. Maar die is. Dat is. Die komt ook heel dicht bij Holmes. Het beeld dat je hebt vanuit. Maar Jeremy Brett is echt.
0: En columnist Nico Dijkshoorn die schreef ooit: ik heb de ziekte van Aarsman. Dat gaat dan over jou. Weg is het wilde kijken, onbekommerd om je heen loeren. Klopt dat? Kan jij nooit meer onbekommerd om je heen kijken?
1: Nou ja, het onbekommerd, dat klinkt heel erg zwaar op de hand. Maar ik ben juist ontzettend gelukkig geworden door deze manier van met de wereld omgaan. Omdat je laat je niet zo snel op de kast jagen. En je, weet je wel, je komt niet zo snel in je emotie. Omdat je eerst denkt, nou, wat is er nou precies aan de hand?
0: Je gaat lekker in je hoofd
1: ik met een
0: zitten.
1: Oordeel kom.
0: Ja, je gaat in je hoofd zitten. Ja,
1: zeg maar, die emo, die tegenwoordig zo ontzettend opgerukt is, ook in de media, dat is bij mij allemaal wat minder.
0: Is dat ook wat het jou brengt?
1: Ja.
0: Rust?
1: Ja, het brengt een ongelooflijke rust. En nieuwsgierigheid, dus je verveelt je ook nooit. Dus ik hoef helemaal niet op vakantie. In die zin is het heel groen.
0: Ga je ook nooit op vakantie?
1: Nee, ik vind het helemaal niet interessant. Ik ben hier al lang niet uitgekeken.
0: Nee. Nou, wat heerlijk. En ga je het morgen nog vieren nu je weet dat het morgen Sherlock Holmes dag is? Of,
1: ja, ik denk, er is één verhaal, dat is mijn topverhaal. Dat heb ik ook al 10 keer gelezen. Silver Blaze. Kan ik iedereen aanrijden. Dus de hele Holmes-methode kun je daar gewoon uit oppikken. Dat ga ik morgen herlezen. 10.000 woorden, dus het is zo gepiept.
0: Nou, geniet ervan. Ja,
1: dankjewel.
0: En dan ook nog 6.000 foto's bekijken.
1: Oh ja, oh ja.
0: Hans Aarsman, dank dat je hier was. Fijn.
1: Ja, graag gedaan.
2: Het is 11:55.
0: Vanaf 2027 moet het mogelijk worden om het salaris van collega's in te kunnen zien in de hoop de loonkloof te dichten. In Noorwegen gaat die openheid veel verder. Aan de lijn de Nederlandse Linda Eikelenboom, die al jaren accountant is in Oslo. Goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Want in Noorwegen is onder meer bekend hoeveel je aan belasting moet afdragen, hè?
3: Ja, dat klopt. Het wordt jaarlijks gepubliceerd. Zowel het belastbaar inkomen, belastbaar vermogen als de belasting die je betaald hebt.
0: En waar staat dat dan?
3: Dat wordt online gepubliceerd. Dus de kranten die publiceren dat dan ook. En dan kun je heel mooi dat navragen per postcode, maar ook per persoon. En dat is een bepaalde periode, kun je iedereen opvragen. En daarna is het alleen nog maar beperkt tot bijvoorbeeld de bovenste 20.
0: Want je hebt ons een lijstje gestuurd. En dan zie je inderdaad dat bijvoorbeeld Anne-Grette Björnebeck uit jouw buurt, we kennen haar verder niet, maar dat hij 180.000 euro verdient, 73.000 euro belasting betaalt, ook een eigen vermogen heeft nog daarnaast. Wat is de gedachte hierachter dat de Noren dat allemaal openbaar maken?
3: Ja, oorspronkelijk was het echt de gedachte dat het transparant moet zijn, wat mensen bijdragen aan de staat, en dat ze daar open over wilden zijn. Het heeft wel bijgedragen dat er een aantal risico's aan verbonden zijn, omdat het zo lang openbaar is. Dus in bepaalde wijken hebben ze echt gezien, mensen waarvan men niet wist dat die zo rijk waren, dat die opeens te maken kregen met diefstal en inbraak. En je krijgt natuurlijk een beetje het gevoel van jaloezie, hè? Oh, die verdient zoveel.
0: En wat vind jij zelf als Nederlandse van die openbaarheid van inkomen en vermogen in Noorwegen?
3: Ik vind het zelf toch een beetje iets te ver gaan. Dat het echt zo transparant is. Ik heb daar toch een beetje moeite mee.
0: Want betaal jij zelf ook belasting daar? Dus staan jouw gegevens ook online?
3: Ja, mijn gegevens staan ook online. Dat klopt.
0: En heeft iemand daar wel eens een opmerking over gemaakt?
3: Nee, dat niet. Maar in Noorwegen is het wel heel gebruikelijk, en dat vond ik in het begin heel raar, dat mensen vragen van hoeveel heb je betaald voor dit appartement? Dus het is heel normaal om te praten over de prijzen van je huis. Dat vraag je gewoon.
0: Maar het is niet zo dat mensen zeggen, goh, ik zag dat je dit hebt verdiend en dat je dit aan belasting betaalt.
3: Nee, dat heb ik niet meegemaakt, nee.
0: Oké. Accountant Linda Eikelenboom vanuit Oslo, ik dank je wel.
3: Graag gedaan.
0: En daarmee is een einde gekomen aan dit oog van 21 mei. Straks kunt u natuurlijk luisteren naar Nooit meer slapen op deze zender. En morgen, vrijdag, zit Simone Wijmans hier. Ik wens u een heel goede nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Het is in mijn ogen de natte droom van elke sociaal domeinmedewerker.
2: De gemeente Amsterdam begon een project waarbij statushouders bij een bedrijf worden geplaatst om werkervaring op te doen en een MBO-diploma te halen. Dat klinkt goed.
3: Ja, zeker. Vond ik ook.
2: Maar wanneer de uitvoerders van het project uitleg komen geven, verdwijnt het enthousiasme.
1: Ik weet nog dat ik daarna zat te kijken en dacht, waar gaat het over?
2: Statushouders worden niet of nauwelijks geplaatst.
3: En vanaf dat moment werd er ook eigenlijk geen contact meer opgenomen.
2: Totdat ineens de telefoon gaat.
1: Ja, ik krijg gewoon een belletje van de Rijksrecherche. We willen graag met u praten.
2: In Argos. Zaterdag om 14:00.
4: NPO Radio 1.
0: Wie luistert, weet meer.
5: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.

0: altijd dicht bij de bron.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof, met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
3: Is dit allemaal van jou?
4: Alleen de belangrijke dingen.
5: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
6: Allsafe geeft ruimte.
7: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
5: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
8: Beleef het gouden jubileum van de iconische rockopera Evita. Met live orkest, groot koor en in het Engels. Met Fayen van der Bos en Milan van Waardenburg. Bestel nu je tickets via evita50.eu.
9: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
10: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Asielminister Van der Brink gaat gemeenten die onvoldoende asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers tikken, meldt Nieuwsuur. Die gemeenten moeten op het ministerie komen uitleggen waarom ze niet voldoen aan de taakstelling van de spreidingswet. Het gaat om 250 van de 342 gemeenten, dat is bijna driekwart. Het merendeel daarvan heeft geen enkel AZC. Veel burgemeesters zeggen dat ze hun uiterste best doen en al wel noodopvang bieden. Maar Van der Brink wil juist meer plekken voor de lange termijn. Asielzoekers die vannacht niet terecht kunnen in Ter Apel worden overgebracht naar Gieten in Drenthe. De gemeente A.N. Hunze schiet te hulp, meldt het Rode Kruis. In Gieten is plek voor 100 mensen. Afgelopen dag maakte ook Amsterdam bekend extra mensen op te vangen om Ter Apel te ontlasten. De afgelopen dagen is het steeds te vol in het Groningse aanmeldcentrum. Het aantal SOA's is in Europa in 10 jaar niet zo hoog geweest. Het Europese Centrum voor Ziektepreventie heeft de cijfers voor 2024 geïnventariseerd en ziet dat vooral gonoreu en syfilis vaker voorkomen. Er waren zo'n 100.000 infecties met gonoreu, een stijging van ongeveer 300% met 2015. Volgens de gezondheidsdienst wordt er minder goed getest en loopt SOA-preventie achter. De dienst roept overheden op tot maatregelen. De boekenprijs Gouden Strop is gewonnen door schrijver Michael Berg. Hij krijgt de prijs voor de beste Nederlandstalige thriller voor zijn boek Vergelding. De jury is onder de indruk van de psychologische diepgang en de opbouw van het boek. Vergelding is het tweede deel in een serie over een agent die cold cases onderzoekt in de plaats waar hij vandaan komt. Berg wint met de prijs ook een geldbedrag van €10.000. Het weer, het is op de meeste plekken helder. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Overdag veel zon, maar ook wat bewolking. Het blijft droog en het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komen vooral gonorreu en syfilis vaker voor. Het aantal gevallen van gonorreu verdrievoudigde tot 106.000. Syfilis komt vergeleken met 10 jaar geleden 2 keer zo vaak voor, 45.000 keer. Volgens de Europese Gezondheidsdienst wachten mensen tegenwoordig langer met testen en moeten landen meer doen aan preventie. Ook in Nederland steeg het aantal SOA-besmettingen, maar minder hard dan het Europese gemiddelde. 2 van de asielmaatregelen die onlangs in de Eerste Kamer werden weggestemd zijn snel terug op de agenda gezet. Het gaat om het sneller terugsturen van criminele asielzoekers en het afschaffen van dwangsommen voor de IND bij te lange asielaanvraagprocedures. Bij een debat over een wet die het opsluiten van overlastgevende asielzoekers mogelijk maakt, werden die maatregelen toegevoegd aan die wet. Het strafbaar stellen van het in Nederland blijven zonder geldige papieren of het helpen van deze mensen wordt niet in de nieuwe wetten opgenomen. Een meisje van 2 is in Spanje overleden nadat ze per ongeluk was achtergelaten in een auto. Haar vader was vergeten haar naar de opvang te brengen. Pas uren later werd ontdekt dat het meisje nog in de hete auto zat. De doodsoorzaak was ernstige uitdroging en een hitteberoerte. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. De finale is zondag in Volendam, omdat het Ajax-stadion niet beschikbaar is vanwege de concerten van Harry Styles. De winnaar gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken bij 24 tot 26 graden. Aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.